het doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar hoeveel mensen, dat is nog niet bekend. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar daarvoor. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
2: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt. En dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
1: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
3: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in the Clásico against Real Madrid to win the La Liga.
1: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang, met vooral drukte op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daar wordt een kapotte vrachtwagen geborgen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een eind aan de oorlog te maken. Het weer, er trekken buien over het land, maar er is ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden.
0: Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. De patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
2: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee en daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
1: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt. Vanuit de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius. Morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
3: Heel veel mensen denken Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
1: Het is het eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: FM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. De patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. En het weekend is er een explosief afgegaan bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Er werden resten van vuurwerk en een vloeistof gevonden. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd al meerdere keren geprotesteerd. Het weer, er trekken buien over het land, maar er is ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
2: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
1: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor een speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst een 20-tal Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
1: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Eemnes en Naarden 4 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 7. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Akersloot en knooppunt Rotterpolderplein. Langzaam rijden over 10 kilometer. A27 vanuit Almere tussen Hilversum en knooppunt Lunette 9. In alle gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. Ah.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing. Maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A22 Velzen richting Beverwijk is dicht bij de Velzertunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.
3: Ja, goedemorgen Zandvoort. We zijn er weer. Het is 3 minuten over 10.
4: Dat klopt geheel.
3: Jij hebt een horloge om, ik niet, maar je kan het hier op de klok zien. Ja, we zijn weer met Goedemorgen Zandvoort. Hartstikke leuk.
4: Heel gezellig.
3: Ja, zeker. En het is Maya een prachtige weer. Dag. Maya Kop voor de muziek. Die heeft de muziek uitgezocht.
4: En wat wil je nog meer?
3: En wat wil je nog meer, inderdaad. Ger Loogman is hier natuurlijk. Mijn naam is Hans Botman. Nou, we gaan er weer een leuke uitzending van maken. Want zal ik maar zeggen wat we ongeveer gaan doen?
4: Schop hem erin.
3: Schop hem erin. We hebben alvast zitten. Bas Lammers en John Swiers.
4: Van zij zijn de wereldse smaken.
3: Ja, zij zijn van de wereldse smaken. Oprichters zelfs. Hè. Voor de 5e keer gaan we dat doen. Ja. We gaan straks praten met ze. Annemarie Goedvolk van Vloed. Het grote culturele evenement. Wat ook komend weekend gaat gebeuren. Daar praten we over met Annemarie.
4: Ja.
3: Die gaan we bellen.
4: Ja, Annemarie gaan we bellen.
3: Harmen van Doorn van de hockeyclub. Die komt hier langs als het goed is. En gaat praten over hoe het gaat met de hockeyclubs. We willen een dames 1 weer volgend jaar hebben. Carina, die heeft iets gemaakt. Dat ging over de eenactor in de krocht.
4: De eenactor in de krocht over de oorlog.
3: Ja, inderdaad.
4: Schijnt een heel imposante...
3: Ja, een reportage van gemaakt. Ja, ja. Edwin Keur zou hier zijn, DJ Lambla. Maar hij is door privéomstandigheden niet... komt hij niet?
4: Hij komt wel volgende week.
3: Volgende week, leuk.
4: Dus dan prima. Kunnen we het...
3: In plaats daarvan hebben we een reportage over het niet-rokersgedeelte op het strand, begrijp ik. Ben jij gisteren geweest, hè?
4: Daar ben ik gisteren geweest en Lars Carré heeft de kick-off...
3: Kick-off, inderdaad.
4: ...erin gekikt. Ja. En het is een heel bijzonder project.
3: Ja, nou ja, bijzonder. Ja. Het is in meer kustplaats al, hè.
4: Dus, nou ja, maar... Ja, voor Zandvoort is het.
3: Voor Zandvoort wel, zeker, ja. zeker. En aan het einde van de uitzending, dan zitten we al tegen 12 aan... komt Willem Wertheim praten over de Hannie Schafschool. Hij wil dat de naam Hannie Schaf blijft staan. U weet dat Hannie Schaf en Maria School samen gaan.
4: Ja.
3: Maar hij pleit ervoor om de naam Hannie Schaf in ieder geval in de naam te houden.
4: Nou, daar ben ik het wel helemaal mee.
3: Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Nou, dat is ongeveer wat we gaan doen de komende 2 uur... Maar we beginnen even met een plaatje en daarna gaan we praten over wereldse smaken.
4: Dus blijf luisteren.
3: Absoluut.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Hans de Boy was dat.
2: Hans de Boy.
1: Met Annabel.
2: Ja,
1: tamelijk, en ik hoorde net dat hij het niet meer wil zingen.
2: Tamelijk onbekend nummer. Maar ik had het,
1: nee, het is niet
2: voor
1: onbekend nummer.
2: Voor de eerste keer. Nou,
1: hoe kom je daar nou bij?
2: Goed, nou ja, we hadden het al aangekondigd. Het eerste onderwerp gaat over wereldse smaken. Dus het begint donderdag. Op het Gasthuisplein weer.
1: Ja, en, de 14e.
2: De 14e.
1: Bij ons zit, gaat hij open.
2: Ja, bij ons zitten Bas Lammers en John Spiers. Eigenlijk mannen van het eerste uur. Hè. Jullie zijn echt begonnen ook met... 5 jaar geleden al, hè, trouwens.
3: Ja, ja, goedemorgen. Fijn dat we even mogen. Ja,
2: misschien dat je de microfoon een klein beetje bij... Ja, hang hem maar voor je mond, hoor. Ja, 5 jaar geleden zijn we begonnen. Nog even terugkijken naar die tijd. Hoe zijn we op het plan gekomen eigenlijk? Op het idee?
3: Nou, het plan leeft eigenlijk al veel langer dan 5 jaar. Maar omdat altijd Zandvoort culinair was.
2: Ja, culinair, ja.
3: En ja, we daar niet, culinaire evenementen wilden. Ja. Hebben we gezegd van we wachten tot het hun er een keer mee stoppen. En die dag is gekomen en jaar erop zijn we op ingehaakt.
2: En eigenlijk vanaf het begin was het dat jullie dat wilden doen met foodtrucks.
3: Ja, ja. Want wij hebben Zandvoort culinair trouwens overigens echt een prachtig evenement. Ja, mensen die mij kennen zullen denk ik wel weten dat ik wat meer van het lossen en het, niet alles hetzelfde juist ben. En dat was ook het idee van John en Ed. Uh-huh. En we hebben gezegd het moet veel vrijer en, en streetfood, wat natuurlijk op het moment een hype is.
2: Ja, ja.
3: En ook meer muziek en theater en dat soort dingen.
2: Ja.
1: Het is wel groter dan culinair, hè?
3: Ik denk dat het maar misschien ietsjes groter. Ja, het zal erom hangen, weet ik niet precies.
1: Ja, ja.
3: Dat hoef ik niet precies te zeggen.
2: Nou, die foodtrucks die zijn natuurlijk heel populair, hè? Want ik ben ook een keer bij de Westergasfabriek geweest. Heb je een enorm groot festival.
4: Ja, dat is nu toevallig tegelijkertijd. De
2: rollende
4: keukens.
2: Oh, dat is
4: keukens.
2: Nu de rollende keukens, inderdaad.
4: Daar hebben we
2: vaak
4: concurrentie van. Want
2: dan, ja, kan me voorstellen. Oh, dat is ook komend weekend.
4: Ja, ja,
2: Oké. Maar goed, jullie hebben genoeg vaste contacten waarschijnlijk om... Zeg maar het programma rond te maken. Hè? Want was dat een probleem dit jaar? Of?
4: Ja, het is altijd wel even moeilijk duwen en trekken. En ook om een mooie mix te maken. Dat we allemaal verschillende landen hebben en verschillende gerechten.
2: Uh-huh.
4: En ondertussen ben ik heel trots op 7 Zandvoortse deelnemers.
1: Oké. Okay.
2: Oh, dat is mooi. Ja.
4: Ze bieden zich steeds meer Zandvoorters aan.
1: En wie zijn dat?
4: Dat zijn, even kijken, we hebben Suriname. Met Michael Makar. We hebben Thailand, Wim Brugman, de familie met Ayuma Bites.
2: Ja, met hun bekende balletjes. Ja, ja.
4: We hebben Vietnam, dat is Abigail, Epsi. We hebben Nederland, die doen poffertjes, dat doet Bem. De Oesterbar, de Zilte Verleiding. We hebben Frankrijk, Le Bar, die is de last minute even tussen gefietst.
1: Wat goed.
4: Ja, en Frituur d'Anvers natuurlijk.
2: Oké,
1: in België.
4: De enige zonder voetrug.
2: Ja, maar die zit wel om de hoek, dus de mensen kunnen
4: België,
2: er doorheen lopen.
4: Die trekken erbij.
2: Ja. Maar Le Bar is leuk, ja. Die wilde toch graag komen?
4: Ja, die hebben nog last minute en ook een voetrug via ons kunnen regelen.
1: Wat leuk.
4: En die zijn heel enthousiast, dus dat is wel heel leuk.
1: Staat Dimfie er zelf?
2: Nou,
4: denk het wel.
2: Misschien af en toe wel, ja, denk het wel.
4: Tuurlijk.
2: En zijn er nu die je vorig jaar wel had en dit jaar niet komen of niet konden? Of?
4: Ja, zijn er ook. Er haken soms wat mensen af. Mexico is helaas gestopt. Die heeft zijn kar te koop gezet. Dat was een hele aardige... We hebben in de loop der jaren allemaal relaxte, aardige mensen verzameld. Dat komt de sfeer ook van het festival ten goede.
2: Uh-huh.
4: En niet iedereen die er helemaal bovenop zit en gestrest. Nee, relaxte mensen die samen met ons daar een aantal gezellige dagen van willen maken. En... Voor die Mexicaan hebben we bijvoorbeeld nu weer een Mexicaan van de eerste uur terug. Dus die heeft de eerste editie meegedaan, Aikarai. En die vond het meteen wel leuk.
2: Ja, tuurlijk.
4: Die had voor de tweede editie zich ooit afgemeld, want die had zich in zijn hand gesneden.
2: Oh.
4: Dus die kon er niet komen. En toen, zo kom je soms ook aan een andere, voetdruk.
1: Het is wel een hele puzzel voor jullie, hè, denk ik.
4: Ja, het is iedere keer een flinke...
2: Maar ja, jullie doen het nou voor het 5e jaar. Ik denk, jullie hebben een soort draaiboek. Dat moet nou wel een beetje veranderen het elk jaar.
4: Nee, de draaiboeken, dat hebben we wel natuurlijk goed op orde. En je wordt wat sneller in een aantal zaken. Ook zo met de opbouw. Alleen, ja, het is ook met artiesten en foodtrucks.
2: Ja.
4: Het is toch iedere keer gaat er toch wel veel tijd in zitten.
2: Ja.
1: En welke artiesten komen er?
4: Ja,
3: Ja, ik zal een paar dingetjes noemen even. We beginnen donderdag natuurlijk. En dan beginnen we met onze vriend Patrick van Kessel. Ach, die ik ondertussen ook al 26 jaar ken.
2: Ja. Ja. Met zijn hele band? Komt hij met zijn hele band?
3: Nee, nee, met een gitarist.
2: Oké. Okay.
3: Okay. Een akoestisch setje komt hij spelen.
2: Ja, leuk.
3: Zijn eerste optreden is destijds bij ons in Mango's geweest. Dus,
1: oké. Okay.
2: Zijn eerste? Altijd, ja?
3: Ja, nou, ja, goed. Nog steeds, ja, ja. 26 jaar geleden nog steeds.
1: Echt waar?
3: Goede contacten mee. Ja,
1: grappig.
3: En daarna krijgen we een, voor de avond hebben we een achtmans formatie. En dat heet Solo.
2: Hmm.
3: Solo. En dat is een soulmuziek met disco en funk. En we sluiten die avond af met nog een andere Zandvoortse held. Onze DJ
2: Raimundo, ja.
3: Die altijd volle zalen zorgt. En eigenlijk hetzelfde verhaal voor geldt. Ook hij heeft altijd bij ons met Zandvoort Live vroeger gedraaid. En draait er volgens mij nog steeds. Voor de rest zitten er wat kleinere artiesten tussendoor. We hebben DJ's natuurlijk. Die de stille ruimtes opvullen.
2: Ik zie Luna, dat is Luna is wel bekend, toch? In Duitsland met name.
3: Ja, dat is maar dit is de belly dancer Luna.
2: Oh, oké. Okay.
3: Dat is de andere Luna. Die komt op vrijdag.
2: Oh.
3: Ja, ik weet nog wie je bedoelt. Ja, dat meisje wat al die...
2: ja, klopt. Ja, ja, maar ze hebben een hit gehad in Duitsland en zo. Ja.
3: Nee,
2: ja.
3: Ik weet niet eens of zij nog geen zon gewoond eigenlijk.
2: Mm-hmm.
3: En de dag daarna hebben we DJ Mick. Dat kennen we allemaal wel van Café Anders natuurlijk. Die komt met een trompetist. We hebben Joy Davila vrijdag. Dat is een meisje wat bekend is geworden met het nummer. Zij gelooft in mij bij Headliners. Dat was een televisieprogramma waar ook weer talenten gezocht werden. En als hoofdact hebben we die avond Sharon Doorzon. Zij heeft meegedaan in Popstars. En is daarna doorgebroken met het nummer High on Your Love.
2: Okay.
3: Dit is ook gelijk de sponsoravond. Dus die avond zullen al onze sponsors daar zijn. Die het echt mogelijk maken om dit te organiseren. Want onder hun is het eigenlijk echt een kansloos verhaal. Want kosten stijgen de pan uit. Voor de zaterdag hebben we een flamenco danseres. Laura Rivas met een gitarist. Daarna hebben we William Jans Tribute. Hij is bekend van het Tribute-programma wat afgelopen jaar op televisie is geweest.
2: Julio.
3: Hij vertolkt Julio Iglesias.
1: Ja. Oké. Okay.
3: Waanzinnig. Trots dat we hem hebben
2: kunnen
3: strikken voor dit verhaal. En s'avonds hebben we een coverband Kelder. Ik ken hun van Koningsdag. Staan ze voor de Blaffende Vis. Echt voor duizenden mensen.
2: Leuk.
3: Echt superleuke band met heel veel bekende Hollandse nummers. Maar niet de nummers als alleen maar Hazes en Zwartlappen. Maar echt Annabel en Het Goede Doel. Dat soort dingen.
1: Ja.
3: En dan voor de zondag hebben we Martin. Martin die is al jaren doet hij mee vanaf de eerste dag. Een soort entertainer. En hij doet ook straattheater, dat soort dingen. Maar hij doet ook pubquizzen. En dit jaar heeft hij een nieuwe Amazing Muziek Bingo. Met waanzinnige prijzen. En dat, ja, gaat het helemaal los. Kan ik je echt beloven. Dus zorg dat je erbij bent.
2: Amazing Muziek Bingo.
3: Muziek Bingo. Ja,
2: dat is nieuw, hè? Ja, dat is leuk.
3: Iedereen mag meezingen.
2: Oké.
3: Okay. Gekkigheid. En s'avonds hebben we dan nog een vrouwenband. 4 of 5 vrouwen. Die allemaal oude rock en roll nummers tegenwoordig
2: brengen. Oh, leuk. Ja.
3: Voor de rest komt er nog eens een keer een brassband voorbij.
2: Ja,
3: we hebben een DJ die de hele dag... hoe heet die dingen? Die langspeelplaten nog draait.
4: Vinyl
3: draait.
2: Dus aan muziek geen gebrek, hoor ik al. Nee, nee, leuk hoor.
3: Ja.
2: Nou, je zei net al, de kosten reizen de pan uit. Jullie hadden sponsor... dingen die jullie doen is First Business and Economy, zag ik. Voor 1500.000 of 500. Wordt daar, krijgen jullie dat een beetje vol?
3: Ja,
2: daar kun je er altijd bij natuurlijk waarschijnlijk. Maar...
3: Zeker. En de vaste mensen die komen gelukkig elk jaar terug. Dus dat is voor ons ook positief. Want dan hebben we ook het idee dat we netjes met hun centjes omgaan.
2: Ja.
3: En dat mensen wat vergeven. Maar wat voor ons ook echt belangrijk is... is dat we elk jaar toch wel weer nieuw voor de dag willen komen.
2: Ja.
3: En dat maakt het steeds moeilijker. Dingen worden steeds duurder.
2: Ja.
3: En ja, we doen het ook echt voor Zandvoort. En dan zullen andere mensen denken, ja, daar heb je ze weer. Maar het is natuurlijk wel... maar het is natuurlijk wel zo dat als mensen gelukkig zijn... ook met de prijzen die we voeren en dat soort dingen... daar denken we echt over na. En dan is het echt leuk als een Air Force... Of noem ze allemaal maar op, de sponsors die we hebben.
2: Ja.
3: Dat die daar achter staan en dat ze dat ook leuk vinden.
2: Uh-huh.
3: Als ze zelf alleen maar zakken zouden vullen, dan zeggen die jongens ook, ja, jullie hebben ons niet nodig.
2: Ja.
1: Ja, wat ik goed vind is dat jullie, als je je kaart hebt, dat je hem weer
2: het
1: kan
2: opladen.
1: Het opladen. Ja. Maar oh, je kan het ook weer terugkrijgen.
3: Want nee, je krijgt het terug.
1: Je krijgt het terug.
3: Ja. Je hoeft niet iets te doen eigenlijk. Als je gewoon opwaardeert via je telefoon, dan hebben ze je gegevens. En elke euro die je niet opmaakt, krijg je netjes maandags of dinsdag teruggestort.
1: Super hoor.
3: Als je cash betaalt, moet je natuurlijk wel nog een paar opgaven.
2: Is dat de belangrijkste inkomstenbron, die omzet van de bar en zo? Of?
4: Ja, het is een mix van alles. De sponsoren die doen natuurlijk.
2: Ja, uiteraard.
4: Die dragen een groot deel van de kosten.
2: Ja.
3: En fondsen.
4: Ja, en we hebben natuurlijk wat ondersteuning vanuit een aantal fondsen. Dus dat is top. En de bar omzetten en de foodtrucks dragen een stukje af. Ja.
1: Doet de gemeente ook mee?
4: Ja, de gemeente, ja, zeker.
1: Oké. Okay.
4: Ja.
2: Maar de voorwaarden die de gemeente stelt, die zijn steeds wat lastiger geworden. Ja,
3: ze gaan natuurlijk steeds, zakt het een beetje af. Er komen natuurlijk ook nieuwe dingen bij die ook een kans nodig hebben.
1: Ja.
3: En daar zullen ze natuurlijk ook in investeren. Ons verbaast dat natuurlijk soms op bepaalde momenten best wel. Want wij proberen geen entree te heffen. Hè, we hebben een vrij festival. En ik zou het echt, maar ik denk dat ik ook namens mijn compagnons praat, zou het echt leuk vinden als we ergens iets speciaals een keer konden doen.
1: Ja.
3: Waar gewoon Zandvoorters ook voor niks naartoe kunnen. Ik bedoel, we wonen in een leuk dorp. En we hebben hartstikke mooie evenementen. We zijn verwend. Maar sommige mensen noemen dat helemaal niet verwend. Die hebben de overlast daarvan. Of weet ik veel wat. Dus het is wel leuk om die mensen ook eens een keer daarbij te betrekken. En te zorgen dat ze iets kunnen zien wat ze normaal niet kunnen zien.
1: Ja.
3: Dus een Zandvoortse dag zou wat mij betreft zeker welkom zijn, maar dan moeten we ze wel iets kunnen bieden waar ze ook echt blij van worden.
1: Ja.
3: Dat kost natuurlijk gewoon.
1: Ja, uiteraard. Hey, in deze vier dagen, dan, wat doen jullie dan eigenlijk? Praktisch?
2: Dingen in de gaten houden.
4: We zorgen dat alles loopt en staat en rolt. De artiesten moeten ontvangen worden. Die moeten geholpen worden aan het podium, naar omkleedruimtes. De foodtrucks, ja, die zitten soms met een. Die hebben wat hulp nodig, links en rechts. Als het draait, draait het goed. Maar we hebben dit jaar ook voor de eerste keer maken we gebruik van de stroomkast. Wat ik van de week een berichtje kreeg dat die weer wat minder aan kan. Dat die anders is afgesteld doordat het allemaal geautomatiseerd wordt. Dus zouden we dit jaar wel weer eens problemen kunnen krijgen van de eerste jaren. Dat de dingen uitklappen.
1: Ja, ja.
4: Dus ik slaap al wat minder de laatste dagen. Maar daar zijn we dan gedurende die dagen echt mee bezig.
1: Jullie zijn echt druk.
3: Ja, aankleding, vuil. Er moeten toiletwagens komen. Wat hij zegt, stroom, alle kabels.
1: Ja, maar dat is de voorbereiding.
3: Voorbereiding en de dagen zelf. Ja, als we het nu goed doen, kunnen we dan misschien wel eens een pilsje drinken.
2: Ja.
3: Maar als we het niet goed doen,
2: sowieso wel lukken, toch?
3: En dan hebben we stress. Dus, dan is het met de pils.
2: Ja. Hetzelfde weekend is dus ook Vloed, hè, dat grote culturele nieuwe festival. Ja. Jullie werken min of meer samenwerken, maar
3: inderdaad aan hun gekoppeld. In de eerste instantie had onze voorkeur, omdat we het nu al 5 keer doen. En elke keer is er eigenlijk iets georganiseerd in de periode dat wij het ook deden. En zijn we daar niet echt blij van geworden, om het eventjes zo. Dat heeft met allemaal afspraken te maken die je met foodtrucks maakt. En dat er in een ander festival wel weer ook nog een Mexicaan staat. Ja, en nu kwam Vloed op onze weg. En dat moeten we zien. Gelukkig zijn we on speaking terms met elkaar.
2: Nu wel afspraken gemaakt, zeg maar.
3: Afspraken, de horeca doen wij eigenlijk voor hen. Ik hoop dat ze de mensen gaan trekken die ze verwachten. Want dan is dat voor ons natuurlijk ook goed.
1: Nou, we spreken ze straks.
2: Ja, we spreken ze zo, maar 20.000 man, ik weet het
3: niet. Ja,
4: Annemarie is super aardig en een prachtig bedrijf. En ze zitten heel goed in die culturele sector. Dus het is. Maar ja, voor hun is het de eerste keer in Zandvoort. Natuurlijk ander speelveld dan waar ze normaal zitten. Maar het ziet er allemaal heel netjes uit. Ja. Professionele partij.
2: Ja.
4: Dus we hopen dat het een mooi, heel mooi druk weekend gaat worden.
1: Ja.
2: Hey, zijn er nou foodtrucks die jullie heel graag zouden willen hebben hier? Of zeg maar, dat gaan we proberen volgend jaar. Ik noem maar wat hoor. Maar,
4: Je hebt soms zit ik een beetje te zoeken naar die er heel mooi uitzien.
2: Ja, die zijn er ook natuurlijk.
4: Er staan er een aantal en die zijn dan soms net weer. Die kunnen dan dit jaar niet, maar die willen wel volgend jaar.
2: Ja.
4: Ik heb al heel lang geen vlamkuchen, zou ik ook graag willen hebben. Zoiets,
2: die zijn dus wel eens geweest, toch? Of niet?
4: Nee.
2: Niet zo?
4: Nee.
3: Pizza wel.
2: Oké.
3: Maar dat is in de loop van de tijd natuurlijk ook wel veranderd. Het eerste jaar was echt bizar moeilijk om foodtrucks te krijgen.
2: Ja?
3: En moesten we het opvullen ook met wat tentjes en gewoon kleine kraampjes.
2: Ja.
3: Het wel echt een foodtruckfestival zijn. En volgens mij Er zal misschien een tentje tussen staan nu, maar dat is dan om een klein trucje te overkappen en dat ze daar wat moeten doen. Ja. Maar dat willen we eigenlijk wel zoveel mogelijk mijden. Ja,
2: maar jullie hebben waarschijnlijk nu al zeg maar, de datum van volgend jaar in gedachten, of niet?
3: Als het goed is, de evenement, of de hemelvaart. De
2: hemelvaart, ja, inderdaad. Ja. Maar dan kunnen we meteen afspraken maken die er nu staan.
3: Ja, precies, ja.
2: Ben je er volgend jaar ook? Ja. Bijvoorbeeld, hè, ja.
3: En dat het nu makkelijker wordt is ook een teken dat, dat hun ook tevreden zijn met wat er gebeurt met de resultaten.
4: Ja. Het is altijd een wederzijds verhaal. Kijk, hebben ze goed gedraaid? Hebben ze een goed gevoel? En wij wachten ook altijd wel even af na het evenement hoe mensen
2: het ervaren hebben.
4: Wij informeren altijd ook, wat doe je tijdens het evenement? Ja, we zijn met heel veel mensen in gesprek om ook te checken waar gaat het goed. Ook met dat betalingssysteem kunnen we precies zien. En dat kunnen die tenten, de voetdruk zelf ook, wat waar gebeurt. Ja. Ze kunnen precies ook door dat pasjesysteem zien wat er verkocht wordt en wat niet. Dus wij kunnen ook zien hoe goed tenten draaien.
2: Ja.
4: En dat is wel leuk om daarop soms bij te sturen.
1: Ja.
4: Maar ook om naar de rand te kijken van, past dat wel bij ons?
2: Ja.
4: We hebben dit jaar ook, we zijn elk jaar bezig om de prijzen zo laag mogelijk te houden, wat Bas net zei. En dat lukt nu ook weer. We zien dat iedereen daar goed in meegaat.
2: Dezelfde prijs als vorig jaar bijvoorbeeld. Ja,
4: de gerechtjes vooral. Hè, die zitten dan tussen de 4 en de 9 euro.
2: Ja, ja.
4: Soms een uitschietertje naar beneden, soms naar boven. Maar ja, dat...
2: Ongeveer die prijs.
4: Daar hebben ze allemaal heel goed rekening mee gehouden.
2: Maar de prijs aan de bord dan? Bijvoorbeeld een biertje?
4: Biertje kost?
3: 3,75.
2: 3,75, oké. Okay.
3: We willen echt onder die 4 euro blijven. Ja. Wijntje onder de 5 euro blijven.
2: Was dat vorig jaar 3,50 nog?
3: Nee,
2: dat
3: was al 3,75. Dus we zijn niet omhoog gegaan met de prijs. En dat heeft ook te maken met dat een brouwer ons... die dat ook fijn vindt. Die ook, bier loopt natuurlijk iets terug hè, in deze tijd.
2: Dat is waar, maar...
3: Dus die zegt, dat maakt het dan niet te duur. Nou, als jullie het niet te duur in ons verkopen, kunnen we ook...
1: Goed hoor.
2: Je zegt dat er meer wijn wordt verkocht.
3: Ja, het is meer een wijnfest.
2: Rosé en witte wijn, lekker.
1: Ja. Nou, lekker hoor.
2: Ja, lekker hè. Ja,
1: oké.
2: Okay. Kijk jou meteen aan.
4: Heb er al zin in.
1: Ja, ik hou er wel van.
2: Maar goed, het is elke dag hè, van 10 tot...
3: Nee, van 2.
2: Oh, sorry, van 2 tot
3: 11 of 12
2: of zo. Ja.
3: Tot 11 uur, die andere dag 12 en zondag weer 11 uur.
2: Zo. Tot 10 uur is het op zondag inderdaad.
4: We zijn ook even in overleg ook met Annemarie van Vloed. Want het kan zijn dat we een aantal wat eerder open zitten.
2: Ja,
4: Er zijn er ook voetdrukkers bij ons die daar in toe hebben gestemd. Die dat wel eventueel willen doen. Maar het hangt een beetje af hoe het bij hun loopt met het publiek. Want zij starten iets eerder. Dus zij zouden al, dan zouden we rond 12 uur al wat
2: zetten. Okay,
4: als zijnde het verlengstuk van de food van hun festival.
2: Als mensen krijgen een lekkere braadwoest, dan kunnen ze alvast, noem maar wat.
4: Dan zetten we niet het hele terrein open, maar wel een aantal die daar aan mee willen werken.
2: Ja, zeker. Nou ja, we moeten dit weer hebben, hè. Het, gaat een klein beetje druppelen volgende week, volgens mij. Maar
3: het zegt er nu weer goed. Ja, het
2: zag er wel redelijk weer uit.
1: Ja, het wisselt per dag.
3: Ik denk dat een beetje Zandvoort zich niet laat.
2: Ja, nee, maar je moet geen
3: druppels water.
2: Hè. Maar je moet geen 4 dagen regen hebben. Dat is ook
3: Daar gaat het schip in.
2: Ja, dan gaat het wel een beetje lastig worden. Hè?
1: Ja.
2: Nou, John en Bas, hartstikke bedankt voor je komst. Misschien is er nog wat dat jullie nog even willen vertellen. Maar,
3: Ja, ik wil graag Edwin Sibbel nog even de groeten doen.
2: Ja, Edwin, hartelijke groeten. Hij wist niet hoe snel. Ik belde hem dus afgelopen week. Hij zei heel snel: Bas komt wel. Bas komt.
3: Daarom doe ik hem even de groet.
2: Oké. Ja, helemaal top. Zeg nogmaals hartelijk dank. Heel veel succes met de voorbereidingen. En,
1: we zien elkaar op de wereld.
2: Ja, nee.
3: Heel
2: absoluut.
3: Dankjewel, mannen.
2: Oké, heel hartelijk dank.
1: Ja. En muziek.
5: Ja, bij het volgende nummer heb ik een verhaaltje.
1: Oké.
2: Okay. Oh, ja.
5: Ik werd vorige week in de uitzending gebeld door Jesse Ketman.
1: Ja.
5: Die had een nummer geschreven voor haar vader. En die wilde dat graag op de radio horen.
1: Nou, wat lief.
5: Dus die ga ik nu draaien. En ik hoop dat jullie het leuk vinden.
1: Ik hoop het ook.
2: Leuk.
1: We gaan luisteren.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Nou, ik vind het een bijzonder goed nummer.
2: Heel goed nummer, ja. Vind ik ook.
1: Absoluut.
2: Ja,
1: absoluut.
2: Ja, zeker.
3: Top gedaan.
2: Ik heb nog niet helemaal goed naar de tekst kunnen luisteren. Maar maandag wordt dit programma herhaald. Dus dat kan ik goed naar luisteren. Ja. Hartstikke leuk. Ja, zeker, zeker. Nou, we gaan door met ons programma. Want niet alleen de wereldse smaak is dit weekend. Maar ook gloed.
1: Gloed.
2: En we hebben aan de lijn, als het goed is, Annemarie Goedvolk.
4: Ja, klopt.
2: Annemarie, goedemorgen. Welkom in ons programma. Zeg maar het grote brein. Nou, grote brein. Maar in ieder geval... organisator van eigenlijk dit mooie culturele evenement. Klopt, hè?
4: Ja, klopt. En ik heb er ontzettend veel zin in.
2: Ja, nou, wie niet? Ik bedoel, volgens mij zijn er ook mensen die er zin in hebben, denk ik.
4: Ja.
2: We gaan er een klein beetje... Ja, we gaan er een klein beetje doorheen, wat er allemaal gaat gebeuren.
1: Ja. We hadden net Bas en John aan de...
2: Ja, die waren in het programma. Bas,
4: superleuk. Lammers, ja, wat
2: en leuk. En toen hebben we het ook een klein beetje gehad over vloed natuurlijk, want jullie... Ik wil niet zeggen werken samen, maar er is wel een soort samenwerkingsverband, hè?
4: Ja, klopt. Het valt natuurlijk perfect samen.
2: Ja.
4: Het is denk ik straks fantastisch dat we 3 dagen lang eigenlijk samen dat dorp helemaal vullen. Dus ja, je kan ons culturele programma meemaken. Mm. Dat begint al bij het station en dan loop je lekker naar Wereldse Smaken om lekker wat te eten en te drinken.
2: Ja, en dan ga je op pad.
4: Ja, ja, en dan ga je op pad.
2: Helemaal,
4: ja,
2: helemaal mooi.
1: Wat kunnen we verwachten van Vloed?
4: Nou, we hebben dus... eigenlijk bestaat het programma uit 2 delen. Dus we hebben routes, daar koop je een kaartje voor. Daar zal ik straks wat meer over vertellen. Maar we hebben ook heel veel gratis programma. Dus je kan ook naar het Badhuisplein komen. Alle 3 dagen in de middag. Dan hebben we daar straattheater. Om rond het middaguur treedt er een heel groot orkest op uit de regio. Mm-hmm. De ene dag een orkest uit Haarlem, de andere dag uit Leiden. Die komen allemaal naar Zandvoort om zich te laten horen. En daar kan je eigenlijk doorlopend bij zijn. Veel activiteiten voor kinderen. Samen met Juttersgeluk bijvoorbeeld hebben we Jut-workshops. Maar je kan ook aan een brulrace meedoen met je kind. Dus daar is van alles te beleven.
1: Wat is een brulrace?
4: Een brulrace is, uiteindelijk staat Zandvoort natuurlijk ook bekend om het racen. Maar in dit geval heb je geen benzine nodig, je hebt alleen maar je eigen stemkracht nodig.
1: Oh, okay.
4: Dus kinderen zitten op driewielers en die drijf je aan door te schreeuwen. Dus je brult jezelf als het ware vooruit.
1: Okay.
4: En degene die het hardste kan schreeuwen, die wint de race.
2: Ja. Annemarie, er komen dus mensen naar Zandvoort toe, waarschijnlijk ook voor dit evenement. Maar mensen die Zandvoort eigenlijk niet kennen en die komen dus aan bij bijvoorbeeld het station, weten ze dan waar ze heen moeten?
4: Nou, dat hoop ik wel.
2: Ja, dat hoop ik ook.
4: Dat communiceren we natuurlijk wel.
2: Net, ja. Nee, maar is
4: het meteen op het station met een expositie. Over 200 jaar badplaats met ansichtkaarten.
2: Okay, leuk.
4: 200 jaar badplaats. En van daaruit verwijzen we ze door. Dus we hebben een informatiepunt bij het station. We verwijzen ze door naar de routes. Die zijn soms ook best een eindje.
2: Ja, weg, lopen,
4: want
2: ja.
4: We willen mensen juist uitdagen om ook meer te zien dan alleen het strand.
2: Mm-hmm.
4: Dus we verwijzen mensen dan bijvoorbeeld door naar Nieuw Unicum, waar we een route hebben in hun duingebied.
2: Oh,
4: waar dansers gaan dansen. Daar moet ik trouwens van zeggen, de eerste paar routes daarvan zijn al uitverkocht. Dus daar moet je wel snel bij zijn.
2: Oh, keurig. Ja. Wat goed.
4: En 's avonds nemen we mensen juist mee door het dorp. Is er een route langs de krocht en dan de loods van de KNRM. En dan eindigen we in de dorpskerk en daar zit circus in en een fantastische band. Koos, echt geweldige muziek. Filmbeelden hebben we erin, dus daar maak je eigenlijk verschillende vormen van cultuur mee. En je kan ook zelf aan de slag. We hebben ook een fotografieroute. Waar je met Jeroen Scholz, dat is een fotograaf die in Zandvoort geland is, maar daarvoor al over de hele wereld heeft gewerkt. Die neemt mensen mee om met hun eigen smartphone verhalen van Zandvoort te gaan vastleggen.
2: Leuk hoor.
4: Dat is ook echt een hele leuke route geworden.
1: Hey Annemarie, je komt zelf uit Den Haag. Ja. Hoe ben je in Zandvoort terechtgekomen?
4: Nou, ik zag een uitvraag van de gemeente die op zoek waren naar een cultureel evenement. En dat doe ik al heel lang, dat soort evenementen verzinnen. En ja, die oproep die raakte iets in mij. Maar ik kende eerlijk gezegd Zandvoort niet heel goed. Echt alleen maar van mijn jeugd op het strand gelegen, zeg maar. En toen zei ik tegen een collega, nou, zullen we gewoon naar Zandvoort gaan en eens daar rond gaan lopen, fietsen, kijken of we iets kunnen bedenken. En toen zijn we daar twee keer een dag heen gegaan. Hebben een fiets gepakt bij het station en we zijn rondgegaan. En toen kwamen we er eigenlijk zo snel achter dat er zoveel meer was dan in mijn herinnering zat van die tienerjaren op het strand. En toen begon het bij ons enorm te stromen. En dachten we, nou, maar hier kan je fantastisch mensen nog verrassen met hoeveel meer er eigenlijk is dan dat loopje van het station naar het strand en terug. En toen kwamen de ideeën eigenlijk vanzelf. En heb ik daar een voorstel voor geschreven en ingediend. En gelukkig mochten wij het gaan doen.
2: Ja, dat is wel mooi.
4: En moet ik zeggen dat dat idee zet je dan natuurlijk op papier. Dan moet je het vervolgens gaan doen. En je moet nog allemaal mensen leren kennen in Zandvoort. Maar ik moet ook zeggen dat ik ook in die hele periode daarna met iedereen die ik ontmoet heb en alles wat ik ontdekt heb in Zandvoort, dat ik ook alleen maar enthousiaster ben geworden. Dus dat is ook heel fijn.
2: Ja, want jullie moesten een pitch doen, hè?
4: Klopt, ja.
2: Waren jullie er nerveus voor?
4: Er waren 19 inschrijvingen.
2: 19,
4: dus,
2: zo?
4: Ja, dus het was ook echt super spannend. Dus,
2: maar het was goed gegaan en ze waren meteen enthousiast eigenlijk. Dus.
4: Ze waren meteen enthousiast en nu gaan we het beleven.
2: Ja, zeker, want jullie mikken...
4: Spannend,
2: ja, zeker, absoluut. Ik zag dat jullie mikken op 20.000, 25.000 bezoekers. Gaat het lukken, denk je?
4: Ik denk, nou zeker als we dit weer hebben, dat dat heel goed gaat lukken.
2: Ja?
4: De meeste mensen verwachten natuurlijk bij al ons gratis programma op de pleinen en zo. Want die routes, daar moet je, wat ik al zei, die zijn voor kleinere groepen mensen. Omdat we ook naar plekken gaan waar we de aantallen mensen goed moeten inregelen. Dus daar is het echt verstandig als je daarbij wil zijn om te kijken of je nog een kaartje wil boeken alvast. Omdat we dus zien dat sommige routes ook al uitverkocht raken. En daar heb ik nog een tip voor, want we hebben dit weekend tot dinsdag hebben we een actie lopen voor 50% korting voor mensen uit Zandvoort zelf.
2: Oh, leuk.
4: Dat hebben we in een bewonersbrief verspreid, maar mag ik hier misschien ook verklappen? Dan kan je boeken met een code, dat is vloed50 en dan krijg je 50%. Korting als je dit weekend of maandag dus je kaartje
2: maar
4: boekt.
2: Waar is die bewonersbrief heen gegaan?
4: En alleen voor Zandvoorters.
2: Dat begrijp ik. Ik ben ook Zandvoorter, maar ik heb die bewonersbrief niet gezien.
4: Oh, heb jij die niet gezien?
2: Nee, nee, ik ook niet.
4: Woon je rondom onze pleinen? Of,
2: ik woon in Noord.
4: Nee,
2: maar,
4: verder weg. Oh, dan is die daar misschien niet.
2: Nee.
4: Nou, alle mensen in Noord bij deze vloed maar, 50.
2: Vergeten jullie Noord niet, bijvoorbeeld als jullie dat volgend jaar nog een keer gaan doen?
4: Zeker.
2: Daar wonen natuurlijk wel ruim een derde van Zandvoort, hè?
4: Ja, precies. En ik heb daar een hele mooie plek al gezien. Als je voorbij de laatste flat het duingebied in loopt, heb je een hele mooie plek op het oog.
2: Bij de Keesomstraat. Ja, dat is dan een mooie plek, absoluut.
4: Dus daar heb ik een plannetje voor. Ah. En als er mensen uit Noord luisteren die nog andere plekken weten waar ik iets zou kunnen doen, maar willen tippen, dan word ik heel graag ingesigned.
2: Waar kunnen ze dat doen? Waar kunnen ze een mail heen sturen?
4: Dan kunnen ze een mailtje sturen naar info@festivalvloed.nl.
2: Ja.
4: En dan neem ik contact met ze op.
2: Okay.
4: Want eigenlijk meteen na deze editie begint alweer het plannen maken voor volgend jaar.
2: Ja, dat begrijp ik. Hey, Annemarie, ik vraag me nog af, mensen uit Haarlem en Amsterdam, hoe weten die nou van het festival Vloed?
4: Ja, nou, ik kreeg vanochtend een appje van een bekende van mij die in Leiden woont. Die ons daar op het station had gezien met ons
2: reclame. Oh ja, oké.
4: Okay. We hebben We hebben posters en van die digitale informatieborden op de stations in de grote regio. En we zien ook in de kaartverkoop gelukkig ook gebeuren dat er juist mensen van wat verder
2: buiten
4: weg...
2: Inderdaad. Ja. Nee, maar goed,
4: en dat is natuurlijk ook een belangrijk doel.
2: Ja, uiteraard. Nee, dat is duidelijk. Dat is duidelijk.
1: Hey, Annemarie, hoe ben je op de naam Vloed gekomen?
4: Eigenlijk wisten we het niet. Dus dan heb je het steeds over dat festival.
2: Ja.
4: En toen hebben we een middag met ons team hebben we gebrainstormd. Op een gegeven moment kwam er nog een biertje bij. En toen is de naam viel die ons in.
1: Nou, ja, ik vind namelijk een hele goede naam.
2: Ja, het is een makkelijke naam.
4: En, ik ben ook uit... Hij werkt heel goed. Ja. En En dat het is ook echt wat we willen doen. We willen een stroom van cultuur door Zandvoort laten gaan. Ja. Dus,
2: hey Annemarie, en jullie hebben jullie gecommitteerd voor 3 jaar? Klopt dat of niet?
4: Ja, klopt. Ja.
2: Dat is dat geld is vrijgemaakt door de gemeente. Ik geloof 2,5 ton per jaar.
4: 2 ton.
2: Inderdaad.
4: En daarnaast, we zijn een culturele ambi-stichting.
2: Ja, dus ik werf ook
4: aanvullend nog fondsen om het festival verder uit te bouwen.
2: Ja.
4: Ja, dus dat dus is ook...
2: jullie gaan kijken hoe het werkt deze keer. Ja. En dan,
4: en wat we willen verbeteren daarna. Ja. Of juist extra willen uitbouwen.
2: Ja. Dat is leuk. Dat is, iedereen is enorm benieuwd wat er gaat gebeuren.
1: Ja, maar het is wel leuk dat het allemaal samenvalt, hè?
2: Ja, leuk.
4: Ja, het is heel leuk dat het samenkomt. En,
2: Ze waren er in het begin niet zo blij mee, geloof ik, bij Wereld Smaken.
4: Nee, ja, je moet wel kijken natuurlijk waar je elkaar kan vinden.
2: Ja, uiteraard. Nee, logisch.
4: In het echt, dat is dan natuurlijk niet handig.
2: Ja.
4: Maar omdat wij zelf helemaal geen horeca-aanbod hebben...
2: Uh-huh.
4: Denk ik dat het een hele...
2: Ja, zeker. Het is een
4: combinatie is.
2: Interessante combinatie,
4: en uiteindelijk,
2: zeker.
4: De mooiste dag, voor mij in ieder geval persoonlijk... bestaat uit een dag waar ik en lekker buiten ben... en lekker eet en drink... en iets bijzonders meemaak wat ik nog niet eerder heb gezien.
2: Nee, precies. Zo is het inderdaad.
4: Dat is eigenlijk het idee. En ik hoop dat mensen dat ook op die manier gaan beleven.
2: Ja,
1: nou 3 dagen kunst, natuur en verrassing.
2: Ja, een culturele ontdekkingstocht, zoals het wordt genoemd. Ja. Nou, dat is, het klinkt enorm goed. En we gaan kijken wat het wordt. En we hebben er veel zin in. Nou, dat zei je net in het begin ook al. Dat je er veel zin in had, toch?
4: Ja, enorm veel. Ja, nu, het is nu echt aftellen tot het zover.
2: Ja, en we hopen natuurlijk dat het weer van vandaag wordt. Hè? Want dat kan niet beter natuurlijk.
4: Dat is helemaal, zou wel perfect zijn.
2: Ja, dat zou helemaal top zijn. Hè? Ja.
4: Ja.
2: Nou,
4: ja.
2: Annemarie, hartelijk bedankt. Goed weekend en nog veel succes met de voorbereidingen.
1: En sterkte met je dochter.
2: En sterkte,
4: heel fijn.
1: Dus ze zou hier eigenlijk zitten, maar haar dochter is koorts.
2: Oh, dat was nog niet bekend.
1: Ach, godzien.
4: Ja.
2: Nou, enorm veel sterkte ook daarmee.
4: Dan komend weekend.
2: Hey, hartelijk dank. En een goed weekend, hè. Dank je wel. Oké, hoi, hoi.
4: Dag. Dag.
5: Clear to touch.

0: Ja, dat is...
1: We gaan weer verder.
0: Wat was het? Ik kende het niet. Nog een keer.
2: Convoy van McCall.
0: Ah, die. Ja, nou mag je wel uitdoen, hoor.
1: En dan gaat maar door, hè?
0: Ja, die...
1: Oké. Zeker de computer, of niet?
0: Niet te stuiten,
1: we gaan naar het laatste onderwerp in de eerste uur van Goedemorgen Zandvoort. Aangeschoven is Harmen van Doren. Welkom, Harmen. Harmen is voorzitter van de Zandvoorts Hockeyclub.
3: Zandvoorts Hockeyclub, ja.
1: Klopt, klopt.
0: Maar je mag je microfoon ietsje dichterbij.
3: Zo is het zo,
1: ja, je
3: zo
1: kan hem ook naar je toe trekken. Ja.
3: Mooi.
1: Persoon. Nee, Harmen, hartelijk welkom. Ja, eigenlijk was de aanleiding om jou te vragen... was een oproep om weer een dames 1 te beginnen bij de Zandvoorts Hockeyclub. Is al een aantal jaren niet meer... Dat was jammer, want ik vond het altijd wel leuk op zondag dames heen kijken. Maar volgend jaar is het er weer, begrijp ik.
3: We zijn weer terug.
1: Ja, we zijn weer terug.
3: Dus we krijgen een dames
1: heen. Back in
3: spectaculair
1: town.
3: Spectaculair nieuws, vers van de pers.
1: Ja?
3: Ja, echt.
1: Maar jullie hebben genoeg...
3: We zijn trots als een...
1: Genoeg vrouwen hebben jullie al, nu.
3: Nou, we hebben ongelooflijk veel dames teams. We hebben 18 teams in totaal bij Zandvoort. En we hebben 4 jongens teams, zeg maar. Dus ja, daar kun je een beetje meerekenen.
1: Dus, maar dan tel je de jongste jeugd erbij, bedoel je?
3: Jongste jeugd, ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: We hebben dit jaar heel veel nieuwe leden, zowel jongens als meisjes, funkies. Dus dat is echt de jongste
1: funkies, jeugd. Ja, dat is dan een hele jongen, hè?
3: En het leuke is dat we daar, nou, komen volgend jaar waarschijnlijk op 4 jongensteams. Dus dat is leuk. En de rest meidenteams. En inderdaad dan nog een dames 1 erbij.
1: Ja.
3: Dus, nou, groeien als kool, weet ik niet, maar we gaan zeker vooruit.
0: Ik ben een beetje een amateur in deze. Dames 1 is het hoogste wat er is?
3: Ja, en dat heb je natuurlijk op verschillende klasses.
1: Ja.
3: Maar het feit dat je dames 1, weet je, dat is een dat zou een beetje het schip moeten zijn. Als
1: vlaggenschip, hè, eigenlijk.
3: Je denkt, nou, ja. En natuurlijk van dames 1 zijn er ook weer heel veel dames die wellicht weer training kunnen geven. Mm-hmm. Of een soort rolmodel zijn.
0: Okay.
3: En we hadden een paar jaar niet meer. Dus een beetje corona gerelateerd was dat. Dus dat is op een gegeven moment opgevallen. En nou ja, heel fijn en mooi dat dat weer gaat.
1: Wie zijn ermee begonnen? Jij noemde net een paar namen.
3: Lotte, Djoeke, Serena. Dit zijn een beetje de karttrekkers.
1: De karttrekkers.
3: Heel goed gedaan. En Kuno ook nog. Die is eigenlijk anderhalf jaar geleden... Of, ja, zoiets is er het idee gevat van... we moeten weer op dat toneel een team hebben.
1: Ja. Eigenlijk Heren 1 ook. Hè?
3: Dat is ook. Jongens onder 12 gaat heel goed... Maar we moeten nog even.
1: Ja, maar dat zijn nog geen heren.
3: Nee, er zijn nog geen heren. We hebben wel Sevens natuurlijk.
1: Sevens, ja, daar hebben we het sowieso over hebben. Ja, ja.
3: En we hebben ook nog trimhockey, dat is gemixt op dinsdagavond. En dat is ook voor senioren.
1: Ja.
3: Maar dat is meer vriendschappelijk trainen en dan een partijtje afhalen.
1: Ja, ja. Want die Sevens, daar zijn ze een aantal jaren geleden mee begonnen, hè? Eigenlijk een groot succes.
3: Ja, het is heel groot succes.
1: Hey, je hoeft geen 13 man meer te hebben of zo. Nee. Eigenlijk is 7 of 8 voldoende.
3: En het leuke is, je komt met alle teams bij elkaar op één club. En je drinkt daarna een biertje of zo.
1: Ja, ja.
3: Dus echt een heel toernooitje eigenlijk.
1: Recreatief natuurlijk. Hoor.
3: Ja, ja, maar het is wel... wij zeggen altijd, tenminste ik... de Galliërs in Romeinenland. We hebben natuurlijk Aardenhout, Bentveld, Heemstede, Haarlem om ons heen. En met alle clubs zoals Rood-Wit en
1: HBS, Allianz.
3: Allianz, noem maar op. En wij zijn de garnalen en wij zijn klein en fijn.
1: Ja.
3: Nou ja, bij Sevens moet ik wel toegeven dat je wel eens in de pan gehakt wordt.
1: Ja, dat wel.
3: Natuurlijk bij zo'n
1: bloemendaal. Dan moet je gewoon stilhouden, toch?
3: Ja. Ja, ja. Nou, voor de rest, kijk, vanochtend hebben de jongens onder 10 hebben rood-wit, hebben ze 6-3 gewonnen.
1: Oké, leuk.
3: En we hadden, het gaat echt heel erg goed. We hebben in de zaal, hadden we nu in de winter, van de 12 teams waren er 7 kampioen geworden. Dus we in Zandvoort hebben het DNA.
1: Ja.
0: Nou, nog even doortrekken.
3: Ja, vol erop. Vol erop.
1: Hoeveel leden zijn er nu ongeveer? Bij de...
3: 260.
1: 260, oké. Okay.
3: Ja.
1: Ja. Ja, ik heb een hele tijd de ledenadministratie gedaan. Tot een jaar of anderhalf

0: Boston. Die,
1: maar hoe oud is de club?
0: 90.
1: Ja. 90 jaar?
0: Ja, vorig jaar 90 jaar. Ja. We gaan op naar de 100.
2: Ja. Ja.
0: Dus op de Duintjesveldweg.
2: Zijn de eerste, zijn de eerste plannen erover, het grote feest? 100 jaar?
0: Nou, dat is wel heel goed. Nou, wel leuk om die foto's te zien. Want jullie hebben hier ook allemaal foto's van Zandvoort vroeger. Maar als je dan kijkt dat dat veldje vroeger gewoon een grasveld was.
2: Ja.
0: En later het circuit om het veld heen.
2: Mooi,
0: dus dit is natuurlijk
1: natuurlijk, ja.
0: Het is echt een hele mooie plek. En dat clubhuis is ook fantastisch. Als je het hebt over retro, vintage, oud, dan is dat ons clubhuisje. Maar het is niet letterlijk van ons, maar het is wel ons.
1: Maar ja, vroeger, als je doorging, kwam je bij de modderkommen.
0: Ja? Ja, de bocht.
1: Ja, ja, en de modderkommen, daar speelden wij altijd.
0: Oh, want,
1: als kind. En toen waren er nog geen huizen. Een Nieuw-Noord bestond er nog niet. Toen
2: nou, zo mooi als je nu aankomt bij die hockeyclub, dan rij je eigenlijk onder de Tunnel Oosten.
1: Tunnel Oost, ja. Ja.
2: En dat was het ongeluk van Roger Williams. Hè?
1: Ja,
2: dat was
1: precies.
2: In de buurt daar ook, ja.
0: Elke zomer zijn er twee activiteiten op de club. En daar verdienen wij dan wel weer centjes mee. En dat is heel erg fijn.
2: Ja, voor de andere kant. Ja.
0: Dus dat is kampen voor hockeykampen.
1: Ja.
0: Van de oud international bovenlander. En we hebben natuurlijk Formule 1.
2: Ja.
0: En dat is wel voor onze club wel echt heel fijn. Zodat we net wat meer kunnen permitteren. We hebben het goedkoopste lidmaatschap van alle hockeyclubs ongeveer in Nederland.
2: Ja.
0: Maar ja, dat kan ook wel doordat we dat dan slim doen.
2: Ja, dus Formule 1 stopt, dat is wel jammer natuurlijk.
0: Ja, maar daar vinden we dan wel weer een...
1: Waarschijnlijk komt de Formule E terug, hè?
2: Ja, maar dat stopt niet.
0: Die horen we dan niet, hè? Dat vinden we dan toch wel jammer.
2: Ja, jammer, ja. Je moet het wel zeggen wanneer het
1: is. Nou ja, dat vinden wij natuurlijk als oud-Zandvoorters. Mijn vader deed altijd de ramen en deuren open. Ja. Wij wonen in de Linnéestraat. Ja, dan konden we het horen, ja.
2: Maar wat doen jullie met de Formule 1?
0: Dan is dat hele
2: clubhuis, zeg maar.
0: Dat is facilitair aan de Formule 1.
2: Ja,
0: dan komen daar alle...
1: Nou ja, 538, die...
0: Ja, die houden daar een festival. Dat is weer meer op de golf.
1: Oké.
2: Ja, is op de golf, ja.
0: Maar het is wel leuk, want er komt natuurlijk heel veel volk langs. En voor ons als club is het wel belangrijk om open vizier te houden naar het dorp en iedereen te betrekken. Dus we hebben nu wel leuk, zijn we scholenhockey gestart. En alle scholen mee kunnen doen met hockey in plaats van gymles. Gewoon in de zaal, hockeyles.
2: Okay.
0: Dat soort dingen zijn natuurlijk waanzinnig. En dat is begonnen bij de school, of eigenduins moet ik eigenlijk zeggen. En we hopen dat dan weer verder uit te breiden. Dus...
2: Maar het is voor sommige sportverenigingen in Zandvoort is het te lastig, hè, om voldoende mensen te krijgen en kinderen. Bijvoorbeeld de basketbalclub. Ja, die kijkt eigenlijk met een beetje jaloezie naar jullie, hoe jullie dat doen.
0: Volgens mij doen zij het ook heel goed, hoor. Nee, het schijnt de beste investering te zijn in de jeugd. Met wat je erin stopt, haal je er 10 keer uit. Ja. Een soort van sociaal rendement, zeg maar.
2: Uh-huh.
0: Maar ik moet zeggen, wat ons... voor ons heel fijn is, het is dat klein maar fijn in alles samen eten, koken, ouders. Het is allemaal heel kneuterig, maar echt heel erg
2: dat
0: leuk.
2: Dat maakt het ook wel weer leuk.
0: Maakt het leuk en elk kind mag er zijn. Dat is zeg maar voor ons jeugdleden, we hebben 3 pijlers. We hebben de kracht vinden in elk kind. Vol erop, wat we doen op het veld, naast het veld, vol erop. En 3, leren door les te geven. Dus jeugdige trainers, of jeugdige spelers die het leuk vinden, die mogen weer training gaan geven. Wat we doen, doen we met hart en passie en volle overgave. Ja. En echt wel elk kind zijn eigen ruimte leren nemen. Zowel op sportief vlak, maar ook gewoon als persoon. Of je nou groot, klein, getalenteerd of niet bent.
1: Je hebt zelf ook kinderen?
0: 3 stuks.
1: 3 stuks? Die hockey alle 3?
0: Die hockey alle 3.
2: Echt waar,
0: ja. En die vinden dat natuurlijk
2: leuk.
0: Mooi.
2: Ja, natuurlijk.
0: En dat zijn ook in de kleine dingetjes. Want we hebben een pizza overgekocht. En dan met 100 kinderen pizza's bakken.
2: Geweldig.
0: Eindeloze.
1: Dus het is uiteindelijk meer dan hockey.
0: Veel meer. Maar dat leidt dan wel weer gek genoeg tot resultaten. Dus wat dat betreft zitten we in de lift.
1: Bijzonder, hoor.
2: Nou, ik vind het wel mooi om te horen dat in ieder geval weer een voltallig bestuur is. Ja. Want het is een tijdje geweest dat er geen voorzitter was en zo. Ja, Pieter moest een hoop doen. Maar er was geen echte voorzitter, zeg maar. Het is ook lastig, hè, voor clubs om voldoende mensen te vinden die wat willen doen.
0: Ja, nou, het ligt wel een beetje aan hoe je het aanpakt natuurlijk.
1: Ja, dat zijn allemaal vrijwilligers natuurlijk.
0: Ja. Nou, we in het begin moesten we wel een beetje de kar over de berg duwen.
2: Ja, begrijp ik.
0: Gaan we als een... trouwens, wanneer is de race weer de kistrace in het dorp?
2: Zeepkistrace,
1: volgens mij 9... Augustus,
2: dat zou kunnen. Ja.
0: Nee, ZOC zit in de zeepkist naar beneden. Nee, ik heb me nog niet voorbereid, maar zou ik wel.
2: Ja, met al die kinderen een zeepkist maken, is ook leuk. Ja. Onder de naam ZHC meedoen.
0: Maakt van oude hockeystick.
2: Ja. Ja. Oh ja. Kan natuurlijk. Ja.
1: Ja.
2: Maar er zijn er genoeg op de club. Dus, en het is ook een geweldig clubhuis, hè? Met

0: vuur wat je kan in de winter en zo.
1: Maar is het clubhuis Duintjesveld net zo oud als de club?
2: Ja, de eerste. Meen nou, nee, niet helemaal. Maar wel, we hebben een oud gedeelte en een nieuw gedeelte. En we zijn dat nu aan elkaar aan het knopen. Want dat is gek genoeg geen weg binnendoor voor de leden om van A naar B te lopen.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing. Maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk. Een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd. Onder meer door een blokkade van de A59. Het weer. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden. En dat is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A22 Velzen richting Beverwijk is dicht bij de Velzertunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.
3: Ja, ja, het ging,
4: ja, we werden er een klein beetje verrast door het
3: even mis en Marja lag ook een klein beetje te pitten.
4: Oh, we zaten natuurlijk met Harmen van Doren van de Stamford Hockeyclub te praten. Dus dat werd even abrupt beëindigd. Bedankt.
5: In het clubhuis, daar waren we.
3: We waren bij het clubhuis.
5: Dus dat oude gedeelte, dat is er. Dat nieuwe is er aangekomen. Dat is nieuw, dat is al 50, 60 jaar oud.
3: Ja.
5: En het leuke is, we hebben nu, er zat nog een oude bestuurskamer, noem het op. We hebben alle muurtjes eruit en hebben een kampioenenzaal gemaakt. Waar al die kinderen dan, en er hangen dan monitors. En dan zijn er nu bankjes in het bouwen voor de keeperskleding. Maar het leuke is, de kampioenenzaal, dat is een beetje het idee dat elk kind zich bewust is dat die al kampioen is en ook nog formeel kampioen kan worden. En wat hebben we gedaan als je teamkampioen wordt? En we hebben dat nu voor het eerst met meisjes onder 12. Die zijn dan bijvoorbeeld kampioen in de zaal geworden. En die hebben dan een foto, een kampioensfoto. En die bieden ze dan aan de ereleden. En dat zijn Herbert.
4: Herbert Fens.
5: Ja, bijvoorbeeld. En Goezinnen natuurlijk.
4: Ja.
5: Nou, die ken jij zeker.
4: Ja, Goezinnen zeker.
5: En die nemen dan dat lijstje aan. Dan mogen de meiden de trap oplopen. Die krijgen dan van het erelid het lijstje weer terug. En die hangen hem dan aan de muur.
4: Geweldig.
5: Iedereen blij. En dat is natuurlijk wel, weet je, dat als je kampioen... Ik ben een paar keer kampioen geworden met iets op een onbeduidend niveau. Maar dat is...
4: Ja, dat is wel geweldig. Ja, tuurlijk. Dus dat ik heb het ook meegemaakt hoor, met mijn dochter die ook een paar keer kampioen is geworden. Geweldig.
5: Ja.
4: Die kinderen die vinden het helemaal top. Ja.
5: Dus de kampioenzaal.
3: En daar gaat het om.
4: Ja, nou ja, goed. We hebben wel iets nieuws gehoord van Harmen. Want er komt nu een Dames 1. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En die spelen altijd op zondagmiddag, hè? Dus er is nu eigenlijk zondag weinig te doen op de club, hè?
5: Ja, nu is er weinig te doen. Maar bijvoorbeeld 17 mei hebben we dan... we hebben 3 clinics gegeven voor 3 Oranje Internationals. En dan hebben we 80, 90 kinderen die dan zo'n clinic krijgen van die internationals. Er staan er dan 3 op het veld.
4: Ja.
5: En dat is natuurlijk ook leuk dat als je als kind uit Zandvoort gezien wordt en training krijgt van iemand onder 16. Dan is dat echt...
4: Welke data zijn dat, Harmen?
5: De 17 mei is de laatste die we gaan doen.
4: Okay.
5: En dat is de zondag.
4: Oh, dat is op zondag, inderdaad.
5: Zondag. Dus
4: maar goed, er speelt nu geen enkel team op zondag competitie natuurlijk.
5: Binnenkort dus wel.
4: Ja, binnenkort wel. Dan gaat het weer gebeuren. Hey Harmen, mag ik jou hartelijk bedanken voor je komst.
5: Heel veel dank.
4: Leuk om het enthousiasme van de hockeyclub te horen. Ik ga binnenkort weer eens een keer langs. Gezellig.
5: Ja. Wees welkom op de Duintjes.
4: Hebben jullie nog steeds bier ook? Zo, dat je een biertje...
5: een nieuwe tap.
3: Een nieuwe tap? Oh, ja, heel belangrijk.
4: Is er vanmiddag nog wat te doen of niet? Nee, oké. Hey, hartelijk bedankt, Harmen. En, we gaan eerst nog even muziek draaien. Daarna gaan we door met ons programma.
3: Ja.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Goed, nou, dat was de hockeyclub.
2: Dat was de hockeyclub van de Antichasme.
1: Ja.
2: Leuk hoor.
1: Nou, Edwin Keur... nee, wacht even. Carina, die gaan we
2: Carina.
1: Horen. Want
2: ja.
1: Carina is bij die één acte geweest in de krocht.
3: Precies, en daar heeft ze een verslag van gemaakt. En daar gaan we nu naar luisteren.
1: Ik heb daar goede dingen over gelezen.
3: Ja, zeker.
1: Dus we gaan luisteren naar Carina.
0: ZFM. Goedemorgen, Zandvoort.
4: Met vanuit Zandvoort, Carina Veren.
5: Goedemorgen, Zandvoort. Ik zit hier in de krocht. Het is vandaag 4 mei, dodaardenking. En voor het eerst is er in Zandvoort een tussenprogramma eigenlijk. Vanmorgen om 12 uur was bij het Joods Monument een prachtige herdenking. Maar daarna, in de krocht, waren er 2 eenacters te zien, te beluisteren. In de grote zaal natuurlijk. En ik zit hier tegenover de spelers en de sprekers. En ik ben erbij geweest en ik kan al zeggen, het was fantastisch en het was mooi. Het was ontroerend en emotioneel. Heel goed dat het er is. Maar we gaan eens even er wat nader op in. En ik zit hier met Arma. Arma is begonnen deze middag. Daar gaan we zo even over verder. En ik zit met Ada, Fred en Lea. En zij hebben een deel uit het dagboek gespeeld van Anne Frank. Maar eerst even bij jou, Arma. Jij had een heel emotioneel... het was niet een stuk die je had gespeeld, hè? Het is toch wel echt allemaal waar gebeurd, wat jij hebt verteld aan ons.
6: Ja, dat is waar gebeurd.
5: Kun je ons vertellen wat je hebt gedaan? Waar je mee begon? Want er stond een portret van je moeder op het podium... dat was ook het decorstuk die jij bij je had. En hoe is dat verder gegaan? Wat heb je aan het publiek verteld? En het hoeft echt niet helemaal weer opnieuw. Maar in korte lijnen.
6: Nou, ik heb proberen te vertellen hoe ver de narigheid van de oorlog nog in generaties daarna doorleeft eigenlijk. Dus hoe het heeft gedaan met... ik speel dan het onbegrip wat ik voor mijn moeder had. En toen ik het hoorde, het verhaal, wat er eigenlijk met haar was gebeurd... had ik er meer begrip voor. Maar je kan de tijd niet terugdraaien. Dus zij blijft daar dus, ik dus als personage, mijn hele leven verder bij zitten. Want ze is er niet meer en je hebt nooit kunnen vertellen van... nu begrijp ik hoe je tegen mij was, die relatie.
5: Ja.
6: Als ik het eerder geweten had, dan had ik die relatie met mijn moeder... die niet zo goed was, had ik kunnen verbeteren.
5: Ja, en dan had je veel meer nog met haar over kunnen spreken. Ja. Dat had je denk ik ook heel graag gewild. Ja. Want je hoorde pas later hoorde je van je vader... hoe alles eigenlijk gegaan is met jouw moeder.
6: En zo gaat het natuurlijk met meerdere verhalen uit de oorlog. Ja. De mensen spreken daar niet over. Waardoor dat natuurlijk die kinderen en die niet begrijpen en later hoorden... En die zeggen altijd, mijn vader of mijn moeder, die sprak daar nooit over. En dat is hier ook wel duidelijk natuurlijk.
5: Dus eigenlijk heb je ook een boodschap.
6: Ja, spreek erover.
5: Ja.
6: Spreek je uit.
5: Ja. Ja. Maar wat me ook opviel was, want het gaat ook over de goede kant van de Duitse soldaten, zeg maar, of de Duitsers. Ja. Dat er dus ook echt goede Duitsers bij zaten. Want ja, je wil alles altijd over één kam scheren. Maar dat is in jouw stuk, dat komt wel naar voren... dat je eigenlijk zo niet zou mogen denken.
6: Dat is eigenlijk ook het mooie van dit stuk.
5: Ja.
6: Dat je ook laat weten dat er goede Duitsers waren. Niet alle Duitsers waren slecht. En dat heb ik dus ook over willen brengen in dit stuk.
5: Ja, maar ook de mening van... want jouw moeder is dan, zeg maar, na de oorlog ook eigenlijk verguisd. In die zin, hè, kaal geschoren en uitgejoeld. Eigenlijk zonder ook maar te horen... wat is er dan met jou gebeurd? Als mensen beter hadden geluisterd of gevraagd hadden... maar wat is er dan met jou gebeurd? Ja, maar dat werkte zo niet. Nee. Dus er werd meteen kwaad gesproken.
6: Ja, ja, zoals altijd natuurlijk.
5: Ja. Ja. Dus dat is ook een boodschap voor deze tijd. Ja. Kijk eerst eens achter de persoon.
6: Ja.
5: Van waarom doet iemand iets?
6: Ja.
5: En is het wel echt zijn eigen keuze geweest? Dus toer je veel ermee met dit verhaal?
6: Wat zeg je?
5: Toer je veel met dit verhaal?
6: Ja, wij spelen dat, dan kijk ik Fred aan, toch wel meerdere keren per jaar. Maar vooral rond deze tijd, rond 4 mei, hebben wij verschillende stukken die over de oorlog gaan, die we her en der opvoeren.
5: Ja. En wat is de reactie van mensen uit het publiek die het meest bijblijft?
6: Ja. Hele mooie reacties. Ik hoorde net van een vrouw die zei, dat is het verhaal van mijn moeder. Ik herken mijn moeder en mijn oma erin. Ik heb verder niet doorgevraagd, maar het is heel veel herkenbare zaken die komen aan de orde.
5: Ja, en inderdaad wat je zegt, had ik maar. Had ik maar. Maar ja, jij kon dat gewoon niet weten ook. Nee. Dus dat is weer de loop van je leven.
6: Maar je voelt je wel schuldig.
5: Ja.
6: En dat blijf je natuurlijk tot je dood toe houden. Mm-hmm. Had ik maar.
5: Ja.
6: Had ze maar mij meer verteld.
5: Maar jij kan er ook niks aan doen.
6: Nee, dat is zo. Dat is waar.
5: Nee, dat is zo. En dan zitten hier 3 acteurs voor me. Prachtig hoe het begon. Het begon met jou, Ade, op het toneel. Als vrouw van de tandarts die ook in het achterhuis terechtkwam. Op de kamer van Anne, Frank. En dat was wel een heel mooi perspectief eigenlijk. Een heel andere manier van starten van een toneelstuk. De persoon erachter, waar wij zelf nooit zo bij stilstaan eigenlijk. Hoe dat voor de vrouw van moet zijn geweest. Die ook nog eens geen Joodse was.
7: Ja. Ja, inderdaad. En die vrouw is ook heel erg onderbelicht geweest natuurlijk. Want als je het nou in het wilde weg zou vragen, weten jullie wie was de vrouw van de tandarts Zussel? Ik denk dat je geen antwoord krijgt. Dat de meeste mensen dat helemaal niet weten.
8: Wat is Zussel zijn naam?
7: Ook inderdaad Zussel. Ja, wie was Zussel? Wie was die tandarts? Die is toch altijd een beetje onderbelicht geweest.
5: Ja.
7: En Fred is met dat verhaal aan de slag gegaan. Die heeft heel veel jaren is hij ermee bezig geweest. En heeft toestemming gekregen van Anne Frank Stichting om dat verhaal te gaan vertellen. En dan vanuit het perspectief van Lotte.
5: Maar hoe is het met de vrouw van de tandarts in het kort dan verder gegaan in haar leven? Of is dat onbekend?
9: Nee, zo, je leefde met een man in Zwitserland en je leefde in Amsterdam.
7: Ja.
9: En ze is dan gewoon altijd, ze is overleden.
7: Ja.
9: Maar ze heeft altijd zo, dit was het laatste wat ze wilde vertellen.
7: Ja.
9: Ze was postuum, ging ze trouwen met Frits Pfeffer. Dat was van haar al. En ze kon, en ja, ik vertel het verhaal eigenlijk dat iedereen aandacht, want ze is gewoon weer in die Amstellaan, weer 3 achter. En niemand heeft ooit meer wat iets van haar gehoord. Tot ze die brief vonden.
7: Ja.
9: Dus die laatste brief, die was haar nalatenschap. En die brief is gewonnen. En zo zijn ze achtergekomen wie Lotte was en wie Frits Pfeffer was.
5: Want waar is die laatste brief gevonden?
9: Later op plein. Ja. En iemand van de Joodse stichtingen heeft die brief gevonden. En toen zijn ze gaan zoeken. Dit is de brief van de laatste brief van Frits Pfeffer die Miep Gies heen en weer gebracht heeft.
7: Zo.
9: Want dit is alles is vernietigd toen.
7: Ja. Ja.
9: En zo is het bij Nanda van Zee, met professor Smallhout, die is dan, heeft de kamergenoot geschreven van Anne Frank. En daar ben ik weer met Nanda van Zee, heb ik dit toneelstuk geschreven.
7: Ja.
9: En toen heb ik alle citaten van het dagboek veranderd op een andere plek, zodat je een beter inzicht krijgt. Dus 3 monologen. Niet dat, kijk, we hebben Dussel of Frits Pfeffer maakt ruzie met Anne.
7: Ja.
9: Maar gewoon, op een moment wil ik gewoon mensen laten zien van, als jij met de familie een weekend uitgaat, ben je ook blij als je maandag naar huis gaat. Maar ze hebben zoveel maanden op het kamertje gezeten. Maar ze dachten, waarom doen ze een 13-jarig meisje met een 54-jarig man? Omdat ze dachten, het is nog maar 1 of 2 weken en is die oorlog voorbij.
5: Ja, want dat was ook het eerst wat ik dacht van, oh ja, zo zat het.
9: Ja.
5: Die tandarts kwam gewoon bij Anne op de kamer.
9: Margot was al puber, dus dat vonden ze, nou, dat kan natuurlijk niet met die man. Ja, en het was ook wel een huisvriend. Want Lotte en Frits kwamen elke week op de Merwedeplein.
7: Ja.
9: Want die waren vrienden van elkaar.
7: Ja.
9: Maar ze hebben nooit geweten dat ik gewoon op de Prinsengracht zit.
5: Ja, zo dicht bij elkaar.
7: Ja.
5: En zo ver weg, eigenlijk.
9: Zo ver weg, eigenlijk. En de wereld sloot het, dat zegt ze ook. En dat is ook, daarom wilde ik ook de 800-duiker ook en Lotte laten zien van, wat is er met Lotte? En Anne haar teksten anders zetten en dan komt ze heel anders over. Vind ik dan nog steeds. Veel meer gepassioneerd als je het boek leest. En dan heb je gewoon alle citaten wat ze leest. En vooral die stukken van mam en dat allemaal. En wat ze lelijk was. Zegt. En zo mooi als ze zegt, ik heb het zo onfijn neergeschreven. Ja. Dat zijn teksten wat mij altijd raakte.
5: Dat zijn zulke mooie woorden.
9: Dat zij zo meisje van 13 jaar zulke teksten kon schrijven. Dat is gewoon, dat moet gestuurd zijn door iemand. Dat denk ik altijd.
5: Ja, het is ongelooflijk hoe zij schreef.
9: Ja.
5: En nou, ik zit hier naast Anne. nou, gespeeld door Lea. Ja. Wat een talent ben jij.
10: Oh, nou, dat...
5: Ja, maar ook zoveel tekst uit je hoofd. Hoe heb je dat gedaan?
10: Nou, het is in deze rol wel... Ik doe wel meer met theater. En dan heb je een tekst voor je. En je kijkt dan naar zo'n boekje. En dan denk je, oh, dit vind ik een rot woord. Dus dat ga ik veranderen op het podium. En met deze rol kan dat niet. Alle teksten die ik op het podium vertolk zijn... woord voor woord uit het dagboek van Anne Frank gehaald. En dat zorgt er ook wel eens voor dat ik heel nerveus achter zit. Dat ik denk, oh ja... Want je wil dit heel veel eer aandoen. Ik zeg ook altijd, ik mag... Anne spelen. Mm-hmm. Dat ik dit mag doen, vind ik nog steeds elke keer fascinerend. En ik ben ook elke keer hartstikke blij en hartstikke dankbaar dat ik er sta. Nou ja, en dan vooral die teksten. Ja, het is gewoon echt... Je moet weten waar je het voor doet. En je doet het echt om Anne zo oprecht mogelijk... op dat theater neer te zetten. Ik kan natuurlijk niet meer met haar praten. Ik kan niet zeggen, hey, hoe voelde je je toen je dit opschreef? Ja, daar moet je zelf dan misschien een beetje die invulling in geven. Of context pakken uit de rest van het dagboek. Maar voor de tekst, vanaf dag 1 was het... Elke woord moet er precies zo uitkomen als hoe het...
5: Maar ook jouw uitspraak. Ja. Ik denk ook echt wel dat... Ja, dat... Tenminste, dat heb je zo goed gedaan. Dat je ook echt denkt, zo sprak Anne ook.
9: Ja.
5: En je kan je ook voorstellen hoe Anne zich voelde. Hoe jij het speelt.
10: Nou ja, ja dat vind ik wel heel belangrijk. Het is natuurlijk Anne, het wordt ook in het stuk een beetje verteld. Anne is luidruchtig en wat opstandig en bedweterig.
5: Ja.
10: Nou, daar kan ik mezelf ook wel een beetje in vinden.
5: Ja. Dus dat zo.
10: Ja.
5: Goed gecast.
10: Nou ja, dat helpt natuurlijk ook. Misschien een beetje typecasting ook daarin.
5: Ja.
10: Maar het mooiste van Anne Frank vind ik... Ik bedoel, elk woord wat er daar opgeschreven staat in dat dagboek... vanaf het moment dat zij onderduiken... eigenlijk scheelt dat... Ik ben bang, maar ik heb hoop. En dat is wat ik probeer te doen met elke tekst die ik zeg op dit toneel. Ik ben bang, maar ik heb hoop.
5: Ja.
10: Ik word er nu ook een beetje emotioneel van, merk ik.
5: Ja, want het zijn nu, we zitten nu ook in hele aparte tijden, als ik het zo moet zeggen. Dus daarom is het zo belangrijk dat dit nu voor het eerst in Zandvoort zo is neergezet. Ja, ik denk, Fred, ik denk dat je ook kan zeggen van... Dit moet volgend jaar gewoon sowieso weer.
9: Ik zou ook even proberen van dit in theater. En dan kwam net iemand ook van de 4, 5 mei. Dit gaan we elk jaar doen. Dit is zo jammer dat er niet iedereen gebleven is. Ja, maar dat zien we hoe mooi het is. We hebben natuurlijk vorig jaar Anne gespeeld in het kleine ruimte in het Oude Raadhuis.
10: Ja.
9: En toen was ook iedereen, zei, en toen is eigenlijk Hilly, en die zegt, dit wil ik, en Sonja, dit moet volgend jaar in de krocht, dit en dat.
5: Maar
9: en
5: weet je, dit gaat zich voortzetten in taal. Mensen gaan mondeling vertellen aan elkaar, volgend jaar moet je erbij zijn. En dat het gratis is en dat er zo'n makkelijke inloop is. Ja. Met alleen maar even aanmelden, is super fijn. En laagdrempelig.
9: Ja, het is ook een moeilijke tijd en ik begrijp het ook wel. Dat het ook van, oh ja. Soms denk ik ook, we spelen nou nog tot 30 mei door. Maar dan heb ik het ook, oh ja, dan hebben we, ja, weer de oorlog. Het gaat steeds oorlog, want er is steeds oorlog. En als wij voor de klas staan met spelen, de laatste dag... vertel ik ook, knijp in je handen, we leven nog in vrijheid. We leven al 81 jaar in vrijheid. Hè. Pak gewoon, en er zijn allemaal donkere kinderen waar we spelen mee. En alle verschillende. Geniet van dit moment.
5: Ja.
9: Hè. En zij moesten dan 35 maanden opgesloten zitten, van 8 tot 6, niet alleen maar ademhalen. Ja. Nou, als we met de kinderen spelen, kunnen we nog ineens een minuut volhouden, weet je wel. Maar dan wel voelen. Dus, weet je, dan komt het over. Maar ja, ze moeten ook vrij zijn, hè? Dat moeten we ook niet vergeten. Maar, maar ik vind het wel heel fijn dat we hier de krocht, want dit leent ervoor. En ja, ik genoot er dan. Ik raak altijd zelf emotioneel. Van de laatste citaat in de brief. Dan word ik moeilijk, vind ik moeilijk.
5: Ja.
9: En dan ben ik Frits. Ik laat Charlotte achter. Dat is een grote liefde. Geen kinderen. En dan, ja. En dat zeg ik ook, zij hadden elkaar, de Franksen van Pels, weet je wel, want de andere namen.
11: Jij was echt alleen.
9: Ik was alleen.
11: Ja.
9: En dan denk ik, oh, maar ja, ik was tandarts. En ja. dan had ik eindelijk contact. Dat hadden we ook wel, maar dan is meteen van doktertje spelen, weet je wel. Ja. En dan, oh ja, ja. En dan krijg je meteen, maar we hadden wel genegenheid voor elkaar. Dus dat wil ik gewoon vertellen.
11: Ja. Ja. Nou, het is prachtig. En ik. Ja, ik hoop echt dat volgend jaar weer, dan ben ik er ook weer bij.
12: Ja.
11: Want het zet je ook weer aan het denken, precies wat je zegt. Vrijheid is belangrijk.
9: Mijn moeder was Martine Faber, geregisseerd. Maar er zijn nog meer toneelstukken die we hebben, die we graag willen spelen. Ja. Ja. Dus, maar Lotte, ja, weet je, we spelen wel vanaf 2013 en overal waar we komen. God, wat hebben we nooit geweten.
11: Ja, ja, zie je.
9: Dus we moeten het door blijven vertellen. Dat zegt ook iedereen, dat zegt Femke Halsema. We moeten, dit mag niet gebeuren, we moeten doorvertellen.
11: Ja.
9: Doorvertellen.
11: Ja.
10: Ja. Ja, nou ja, en daarbij, kijk, we hebben het net natuurlijk met Arma, het portret van mijn moeder, heel erg gehad over, kijk eens verder naar de persoon wie het is. En ik denk dat dat in dit stuk ook hartstikke belangrijk is.
11: Ja.
10: Het wordt in dit stuk ook verteld, Dussel. Ja, nogmaals een hele vervelende naam ook. Hè? Betekent gewoon domkop. Of ja, zo noemt Anne hem. Maar die Frits Pfeffer wordt ook afgebeeld in media als echt die hele norse vervelende man.
11: Ja.
10: En daarin is Lotte ook een heel belangrijk stuk om ook te zeggen, kijk eens even verder.
11: Ja.
10: Want we kunnen Anne's woorden zijn niet fout. Anne's woorden zijn hoe ze zich voelde. Charlotte's woorden zijn niet fout. Dat is hoe ze zich voelde.
11: Nee.
10: Maar er zit meer achter dit hele verhaal. En natuurlijk, de ogen van een 14-jarig meisje zien zo'n man op een hele andere manier dan de vrouw die van hem houdt. Of hoe hij zichzelf ziet. Maar ja, Anne heeft hem inderdaad wat onfijn neergeschreven.
11: Ja.
10: En vanuit haar eigen perspectief. Maar dat betekent niet dat dat de hele waarheid is.
11: Nee.
10: Dus ga je ook eens verdiepen in die Frits Pfeffer.
11: Ja.
10: Want het is echt een heel geweldig verhaal.
9: Wat Lotte ook schrijft, dat niemand haar wilde horen, luisteren.
10: Ja.
9: Zelfs in Amerika is de film Anne Frank, daar komt Frits Pfeffer helemaal niet meer in voor.
11: Och.
9: Zo erg is dat. Die is gewoon, ja.
10: En die alsof was, hij er nooit geweest,
9: was. En, en daar is ze ook zo bang. Nou, boos op Otto Frank. Waarom is ze niet gehoord is. Waarom heeft, wat zeg je ook, die Joodse onderzoeken hebben haar helemaal niet gehoord. Hè? Niet geluisterd.
11: Nou, dan denk ik dat jullie naar Amerika moeten.
13: We gaan een pleidooi houden voor Frits in Amerika.
11: Ik wil jullie heel erg bedanken.
9: Ja, jij.
11: En ook
9: bedanken aan onze geluidtechnicus.
11: Jazeker. Dolly en Stef voor het geluid en techniek.
9: Want
11: fantastisch.
9: Super.
11: Ja, het was ook.
9: Het licht uit gaat uit en het gelichte geluid. Ja. Super bedankt. En jij ook.
11: Hè? Ja, en nou graag. Beleef Zandvoort. Aandacht voor Zandvoort.
10: Heb je nog een uur?
11: Het is helemaal goed.
14: Carina Veren.
15: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM.

0: Ja, I Lose Control. Van wie is hij ook weer? Wie?
1: Teddy Swift.
2: Oh, ja. Oh. Een lekker, lekker nummer hoor, moet
0: ja,
2: ik zeggen.
0: Ja, dat is een lekker nummer. Ja, heerlijk, zeker, heerlijk, heerlijk. We draaien alleen maar ja. goede muziek hierbij.
2: Ja, muziek van Maya is altijd goed.
0: Muziek van Maya is altijd goed.
2: Ja, altijd goed.
0: Hé, hey, we gaan nu... ja, we hadden eigenlijk Edwin Keur. En Edwin Keur is een van de oprichters van
2: ja, ZFM. Die is ooit begonnen, ja.
0: Ja, dus...
2: onder de naam Delta, volgens mij. De ja. voorloper van ZFM.
0: Precies. En, daar, en daarna is hij disjockey geworden.
2: Ja, ja.
0: En hij furoren in ja, Duitsland.
2: Absoluut. Echt, maar ik heb begrepen dat hij volgend jaar... volgende week heeft
0: volgende week, ja.
2: Leuk, leuk.
0: Door persoonlijke situaties kon hij niet.
2: Ja, nou ja, goed, dat kan gebeuren.
0: Dus toen had ik een...
2: Klein gaatje.
0: En ja, ik had een gaatje. En gisteren ben ik bij de kick-off geweest van Zandvoort Rookvrij Strand.
2: Rookvrij Strand, hè, ja, ja.
0: En op zich is het natuurlijk een hele goede...
2: goede zaak.
0: Ja, jij rookt, dus voor jou is het
2: ja, nou ja, goed,
0: wat minder. Om niet op
2: ik kom bijna niet op het strand, dus nee? Het komt goed uit.
0: Nou, jij gaat niet het zonnetje liggen, lekker op een beetje?
2: Nou, nee, niet echt. Nee.
0: Met een sigaretje.
2: Ik wil nog wel eens een lunchje doen of iets op het terras dan vaak. Maar...
0: ja, dat, maar dan zijn
2: maar we... op het terras rook ik sowieso ook niet, weet je. Ik bedoel...
0: ja, nou, op het terras mag je wel roken bij de meesten, ja. Volgens mij. Behalve bij de spot,
2: ja.
0: Waar wij ook waren. En daar heb ik een verslag van gemaakt.
3: ZFM. Goedemorgen, Zandvoort.
0: Nou, we staan hier bij de spot en de... kick-off voor het niet roken wordt straks gegeven door wethouder Carré. En ik sta hier naast Jeroen Trouwdes. Jij bent gebiedsmanager. Ja. Vertel eens even, wat is precies het plan vandaag?
4: Nou, wat het plan vandaag is... ja, we gaan vandaag aandacht geven aan het... aan de pilot Rookvrij Strand. Hè? Vorig jaar, ja, volgens mij vorig jaar alweer gevraagd door de gemeenteraad. In overleg met de ondernemers, met een heel aantal ondernemers op het strand. Die nou, dit ook belangrijk vinden, dit ook willen. Een aantal zones aangewezen op het strand. Waar we het komende jaar gaan kijken ja, hoe dat werkt. Het rookvrij maken van het strand. En het is goed om daar vandaag aandacht aan te besteden.
0: Het plan is natuurlijk het hele strand.
4: Nou, voor nu hebben we een aantal zones aangewezen. De vraag is inderdaad of het hele strand rookvrij moet zijn. Ja, met die pilot hopen we meer te leren op dat punt. En te kijken hoe we daarmee verder gaan.
0: En welke zones zijn dat?
4: Nou, we staan hier bij de spot. Dus daar is een zone een stuk verder naar het zuiden. Ja, een stukje voorbij de centrale strandafgang. En dan nog een stukje nog verder op het strand. Nog een stukje verder naar het zuiden.
0: En gaat het dan alleen voor het strand? Maar ook voor het terras van de strandtenten?
4: Dat is een hele goede vraag eigenlijk. Dat is vol. Nou ja, weet je, met dat is uiteindelijk een ondernemer zelf. Want die is een baas op zijn eigen terras, uiteraard. Maar wat ik begrepen heb, is dat ondernemers hier ook enthousiast over zijn. En er graag mee willen doen.
0: En dat geldt natuurlijk ook voor de huisjes die op het strand staan.
4: Volgens mij buiten de zone nu. Dus okay. Dat is, en ook daarvoor geldt, ja, wat jij in je eigen huis doet. Daar kunnen we weinig van vinden als gemeente. En ik vraag me ook af of we dat moeten willen.
0: Maar dit zou wel een hele mooie stap zijn.
4: Nee, zeker. Zeker, zeker, ja. Zeker, zeker. Het is een mooie pilot.
0: Nou, veel succes ermee.
4: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel. Ja. Wethouder Lars Carré staat hier naast mij en op een heel schoon strand. Klopt dat?
5: Zo te zien is het een heel schoon strand. Het is net vloed geweest. Je ziet de donkere lijnen en het ziet er vrij schoon uit vanaf deze kant.
0: Geen peuken, hè?
5: Geen peuken, maar ik moet natuurlijk wel zeggen, die zijn natuurlijk wel klein. Mm-hmm. Dus als we misschien een paar meter naar voren lopen en tussen het zand gaan verroeten, dan komen we waarschijnlijk wel wat tegen.
0: Het zou wel mooi zijn als het straks helemaal rookvrij is, hè?
5: Ja, rookvrij zeker. En het, natuurlijk ook peukenvrij daardoor. Alleen, ja, je ziet ook, het is net vloed geweest. Hè? Mm-hmm. Dus wat er in de Noordzee zit, spoelt hier ook aan. Dus het is één van de maatregelen die we moeten nemen in Zandvoort... om te zorgen dat wij die vervuiling tegen gaan. Maar ja, het liefste zou je natuurlijk in de hele wereld willen doorvoeren... Ja. Waardoor het ook niet via de Noordzee op het strand van Zandvoort terecht komt.
0: Maar wat is nu het belangrijkste? Het niet roken of het schoonhouden van het strand?
5: Beide. Ik ben wethouder volksgezondheid en ik ben wethouder strand. En we weten natuurlijk dat er ook een gezondheidskundig component aan roken zit. Maar er zit ook gewoon een milieueffect aan. Want één zo'n filter, dat vervuilt gewoon tienduizenden liters Noordzeewater. Waar ook onze kinderen weer in spelen en zwemmen. En de surfers die we hier hebben ook wel eens slokjes water binnenkrijgen. Dus ja, het is... Ja, en je kan het niet scheiden, denk ik.
0: Nee, nee. Een geweldig initiatief. Nou, we gaan hopen dat het hele strand straks rookvrij is.
5: Ja, we gaan beginnen met 3 zones. Dan gaan we na een seizoen gaan we dat evalueren. En dan gaan we kijken wat we er verder in Zandvoort mee gaan doen.
0: Veel succes.
5: Dank u wel.
0: Nou, we staan hier bij mensen van Juttersgeluk. Zeg ik dat goed?
1: Ja, dat klopt. Ja. Juttersgeluk is een stichting. En we gaan elke werkdag gaan we het strand op. En we halen het plastic en de peuken en alles wat onze mooie zee en strand vervuilt op. Dus,
0: ik heb begrepen dat jullie net even het strand op geweest zijn. En dat hele bakje met peuken.
1: We zijn net, denk ik, even een uurtje bezig. En we hebben al 100 peuken.
0: Onvoorstelbaar, hè?
2: Dat is niet te geloven, hè? Ja, het is gewoon een beetje om je te schamen ook wel, soms. Ja. Eigenlijk.
1: Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld een peuk... dat kan 1000 liter vuilen, of 1000 liter zeewater vervuilen. Dus nou, reken maar uit. 100 keer 1000 liter hebben we gered. Dus dat is helemaal positief.
0: Maar spoelt dit aan of ligt dit op het strand?
1: Beide. Het spoelt aan. Het scheelt eraan wat voor wind er staat natuurlijk. Ja? Maar het meeste vinden we gewoon bij de strandbeetjes.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Het verbieden van roken op een stuk strand. Hoe reageren de mensen erop?
1: Ik denk dat het een proces is dat geleidelijk moet gaan. Ik denk niet dat je het gelijk moet verbieden. Maar gewoon informatie geven en zeggen waar het op staat. En wat het doet met de natuur. Ik denk dat het belangrijkste is een beetje bewustwording van wat roken is en wat het met je doet.
0: En wat is Juttersgeluk daarin?
1: Ja, Juttersgeluk is daarin dat wij de peuken oprapen en ook inlichtingen geven van wat de peuk doet met onze natuur.
0: En ja, nou ja, dan moet het wel een keer gaan lukken.
1: Ik hoop het wel, ja. Ik ben wel positief. Dus,
0: Over het hele strand ook?
1: Over het hele strand, ja.
0: Oké, nou, we gaan het zien en beleven.
1: Ja, dankjewel.
0: Zeer bedankt.
6: Mijn naam is Annemiek en ik ben ook werkzaam bij Juttersgeluk.
0: Oké, Annemiek, je zei net dat er heel veel narigheid in zo'n peuk zit. Wat zit er nou allemaal in?
6: Nou, sowieso zit er in een peuk microplastics. Onder andere ook zware metalen. Dus het is eigenlijk een chemisch bommetje wat mensen achterlaten op het strand. En dat is waar we eigenlijk de mensen op willen wijzen. Dat het gevaar is, zeg maar, voor de natuur. Kijk, we willen mensen niet meteen zeggen van met het vingertje wijzen, maar mensen wel bewust maken van wat ze achterlaten op het strand. En daar willen we in eerste instantie iets aan doen. Dat mensen dus hun peuk meenemen in een asbak. Of we hebben ook draagbare peukenasbakjes op diverse plekken op het strand. Dat mensen daar gebruik van gaan maken. En dat ze niet klakkeloos die peuk maar overal op de grond gooien.
0: Ja, het is zo'n gewoonte. Dus,
6: het is een gewoonte. En niet alleen op het strand, maar ook in dorpen. Ga naar een uitgaansstraat, neem de Haltestraat. Ja, als je daar doorheen loopt s'avonds, dan ligt ook de stoep vol met peuken. Dus het is gewoon dat stukje bewustwording. En mensen proberen dan toch over te halen, zeg maar, om die peuk niet zomaar neer te gooien.
0: Helemaal goed.
1: De dieren zien het ook namelijk als voedsel. Ik denk dat het ook wel een belangrijk punt is.
0: Nou, heel veel succes ermee.
6: Dankjewel, dankjewel. En hopelijk bereiken we met al die luisteraars weer wat meer mensen.
0: Precies, en daar gaat het
6: dan weer over gaan nadenken. En het woord verspreiden, zeg maar.
0: Ja, goed zo.
6: Dankjewel.
7: Ik wilde graag even centraal jullie allemaal welkom heten. En hartstikke leuk en goed om te zien. Nou, dat iedereen met zoveel zijn. En dat het rookvrij positief onder de aandacht is. En iedereen zo betrokken is. Eigenlijk zijn we al een tijdje in Zandvoort aan het nadenken over een rookvrij strand. En toen de raad vorig jaar een motie aannam om een pilot te gaan doen met een rookvrij strand, konden we echt van start. Dus we zijn met afdeling duurzaamheid, met schoon strand en met gezondheid natuurlijk om tafel gaan te kijken van hoe gaan we dit allemaal aanvliegen. Want gezondheid en een schoon strand zijn wel echt de redenen waarom we dit zijn gaan doen. En we hebben eigenlijk al heel snel gezegd van nou, we moeten echt gaan starten daar waar de energie zit. Dus we hebben alle pachters benaderd en er waren er eigenlijk al drie die direct zeiden van nou, wij vinden dit heel belangrijk en wij willen dit aandacht geven. Deels hè, waren er al rookvrije terrassen, dus waarom niet meteen uitbreiden richting strand? Dus we zijn met z'n allen om tafel gaan zitten en hebben een plan bedacht. En nou ja, dat heeft geresulteerd in drie strekkingen hier op het strand. Eentje op de Zuid bij de reddingsbrigade en de watersportvereniging, die ook meteen enthousiast waren. Eentje bij Venti Beach voor. En nou, eentje waar we nu staan, bij de spot reddingsbrigade langs. En een stukje bij Lua Beach. Dus dat zijn ook leuk verschillende delen van het strand, maar ook verschillende stukken strand. Watersport, maar ook echt bij een paviljoen waar mensen recreëren. Dus we zijn heel benieuwd ook of dat nog verschil gaat maken in nou, hoe het rookvrij gaat en hoe dat ervaren wordt. We gaan monitoren dit seizoen. En nou, zowel Stichting de Noordzee, Juttersgeluk gaat er een hele grote rol in spelen. Maar ook de rookvrije generatie 2040 en de GGD zijn aangehaakt. Dus we gaan zowel tellingen doen als ook interviewen. En dan hopen we eind van het seizoen nou ja, een mooi beeld te hebben van nou, hoe, of dit een succes gaat zijn en wat de succesfactoren zijn en misschien de leerpunten. Dus dat even als aftrap. Wilde ik graag Lars Carré, de wethouder, nog even het woord geven. En daarna zijn we ook nog wel even benieuwd naar Stichting de Noordzee. Die natuurlijk wat breder in het land al wat ervaringen op heeft gedaan. En ik denk daarna ook nog wel even leuk om van Juttersgeluk nog even wat te horen over de monitoring. En natuurlijk nou, de Spot en Venti. En misschien de watersportvereniging over waarom ze meedoen. En wat de ervaringen tot nu toe wellicht al zijn. Lars.
5: Dankjewel, Elisabeth. Ja, fijn dat we hier staan met z'n allen. Wat Elisabeth al zei, naar aanleiding van een motie die in de gemeenteraad is aangenomen. Om te zorgen dat we een betere toekomst voor ons, maar eigenlijk onze generaties na ons teweeg brengen. Met een rookvrij strand. En de motie hield in, ga eens in gesprek en ga eens kijken of we een pilot kunnen realiseren. Want je ziet ook al gelijk toen die motie kwam, dat er, nou, laat ik zeggen, best ook wat weerstand is. En de laatste, de borden zijn al enige tijd geplaatst. En als ik ook zie wat er op social media bijvoorbeeld geplaatst wordt, dan denk ik dat we bij bepaalde groepen nog een mindsetverandering teweeg moeten brengen. En dat is volgens mij ook het doel van de pilot. Pak het niet gelijk te groot en te breed aan. Maar begin op drie. En dan hebben we echt strategisch gekozen in de zonering van het strand van Zandvoort. Hebben we allemaal een plek waar de pilot gaat plaatsvinden. Zorg dat onze bezoekers, inwoners die naar Zandvoort komen, in aanraking komen met het rookvrije strand. En dat er uiteindelijk een mindset teweeg komt. We zijn hier bij de Spot. Dat was ook een van de paviljoens die een paar jaar geleden met een rookvrij terras aan de gang ging. Ik weet dat ik daar ook bij was. Ik weet ook de weerstand die daar was. En als ik nu zie hoeveel terrassen er rookvrij zijn, in al die jaren komt er iedere keer een beetje bij. En zie je toch dat het nou, in de hoofden van de mensen is gaan zitten. En dat is ook het doel van deze pilot. We kunnen niet handhaven. Maar ik wil ook niet handhaven. Ik wil dat we met z'n allen het gesprek voeren. Dat we mensen aanspreken. Ik vergelijk het altijd als ik in een stiltecoupé van een trein zit. Dus, ik mag daar praten, formeel. Maar er wordt wel gezegd, het is een stiltecoupé. En als ik daar praat, dan gaan medereizigers mij toch aanspreken dat het een stiltecoupé is en dat ik mijn mond moet houden en anders gaan ze me heel indringend aankijken om een coupeetje verder te zitten. Nou, dat vergelijk ik deze pilot ook. We hebben rookvrije gebieden, daar gaan we starten. Laten we elkaar nou daarop aanspreken door middel van borden die we geplaatst hebben, maar ook gewoon, ik wou zeggen fysiek elkaar aanspreken, maar gewoon naar elkaar toe en een gesprek met elkaar voeren. En dan hoop ik, want er zijn landen ons voor, dat we uiteindelijk een groot deel en misschien wel alles van het Zandvoortse strand rookvrij gaan krijgen. Dank.
7: Ja.
8: Ja, nou, super fijn om hier vandaag te zijn. En nou, Stichting de Noordzee zijn we heel verheugd dat Zandvoort ook deze stap zet. Er was een onderzoek van Rebel ook 2 jaar geleden. Die hebben ook eigenlijk alle kustgemeentes gevraagd van hoe staan jullie nou in het draagvlak voor rookvrije stranden? Daar vond ik het zelf ook mooi om te zien dat ze eigenlijk zeiden, het liefst hebben we een geleidelijk landelijk verbod, wat net al werd genoemd. Maar dat alle gemeenten wel inzien van preventie is eigenlijk echt de route. En dat merken wij zelf ook in onze data. Wij verzamelen al 20 jaar data. In de Beach Cleanup Tour zien we elk jaar weer 50k tot 70k aan peuken. Zandvoort zat daar ook vaak op dagen tussen met 7k. Ik denk dat dat mooi overeenkomt. 7000 peuken aantallen. Ja, stuks. Het komt denk ik mooi overeen met wat Juttersgeluk natuurlijk ook heeft gevonden. En wat het, ja, de initiator is geweest voor dit initiatief. En dat bewijst volgens ons echt dat de data aantoont, peuken zijn eigenlijk niet op te ruimen. Zeker op het strand is een lastig gebied. Ze verzanden onder het zand. Dus eigenlijk alle data is ook een onderschatting van wat er waarschijnlijk echt ligt. En wij zien steeds meer in de data dat kleine plastic fragmentjes, dat de kust eigenlijk een soort confetti van plastic wordt. En daarom is ook eigenlijk die peuk zo van belang. Er zitten heel veel microplastics in. Als we kunnen voorkomen dat die op het strand belandt, dan hebben we daar echt een enorme milieuwinst. En ik denk dat daar ook de positieve communicatie van die rookvrije stranden in kan zitten. En wat wij zelf ook hebben gezien over de jaren is dat er onderzoeken zijn geweest, ook door het Erasmus Medisch Centrum, die echt aantonen het draagvlak wordt groter. En dat is denk ik ook een meer misschien stem die je niet online hoort, of die mensen misschien meer in hun hoofd hebben, die we ook hopen dat die eigenlijk naar voren komt bij deze rookvrije pilot. Dus we hopen eigenlijk dat er voor iedereen zo een stukje is op het strand, en dat het strand eigenlijk voor iedereen toegankelijk is. En ik denk zeker in de wereld waar een sigarettenfilterverbod, waar wij ook mee bezig zijn, nog heel ver weg is, zijn dit soort korte maatregelen dus enorm van belang. En ik denk als we kunnen leren van de ervaringen hier, dat andere gemeenten daar ook echt belang bij kunnen hebben. En dat het dus heel mooi is dat Zandvoort deze stap heeft gezet.
0: Ik sta hier naast Elsbeth Otten van de gemeente Zandvoort. Had het niet beter geweest om gewoon in één keer te zeggen van nou, we doen het hele strand?
9: Nou, kijk, uiteindelijk zou dat natuurlijk heel mooi zijn. Maar goed, wat je ook al, wat toch wel het geval is, is dat je, nou ja, toch, mensen moeten toch wennen. Het is natuurlijk een openbare ruimte, dus het is ook niet zo vanzelfsprekend dat je daar ineens niet meer mag roken. En ja, wat we zeggen, we willen het ook niet handhaven en echt verbieden, maar we hopen echt dat gewoon door gedrag elkaar aanspreken en bewustwording, wat doet zo'n peuk nou eigenlijk als je hem in het zand gooit, dat we langzaam dat kunnen gaan uitbreiden.
0: En hoe lang loopt deze pilot bijvoorbeeld bij de spot?
9: Wij hebben gezegd dat we dit hele seizoen in ieder geval de pilot laten lopen. En gedurende het seizoen gaan we de peuken monitoren. Dus we gaan tellingen doen, kijken, neemt het nou af? Om te kijken van nou, heeft het nou effect? En we gaan ook gedurende het seizoen meerdere keren het strand zelf op om mensen te interviewen. Misschien nog een enquête uit te zetten hoe mensen het nou ervaren. En natuurlijk ook de partijen die meedoen gaan voor ons goed in de gaten houden. Wat zij zien gebeuren. Nou, die informatie allemaal samen gaan we aan het eind van het seizoen bij elkaar leggen. En vervolgens beslissen hoe verder.
0: Waren er ook strandtenten die tegen waren?
9: Er zijn strandtenten die hebben gezegd van nou, wij vinden het heel spannend. Wel een goed initiatief, maar wij durven op dit moment toch nog niet mee te doen. Want een heel groot deel van de klanten die komen roken gewoon. En zijn natuurlijk toch begrijpelijk bang dat mensen niet meer komen. Maar iedereen is, ik heb eigenlijk niemand gehoord die zegt van nou, ik vind het echt een belachelijk idee. Iedereen is wel enthousiast en vooral ook heel benieuwd hoe het gaat.
0: En hoe ligt het landelijk?
9: Nou, landelijk zie je dat er ook natuurlijk steeds meer aandacht voor komt. Ik zag toevallig gisteren dat het eerste rookvrije park gestart is. Dus je merkt dat het langzaam overal begint te leven. Dus ja, heel leuk dat we hier dan natuurlijk kunnen testen en wellicht een mooi voorbeeld kunnen zijn.
0: Zijn er meer plaatsen waar het strand rookvrij is?
9: Ja, in Den Haag hebben ze ook een rookvrij strand, zijn ze mee bezig. Noordwijk, weet ik, heeft vorig jaar ook een proef gedaan. Beverwijk sprak ik toevallig gisteren. Die hebben ook een stuk familiestrand dit seizoen voor het eerst rookvrij. Dus heel interessant om te volgen hoe
0: gaat
9: dat
0: de goede
9: daar
0: kant
9: overal
0: op
9: gaat. Ja, zeker.
0: Nou, heel veel succes.
9: Ja, dankjewel.
0: En bedankt.
9: Dankjewel.
3: ZFM. Goedemorgen Zandvoort.
10: Ja, goedemorgen Zandvoort.
2: Goedemorgen Zandvoort. Ja, we steken het Ik steek er geen meer op.
10: Nee, het is nou helemaal klaar. Ik denk, ik maak het wel lekker lang. Dan.
2: Nee, want we gaan door. Het is 11 minuten voor 12 een beetje.
10: In de krant stond een ingezonden brief van John Lemmens. En die zegt van... In de Dorpskerk werd tijdens de herdenking van door een veteraan aangehaald... dat er in Zandvoort twee scholen vernoemd zijn naar verzetstrijders. De Wim Gerterbachschool en de Hannie Schaftschool. En de laatste dreigt haar naam te verliezen door een fusie met de Mariaschool. En de veteraan die daar was, is Wim Wertheim. En, die
2: nou, die was erbij. Want Wim Wertheim, welkom. Want je hebt zelf dit niet uitgesproken, hè?
11: Zeker, zeker.
2: Oh, ik dacht iemand anders, dat ik je dat alleen geschreven had.
11: Nee. Het was een speech van, ik denk, een minuut of 6, 7. En aan het eind was er wat ruimte en mogelijkheid om dit nog te benoemen.
10: Ja.
11: En omdat het... Via andere kanalen had ik ook gehoord dat het erg leeft. Ik heb er zelf al wat over geschreven. Dacht ik, ik pik het moment en laat het toch nog eventjes door de kerk gaan.
10: En de Hannie Schaftschool is natuurlijk een fenomeen in Zandvoort.
11: Nou, en de Gertenbach. Ik heb zelf op de Gertenbach gezeten. Ah. En de Hannie Schaft zijn zeker een fenomeen. Het kleurt eigenlijk een beetje een dorp. En ik vind het ook dapper dat twee van de scholen genoemd zijn naar verzetstrijders.
10: Zeker.
11: En ik weet dat in de tijd dat ik zelf op de Gertenbach zat... was je ook trots op het feit dat een school zat die zo'n naam droeg.
10: Ja,
2: ja, want het is nog niet zeker dat die naam weggaat. Want jullie hebben een beetje onderzoek gedaan.
11: Nou ja, misschien moet ik een stapje terug doen. Ja? Hè, want ja? Hoe zijn wij, en dan heb ik het even over... ik sta daar geboekstaafd als veteraan. Maar ik zit ook met Wilma Schramma. Die geloof ik vorige week was, ook in de stichting
2: Erfgoed.
11: En wij hebben een mailtje gekregen, al een maand of wat geleden... van iemand die zich daar erg ongerust over maakte. Die zei, ja, dat kan toch eigenlijk niet. Hannie Schaft, verbonden aan de school, verbonden aan Zandvoort. Dus dat kan je niet laten glippen. En het idee dat die naam gaat verdwijnen, daar had ze echt wel moeite mee. Dus ze vroeg aan ons, kunnen jullie daar... ook een beetje aandacht aan besteden. Dus vervolgens hebben wij een stukje in de Zandvoortskrant ingestuurd. En waarin we ook gezegd hebben, ja, moet je goed luisteren. Eigenlijk kan dit gewoon niet. En dat was de eerste stap. Daar kwam wel een boel reactie op. Maar we begrepen ook dat het niet de aanleiding was om nou die discussie te gaan veranderen. Dus vervolgens hebben wij nog een briefje gestuurd naar het bestuur van de school. Waar we een keurig antwoord op hebben gekregen. Hoor, dat moet ik eerlijk zeggen. Er klonk niks in door van een ressentiment. Absoluut niet. Dat was keurig. Maar zij zeiden, ja, moet je luisteren. We gaan twee scholen fuseren. En als je de naam van de een behoudt, krijg je gedoe met de ander. En ik snap dat ook wel. Dat is een argument wat in het samengaan wel opgaat. Maar tegelijkertijd vind ik dat we er fundamenteel over moeten nadenken... of we dit nou echt wel moeten doen.
10: Ja, nou, dat ben ik geheel met
2: Maar dat betekent wel dat de naam Hannie Schaft dan eventueel verdwijnt. Toch?
11: Ja, het is niet ondenkbaar. Ik heb begrepen dat er een soort enquête gehouden is... onder de ouders van de leerling op die school. En ik begreep dat de uitkomst daarvan was... dat er toch een andere naam gaat komen. En, ja, eigenlijk het stukje, Ger, wat jij voorleest... kwam nadat wij in de kerk er wat over konden zeggen. En de discussie die dat teweeg heeft gebracht in het dorp... doet er wel toe.
2: Ja, want dit kwam ook op Facebook, hè? Nou, er zijn enorm veel reacties opgekomen.
11: Ja.
2: Dat heb je waarschijnlijk zelf ook al gezien, hè?
11: Zeker, en die waren heel divers. Eigenlijk... in een tijd waarin het dan heel moeilijk is om de thema's als Holocaust en de oorlog te adresseren op bepaalde scholen, verdient dat echt juist aandacht door een naam vast te houden. Dan moet ik wel zeggen, en dat vind ik ook heel positief van Hannie Schaftschool, dat van de week hebben we die stolpersteinen gelegd en er was ook een klas vanuit de Hannie Schaftschool die daarbij aanwezig was.

0: naam verzinnen, dat snap ik wel. Maar ik denk dat je de naam Hanni Schaft gewoon in die school moet laten verbonden laten zijn. Want het is iets heel anders dan de betekenis erachter is veel dieper en veel breder dan wat voor naam ook.
1: Ja, en de Mariënschool is natuurlijk verbonden altijd geweest aan het katholieke onderwijs. Hè?
2: Wordt het een katholieke school of een openbare school?
1: Nou, ik weet het niet.
0: Nee,
1: katholiek op gewoon openbare school.
0: Denk ik. Ja, het is natuurlijk een sterke secularisatie.
1: Ja. Nee, maar vroeger was het natuurlijk erg verbonden aan de katholieke kerk. Dat is niet meer natuurlijk, lijkt mij.
0: Nee.
1: Want ik heb zelf
0: respect voor de naam Maria School.
1: Ja, zeker.
0: Daar gaat het niet om. Maar het is ook niet helemaal meer van deze tijd.
2: Ja. Ja, mijn vader is natuurlijk hoofdonderwijzer geweest van de Hanni Schaft School. En persoonlijk zit ik daar natuurlijk ook wel heel erg in. Omdat ik voor hem... dat die naam moet blijven staan.
1: Ik heb op de Mariënschool gezeten. En ik zou het op prijs stellen wanneer dat...
0: Ik snap het helemaal. We zitten hier als wat oudere jonge mannen, laat ik het zo zeggen.
1: Ja.
0: En voor ons is het hele verhaal van de oorlog natuurlijk nog veel dichterbij. En Wim Gertebach.
1: Ja.
0: Maar tegelijkertijd maakt dat juist dat wij er alert op moeten blijven... dat die thema's behandeld blijven.
1: Ja.
0: Dat kan juist zo mooi als je een school hebt die naam draagt. Ja. En nogmaals, het idee dat die school echt wel wil, hoor.
1: Ja.
0: Het is niet zo dat ze dat hele verleden willen wegpoetsen, tegendeel.
1: Ja. Ja.
2: Maar dat is wat ik zeg, weet je wel. Ze gaan elk jaar op 4 mei nog steeds met de Hanni Schaft school naar het graf van Hanni Schaft.
0: Zo is dat.
2: En
0: dat is ook heel mooi.
1: In Overveen, absoluut. Ja.
2: Maar er zijn meer dingen die kinderen verbinden aan de naam Hanni Schaft School. Ja. Dus ze zullen daar veel meer mee te maken krijgen met de oorlog... en met wat het geweest is en wat Hanni Schaft gedaan heeft.
1: Ja.
0: Dat vind ik ook. En vanuit de Stichting Joods Erfgoed, maar ook vanuit de veteranen... hebben een aantal keren lesgegeven op de Oranje Nassau School.
1: Mm-hmm.
0: Die hadden het zelf ook fantastisch voorbereid in die klas. En dat is ontzettend leuk om te doen en leerzaam. Je krijgt hele goede vragen van die kinderen die erover nadenken. En ik heb begrepen dat ook de Hanni Schaft School daar open voor staat. Dus we gaan dat komend jaar graag doen.
1: Ja.
0: En het is eigenlijk fantastisch om te doen... kinderen die zijn heel open in hun vragen en heel direct en kunnen ze... toch ongelooflijk goed inleven in wat er ooit gebeurd is.
2: Is het duidelijk wanneer er een klap op gegeven wordt?
0: Nee, het is
1: ja, want ze gaan eigenlijk al samen vanaf het begin van dit schooljaar. Hè? Ja,
0: eigenlijk wel. Maar het is een thema wat toch ook bij hen wel...
1: Ja, dat denk ik.
0: Het is niet makkelijk af te tikken.
1: Nee.
0: En zolang het niet afgetikt is, ben ik blij dat ze hier... voor de Zandvoortse radio nog iets over kunnen toetsen.
1: Want je denkt toch wel dat het met het begin van het nieuwe schooljaar... zal het toch wel bekend zijn, lijkt mij.
0: Ja, zeker. En ik mag hopen dat er nog over nagedacht wordt. Het is wat ik zeg, als je de roerdomp en kiefdomp samen... is prima, dan krijg je een nieuwe vogelnaam.
1: Kiefdomp.
0: Maar dit is...
1: No.
2: Ja, hier krijg je zo weinig mee.
0: Ja.
1: Nee, maar goed, jij bent waarschijnlijk zelf ook wel geweest bij die scholen... Als voorbereiding voor te leggen van die stolpersteinen, neem ik aan.
0: Ik niet, wel bij de Oranje Nassau School.
1: Okay.
0: Steenleggen van die stolpersteinen ook aanwezig is geweest.
1: Maar de interesse van die kinderen, dat is er wel, neem ik aan.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Zeker. En we hebben het pas ook gehoord dat je geschiedenisleraren hebt... die zeggen, het lijkt niet meer te beklijven...
1: Ja.
0: En het is niet het beklijven, maar waar het om gaat is dat je de bereidheid hebt om de discussie erover te voeren.
1: Ja,
0: en dat gaat ook wat verloren.
1: Mm-hmm.
0: Dus wat ik eerder al zei, we willen heel graag op die scholen lesgeven. En wij hebben ook het gevoel dat ze daar wel ontvankelijk voor zijn.
1: Ja, absoluut. Ja. Jij bent voorzitter van de Stichting Joods Erfgoed Zandvoort?
0: Ja, maar dan moet ik gelijk bij zeggen dat het meeste werk wordt door Wilma Schrama.
1: Ja, dat weet ik. Ja, Wilma, die was vorige week hier inderdaad.
0: Ja,
1: die had interessante dingen te vertellen.
0: Ja,
1: er zijn er 17 gelegd afgelopen donderdag.
0: Ja, zeker. Op vier verschillende plaatsen
1: in het dorp. Ja,
0: en dat doet toch wel wat. Ja.
2: Absoluut, absoluut.
0: En mensen die dat hebben aangevraagd, die zijn ook ontzettend betrokken bij het verhaal. Maken er een mooie ceremonie van. Dat heeft Wilma ongetwijfeld verteld.
1: Natuurlijk.
2: Mooi,
1: hoor. Nou, afgelopen 4 mei was je natuurlijk ook betrokken bij de herdenking... Jij bent ook meegelopen waarschijnlijk.
0: Zeker, het was een hele
1: was goed,
0: paardige...
1: Ja? Mooi.
0: Ja, ik vond het fantastisch. En het lijkt wel drukker te worden elk jaar.
1: Ja, leuk is dat. Ja. Goed.
0: Smiddags hadden we nog als veteranen bij de onbekende soldaten even stilgestaan op de
1: Oké. Okay. We gaan er een eind aan breien. Iedereen bedankt voor het luisteren.

0: want we worden zo uitgedrukt.
1: Dankjewel, Wim.
0: Luister vanmiddag ook naar Stamford op zaterdag.
1: Stamford op zaterdag. En, ben en,
0: van Rob Harms.
2: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de VIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studente kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A22 Velzen richting Beverwijk is dicht bij de Velzertunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rijk, de gemeente, de provincie en andere geldschieters betalen samen voor het opknappen van de haven van Terschelling. De kade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken en het levert risico's op. De vakbonden hebben het kabinet een ultimatum gesteld. Voor eind deze maand moeten de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel, anders komen er landelijke acties. De bonden zijn tegen verdere verhoging van de AOW-leeftijd en tegen bezuinigingen op de WW en de WIA. De 76-jarige oud-premier Thaksin van Thailand is vrijgelaten op borgtocht. Hij zat vast voor corruptie, maar komt eerder vrij wegens goed gedrag. Thaksin werd 20 jaar geleden afgezet bij een staatsgreep. Het weer, vanuit het noorden buien, ook af en toe zon. En bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden.
0: Dit is

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding.

0: Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan een zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A22 Velzen richting Beverwijk is dicht bij de Velzertunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

artiest in de studio hebben, maar nu staat hij ver weg. Ergens bij die tv in de studio op ZFM Live. En wat denk je? Wat is hier Rob Harms en wat klinkt hier achterlijk raar? Nee, hij is er niet. Dus volgens mij voor de tweede achtereen volgende week. En ik mag deze zaterdag de inval Rob Harms zijn. Ja, dat mag. En dat doen we dan ook graag bij deze Zandvoort op zaterdag. Zit trouwens ook nog een aardige bijkomstigheid. Want dit programma wordt herhaald. En op de maandag tussen 2 en 5 ben ik dan ook nog te horen. En voor die mensen die dat niet weten, ik doe ook nog eens een radioprogramma op donderdagavond tussen 7 en 10. Laat nou net die herhaling zijn tussen 6 en 9 op de maandagavond. Dus je hebt vanaf 2 uur op je mijn lieflijke stemgeluid op de Zandvoortse radio. Nu mag ik het wel zeggen. ZFM Zandvoort, welkom bij deze uitzending van Zandvoort op zaterdag. We gaan in ieder geval kijken wat de SV Zandvoort straks gaat doen. Dus dat gaan we uit de mond van Piet Pijper horen. Normaal gesproken zit ik bij elke thuiswedstrijd naast hem. Maar dit is een uitwedstrijd. En ik meen dat dit tegen SDOB is uit mijn hoofd. Dat horen we zo direct van hem. En we hebben natuurlijk de gebruikelijke onderdelen. Zoals bijvoorbeeld wat wij het weer hebben. Dat is er een beetje rond 2:30. En in het uur daarna hebben we natuurlijk nog de evenementagenda. Dat is om 3:30. En om 4:15 gaan we proberen of we Rendel Lawson er nog bij kunnen halen. Met de Pit Report. En om 4:30 hebben we het beest van de week. En voor de rest zit er ook nog een interview wat ik zelf had afgelopen donderdag met Wendy Moore. Want ja, er is aanleiding toe. Want Wendy is de tweede Zandvoortse die mee mag doen aan de popronde. Want vorig jaar was het de beurt voor Bodine Monet. Die ga je trouwens ook horen in deze uitzending. En natuurlijk mag Wendy volgend jaar, dat zeg ik, dit jaar dus, met de popronde meedoen. Dus die gaan wij dit najaar tegenkomen. En daar gaat het gesprek helemaal aan het eind van het programma. Dat heb ik zo ingekleed. En dat heb ik zo bedacht. Dus het gaat helemaal goed komen. Wat hebben we dan nog meer op de agenda? Om toch ook een beetje de muziek een beetje op peil te houden. En een beetje enigszins kleur te geven op deze zaterdagmiddag tussen 2 en 5. Van een band waarvan alle leden, alle originele leden, er niet meer zijn. Ze zijn dus gewoon uitgestorven. Die band, dat was een begeleidingsband van Bob Dylan. En dit is wel het meest illustere nummer wat ze hebben gemaakt. The Wait!

nummer heb ik al eens eerder van de hand gedaan in dit programma bij Rob. Toen zaten we hier met z'n tweeën. En dit is Helene. Ze heet voluit Helene Hakkaard. En zij is ook geselecteerd voor die welbekende popronde, waar je aan het eind van dit programma het een en ander over gaat horen. Als het gaat wat dat nou inhoudt. Dat heeft te maken met podium bieden voor muzikanten die, ja, bezig zijn om een enorme achterban op te bouwen. Dat doe je door middel van optredens door het hele land. En dat start ergens in september. En deze Helene is daar ook voor uitgenodigd. Duinen, hoorde je, past eigenlijk ook wel bij dit dorp. In Zandvoort dus. Want het is niet alleen over de duinen, maar ook de herinnering. En bovendien, deze Helene heeft een nieuwe single. Dat moet je maar even kijken. Nummer 1 thuis. Daarvoor hoorde je de band met The Wait. Het is 2:15. En dat houdt meestal in dat ik dan iets moet doen wat betreft de berichtgeving hier in Zandvoort. Want er is nog het een en ander te melden over een tweede leven voor Linde Bakker in Oud-Noord. Want van bomenbak naar moestuin, tweede leven voor Linde Bakker in Oud-Noord, wordt hier gezegd. Zandvoort wordt steeds groener. Dat is tenminste een beetje het uitgangspunt van de gemeente Zandvoort. Die heeft dat laten blijken. De afgelopen maanden zijn er door de gemeente op verschillende plekken in het dorp nieuwe lindenbomen geplant. En de houten bakken waarin de bomen zijn aangeleverd krijgen nu een tweede leven als moestuin. Buurtvereniging Zoentje Oud-Noord is blij met het initiatief. En Sandra Lissenberg die zegt er het volgende over, want zij is een van de mensen die deel uitmaakt van de buurtvereniging. Die zegt: wij hadden al langer de wens om moestuintjes in de tuin van het voormalige Rode Kruisgebouw te realiseren. En het is mooi dat deze bakken nu een tweede leven krijgen. En zo maken we de buurt groener en kunnen kinderen op kleine schaal hun eigen kruiden, groenten of fruit leren kweken. Kinderen gaan wel onder begeleiding van een volwassene minimale jaar voor een bak zorgen. Dat is denk ik om er ook een beetje verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen. En de oogst mogen ze uiteraard zelf houden. Woensdag 13 mei vindt om 1 uur de feestelijke opening plaats aan de Nicolaas Beetslaan nummer 14. Dus dan moet je even tussen dat steegje doorlopen, of tenminste dat glopje. En dan kom je bij het oude Rode Kruisgebouw voor de oude Zandvoorters. Dus de voormalige Josina van de Enderschool. Dus dan weet je dat daar het is. Dan is er nog iets over een festival. Festival Vloed. Dat gaat komend weekend zijn beslag krijgen. De kaarten die kun je krijgen en winnen. Of wat dan ook. En dat is voor de avondroute op 14, 15 en 16 mei. En dan moet je dat even kenbaar maken. Voor 11 mei moet je dat doen. Dus dan moet je dit weekend al even achter je pc om een mail te sturen. Voor een Zandvoorts verhaal of anekdote naar infofestivalvloed.nl. En de organisatie geeft dan 3 keer 2 kaarten. Dus in totaal voor de avondroute. Die start om 8 uur bij Theater De Krocht. En dinsdag 12 mei worden de winnaars persoonlijk geïnformeerd. Nou, dat komt straks nog wel even terug met de evenementenagenda. En dan is er ook nog, dat is eigenlijk, ja, dat kan je eigenlijk ook wel als een evenement beschouwen. Dat is de Open Reddingbootdag van de KNRM. En die gaat nog even door tot 4 uur vanmiddag. Dus daar kun je ook naartoe als je wat wil weten over wat die Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij in Zandvoort allemaal aan het doen is. Bij het strand, je kunt het bijna niet missen, want die boot die vaart daar regelmatig uit om mensen heen en weer te laten kennismaken met het werk wat de KNRM doet. En dan is er ook nog nieuws rondom Hemelvaartsdag. Want ja, dat heeft ook consequenties over de afvalinzameling voor die dag. Want de gemeente heeft dan besloten dat Spaarnelanden niet langskomt om het afval op te halen. De inzameling van Duo GFT en restafval rolcontainers wordt ingehaald op zaterdag 16 mei. En de milieustraten van de remise Zandvoort en het Milieuplein zijn, zeg ik het goed, zijn op Hemelvaartsdag gesloten. Geen inzameling dus. En ondergrondse containers die worden wel geleegd. Bijvoorbeeld op de locatie bij de remise. Gesloten is die op de Hemelvaartsdag. Dan kan je daar dus niet terecht. Als het gaat om afval aan te leveren of wat dan ook, wat je bij de remise wil doen, want die is dus op Hemelvaartsdag dicht. De gemeente vraagt wel dat de container voor de inhaaldag komende zaterdag om 7:30
uiterlijk buiten staat. Dus dat is wel even iets waar je rekening mee moet houden. Dat is in het kort even van gemeentewegen en natuurlijk wat er allemaal een beetje te beleven is. We gaan weer eventjes een stukje muziek draaien, lijkt mij. En wat er in de wereld aan de hand is, dat weten we allemaal wel. Maar het kan alleen maar beter gaan, mensen. En daar heeft Howard Jones ooit nog eens een liedje over gemaakt. Things can only be better.

0: relationship.
1: Dat was Bodine Monet. Bij ons in de uitzending ooit geweest. Dit is een opname die wij hebben gemaakt. Hier in deze ZFM Zandvoort studio. Dat dateerde alweer van december van het afgelopen jaar. Dus dat is al een tijdje terug. Maar Bodine Monet die zat afgelopen jaar in de popronde. En die komt terug uit Zandvoort. Ja, en dan ben je natuurlijk bijna verplicht in een programma als deze dit te laten horen. Daarvoor hoorde je Howard Jones en Things Can Only Be Better. Nou is er natuurlijk iets van een weerbericht. Maar tegenwoordig zoeken wij ons suf naar een goede lokale weersite. Maar die is er dus niet. Dan doe ik het gewoon met de afbeeldingen zoals die bekend is op een van de andere weersites die je dan kan raadplegen. Maar goed, ik zal het wel geven. Vandaag is het nog gewoon best een dag dat je buiten kunt zijn. 19 graden. Volgens de buienradar schijnt er nog wel even een druppje regen straks te gaan vallen na 4 uur. Dus dat moet je even rekening mee houden. Er staat een noordelijk windje. En morgen is het ook redelijk goed weer. Dan ietsje minder warm als vandaag. 16 graden met een noordoostenwind. En maandag, dan wordt het iets veranderlijker wat betreft het weer. Het wordt licht wisselvallig met af en toe wat regen. Niet gek vele hoeveelheden, want dat dan wordt weer wel gezegd. Het wordt ook een stuk frisser. Het wordt 12 graden, want er staat een noordenwind. En dinsdag en woensdag, dan lijkt het wat de temperatuur iets beter te gaan verlopen. 14 graden, maar het houdt niet echt de wensen over. En dat is voor met name de wereldse smaker die het weekend erop zitten. Dat is vanaf Hemelvaartsdag. Wordt het toch wel even een beetje, ja, kijken van jongens, gaan we dat nog een beetje leuk er doorheen komen. Maar vooralsnog zijn het wat gematigde temperaturen voor Edwin en de zijnen die dat festival organiseren. Kun je je te goed doen aan verschillende soorten voedsel wat uit alle windstreken van de wereld komt. Met foodtrucks moet je maar even komen kijken. Dus dat is komende donderdag vanaf Hemelvaartsdag allemaal te zien. Weer eventjes terug naar de jaren 80. Dat is toch een van mijn persoonlijke favorieten. En dat nummer is, als er dan wat tenminste uit die toverdoos komt. Maar het schijnt weer even dat hij weer vast aan het lopen is. Ja, dan duurt het eventjes. Zo mooi zo'n rondje. Kijk, daar komt hij al. Dat is Foreigner met That Was Yesterday.

zeg dat deze dame iets te maken heeft gehad met Prince, dan zit iedereen aan de andere kant. Is dat zo? Jawel. Want zij was de voormalige liedzangeres van Vanity Six. Het was als een soort van het liedgroepje van Prince destijds. Toen besloot zij, Vanity zelf, om ook solo pad te bewaken. En dat heeft ze dus gedaan met onder meer dit nummer, Under the Influence, uit 1986. Dat is ook alweer een lange tijd terug, 40 jaar geleden. En ik weet nog dat ik dit plaatje ging kopen bij Atalos Records. Want dat was dat helemaal aan het eind van de Amstelveenseweg. Tenminste, aan het eind van de Overtom en het begin van de Amstelveenseweg. Ik moet goed zeggen. Werd bestuurd door een Griek, Ilias Tsakomakides. Die man was 20 jaar ouder dan ik. En die zei, nou die ga je vast wel nemen. En dat wordt een hit vanwege de sproetjes. Dat zei hij ongeveer met die bewoordingen. Goed, wat denk je van, hey, die Rob Harms, wat klinkt die anders? Nou, Rob is er niet. Ik ben de inval Rob Harms. Mijn naam is Jaap Koper. Ik doe ook een radioprogramma tegenwoordig bij deze omroep. Maar dan op de donderdagavond. En nou is het de omstandigheid dat dit programma wordt herhaald tussen 2 en 5 op de maandag. En dat programma wat ik zelf doe op donderdag, dat wordt tussen 6 en 9 op de maandagavond gedraaid. Ja, dat wordt herhaald. En dan betekent dus dat je van mij niet af bent op de maandag. Er zit een tussenuur eigenlijk tussen, dus dan kan je nog snel wat eten. Ja, of dat goed voor de spijsvertering is, dat weet ik niet. Maar goed, we gaan weer even lokaal doen. Want ja, we hebben natuurlijk ook zelf wat muzikanten, of beter gezegd, muziekmakers rondlopen. Deze jongens zijn zeer bekend, want ze hebben een deal gesloten een paar jaar geleden met Top Notch. Toch wel een gerenommeerd label. En dan heb ik het over Siggy in Dienst, mijn voormalig buurjongens uit Zandvoort Noord. En dit is best wel een geinig nummer. Ruben Anneke hoor je dat ook. Vlaggen in de wind.

Voor alle moeders, want het is komende zondag moederdag. Als je het niet vergeten bent, want ja, als je het wel vergeten bent, dan heb je nogal een serieus probleempje. Want je moet dat natuurlijk nog wel oplossen. Want moeders verdienen de aandacht. En Mama Said was een van de nummers die Melanie Ryan heeft uitgebracht. Want dat is de dame die je hebt gehoord. En bovendien, deze Melanie Ryan is al twee keer bij ons over de grond geweest om live het een en ander te laten horen. Geldt niet voor de jongens uit Zandvoort Noord. Ja, die hebben een bepaalde status, dus dat wordt wat lastiger. Zing hier ineens met Ruben Arnink met Vlaggen in de Wind. De tweede klassieker in dit uur is een nummer wat geschreven is door George Harrison. Iedereen denkt van dat mooie nummer over de zon. Ben ik even weer kwijt welke dat nummer. Hier komt de zon, inderdaad, die. Of Sometimes, nee, dit is die andere. While My Guitar Gently Weeps van The Beatles.

De tijd dat hier nog het programma De Kant nog Walsje op de dinsdagavond... Nee, dinsdagochtend moet ik zeggen, tussen 10 en 12 plaatsvond. Toen hadden we het er wel eens over als we dit nummer er wel eens bijpakten met George Harrison... En de Beatles, While My Guitar Gently Weeps. Toen werd er altijd verteld, ja, Lennon en McCartney schreven het meeste werk van de Beatles. Ja, het werd er gezegd, joh, George, schrijf ook even wat, want dan vang je mee in de royalties. Nou, dus George Harrison deed dat ook. Maar stiekem, moet ik je eerlijkheidshalve zeggen, heeft hij naar mijn idee toch de mooiste Beatles-nummers geschreven. Maar dat is mijn overtuiging. Maar ik word ter plekke, denk ik, afgeschoten door de grote Beatles-fans. Die zeggen, ja, maar McCartney en Lennon deden dat ook heel erg goed. Maar goed, zo'n meningsverschilletje, denk ik. We gaan dit uur afsluiten, want de eerste uur deze Zandvoort wordt op zaterdag van zaterdag 9 mei. Zeg ik het goed? Ja, is een beetje aan het eind gekomen. En het is ook weer een nummer uit de jaren 80. Je hoort het al een tromgeroffel, want die is van Phil Collins. En de dame in kwestie is van ABBA. Dan heb ik het over Frida. En haar solo nummer, I Know There's Something Going On.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Vijlbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Vijlbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC

0: in Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A22 Velzen richting Beverwijk is dicht bij de Velzertunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
4: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.
5: De rubberen laarzen. Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag aan het garnalen vissen was door het Zandvoortse zeewater, dacht ik, dat is ook niks, hè, garnalen vissen op je zondagse schoenen door het water heen waden. Ik denk, Manus, weet je wat jij nodig hebt? Een paar rubberen laarzen. Kaplaarzen. Echte rubberen kaplaarzen. Ik denk, nou, dat moest ik maar doen ook. Dus ik naar de speciale laarzenshop. En daar stonden ze. In Amsterdam, in de Tuinstraat. Een levensgrote laarzenwinkel. Vol met laarzen. Rubberen laarzen. Rubberen kaplaarzen. Kaplaarzen. Goedemiddag, meneer, sprak de man mij vriendelijk toe. Wat kan ik voor u doen?

0: just about. Kaplaars. Kaplaars. Rubberen laars. Van die branen. Wel een beetje poekleur. Kaplaars. Als ze maar waterdicht zijn. Kaplaars. Kap, kap, kaplaars. Maar dan van rubber. Rubberen laars. Voor manusie. Om genade te vissen. Kaplaars. Kap, kaplaars. Kaplaars. Bent u niet doof? Rubberen laars. Kaplaars. Van die rubberen kaplaars. Maar dan wel waterdicht trouwens. 65 gulden. Dat is geen geld. Kaplaarzen. Knappe kaplaarzen. Knappe rubberlekkende kaplaarzen. Kaplaarzen. Je bent toch niet doof, maar Kees. Ik maak een paar rubberen kaplaarzen. Om genade mee te vissen, ja. Steen, trek jij mijn laars even uit. Nee, je hoeft niet in te vetten, schat. Dit zijn rubberen laarzen. Kaplaarzen. Man, ik verkoop alleen laarzen. Ik begrijp er niks van. Maar ik zeg tegen hem, doe er een leuk rood zuidwestertje bij. Kaplaars. Kap, kap, kaplaars. Bedankt voor rubber. Ik zoek een paar kaplaarzen. Rubber, rubber, rubber, rubber, rubber, rubber, kaplaarzen. Stop, nee, ik ga door. Kaplaarzen. Rubberen. Kaplaarzen. En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Met mijn fijne, mooie, rubberen, waterdichte kaplaarzen. En mijn rode zuidwestertje, want dat moet ook op natuurlijk.
1: Er gaat ergens een kassa af, ergens in Zandvoort hoor. Dat weet ik. Als wij dit draaien, dan worden er weer gewoon Buma-rechten afgedragen. En die komen terecht op de bankrekening van ene Gerloogman en ene Frank Paardenkoper. Dus dat krijg je als je dingetje draait met kaplaarzen. Ken je dat liedje, Piet, of niet?
2: Nou, ik ken het wel, maar ik ben niet. Het is natuurlijk een Zandvoortse bijzonderheid, maar. Ja. Ik raak er niet van onder de indruk.
1: Goed. Waar raak jij wel van onder de indruk? Van die wedstrijd waar je nu naar zit te kijken? Want normaal gesproken zit jij naast me bij de thuiswedstrijden. Maar,
2: Nou ja, dat komt wel eens voor. Dat klopt inderdaad. Nou, we zitten natuurlijk hier nu op het sportpark Noordse Bossen.
1: Ja.
2: Noordse Bos. En dat is in Broek in Waterland. En de reis naartoe is een idyllische reis. En je ziet hier dat de hoogbouw vervangen wordt door hele oude nostalgische huisjes. We hebben hier ook een tribune. Waar die twee regels breed is en waar ongeveer 2 keer 100 man naast elkaar kan zitten. Heel apart. We hebben een heel leuke kantine. Het is hier echt een de kerk erachter, de begraafplaats ernaast. Het is echt, we hebben een plaatje echt uit een boek zeg maar, van een voetbalvereniging in Nederland. Mm. Maar die bestaat en dat heet SDOB en dat is in Broek op Lange Dijk. En we zijn daar om 2:30 begonnen met onze competitiewedstrijd. SV Zandvoort staat er niet al te best voor in de competitie, maar dat weten we allemaal. En dit is wel heel belangrijk dat we hier vandaag toch proberen 1 of 3 puntjes weg te halen. Want we hebben de punten hard nodig. En vandaag hebben we met de persoonlijke bezetting missen we vandaag Nigel Kostien. Die is geschorst en die is vervangen door Jesse de Haan die weer terug is. Dus dat houdt het een beetje in evenwicht de boel. Maar eigenlijk wat er gebeurde na 22 minuten toen viel onze verdediger achterin. Dani Kierenhoff die heeft uit moeten vallen met een toch wel ernstige blessure. Dus Dani is inmiddels van mees van Galen. Dat is de persoonlijke gebeuren wat er allemaal gebeurd is. We zijn inmiddels in de 34e minuut van de eerste helft. Na 9 minuten was er een fraaie aanval. Ja, fraai. Een beetje gemakkelijk door het midden gingen we in het begin. We hebben vandaag ook een nieuwe centrale verdediger door een nieuwe omzetting. En dat is Luc Steenkist. Dus die moest rennen. Maar goed, de bal ging door het midden. En dat was redelijk makkelijk scoorde SDOB 1-0 na 9 minuten. Daarna zijn we toch wel wat meer in de wedstrijd gekomen. En we hebben wel in de 14 minuten kregen we nog een bal van de lijn gehaald. De keeper was geplaceerd. Maar toch in tweede instantie kon de bal van de lijn gehaald worden. Dat is geen 2-0. Daarna zijn er twee mooie aanvallen geweest van Zandvoort. Menno Ypenburg, die bezet vandaag de rechter voorpositie. Met twee mooie acties was hij erdoor en twee voorzetten. En die gingen er net niet in, maar de keeper stopte er een keer in. Maar in ieder geval een paar goede aanvallende acties. Net was er nog een corner van Zandvoort en die weggenomen van Karsten Vries naar Jesse de Haan. En die haalde met links uit en de bal ging heel vervelend aan de buitenkant van de paal. Niet langs de paal, maar net tegen de buitenkant van de paal. En het werd geen doelpunt. Dus we zijn inmiddels in de 35e minuut en de stand is 1-0 voor SDOB. En nogmaals is hier een prachtige, ik heb ook de plaatjes gestuurd en die zien er echt fantastisch uit om te kijken naar zo'n club in zo'n omgeving. En het is ook prachtig mooi weer. Kunstgrasveld, de hitte komt er vanaf, dus dat is ook niet lekker voor de spelers. Het is echt, hier is volop zon ook. En het wordt een zware strijd voor Zandvoort, maar opgeven doen we nooit. Dus middels een aanval van SDOB en de keeper is attent. Onze Mika Bloem die komt uit de goal en kan hem er verder ernst voorkomen. Weer een aanval van SDOB. Over rechts dit keer. De speler gaat hem, lijkt hem voorbij te gaan, maar ik denk dat hij ook bijna de achterlijn voorbij is. En ja, hij is de achterlijn voorbij en het is een achterbal. Na 35 minuten spelen is het 1-0 voor SDOB en ik kom terug. Hoop

best een energiek nummer van de Rolling Stones. Rock and a Hard Place. Daarvoor hoorde je Dua Lipa met Houdini. Dat nummer wat je nu hoort, dat doet mij toch een beetje denken aan het moment dat ik samen met de heer Veugen een speciale zondagmiddag hier had met volgens mij Roderick Keur, die is een enorme Rolling Stone fan. En dat was de aanleiding van het meest recente album wat ze toen hadden uitgebracht. Die titel is mij ontschoten, maar daar hebben we een hele middag aan opgehangen wat betreft het geluid van de Rolling Stones en dat die jongens nog steeds bezig zijn. Nou, het zijn gewoon oude heren wat dat er gaat. Dua Lipa dus, die hoorde je ervoor met Houdini. Nou, het is een beetje een Houdini act. En dat hoop ik dat de SV Zandvoort dat voor elkaar gaat krijgen. Want ja, beter is het op dit moment niet met die 1-0 achterstand. Maar goed, we gaan vrouwelijk verder met twee nummers die een beetje de dance classics kunnen worden genoemd. Dit is de eerste. Mildred Scott of Millie Scott met Prisoner of Love.

0: twee nummers achter elkaar draaien. Dat gaat dus even monitor. Want ik werd weer eventjes gecorrigeerd. Want ik zei net dat het 1 tegen 0 stond voor de SDOB uit Broek in Waterland. Maar Piet, er is inmiddels nog wat veranderd met de rust, toch?
1: Ja, we hebben een prettige verrassing op het sportpark Noordse Bosch hier in Broek in Waterland. Echt een fantastische ambiance. De foto's heb je nog te goed.
0: Ja.
1: Maar het is in de 42e minuut, op de 40e minuut, een doorbraak over rechts van Menno Ypenburg, die toch al wat wapenfeitjes achter zijn naam heeft staan deze wedstrijd. Een prachtige mooie voorzet in die landde bij Rick de Haan. En Rick de Haan die wist niet beter te doen dan, of niet meer te doen dan een droge knal te geven. En het was 1-1. En ik bezig met allemaal administratieve bescheiden. Iedereen informeren over die 1-1. En amper keek ik en toen zag ik Otman Vertoet naar weer een aanval. Maar dan deze keer een beetje op links van Jesse de Haan af. Van de linker leerste speelt linkerspits. En Otman Vertoet die schoten in de 44e minuut de 1-2 binnen. Dus we zijn inmiddels zijn we aan het rusten. En de wedstrijd is gekanteld. En al in ieder geval de stand. Het spel nog niet wat mij betreft. Maar we hebben SCOB is wel iets sterker. Dat is gemiddeld maar... De laatste 20 minuten is constant verbeterd in zijn spel. En nogmaals, omstandigheden zijn zwaar en moeilijk. Dani Kieren goed vervangen. En we hebben nog 3 kwartier te gaan, maar voorlopig staan we aan de goede kant van de score. Rust bij SDOB Zandvoort. 1-2 voor Zandvoort.
0: Goeie berichten dus vanuit Broek in Waterland. We gaan verder met de muziek. Dat is de beloofde. Rick James, die hoorde ik van de week toen ik hier met dat andere programma bij zich was. Uit de radio komen. Ik denk, dat is een mooie voor zaterdag. Hier is Give It To Me, Baby.

twee nummers achter elkaar. Rick James met Give It To Me Baby. Aan het begin van de jaren 80 komt van het album Street Songs. Het was een wat uitgebreide versie. En dit is een verzoek van iemand die Walter heet. En vroeger hier ook een radioprogramma heeft gedaan. En wij hebben met z'n tweeën af en toe dit nummer gek genoeg heel veel gedraaid. Maar de anderen alleen niet. Dus het is beperkt gebleven tot deze twee. En tegenwoordig is Walter de woordvoerder namens het gemeentebestuur van Zandvoort. Zo zit dat in elkaar. Ja, ik krijg hem binnen dus. Ja, dan draag ik hem dus. Veline met alleen. Ja, we hebben nog even tijd om wat andere dingen te doen. Ja, bijna, ja. Want anders krijg ik op mijn sodemieten van Rob. Want dan, die zegt, ja, je hebt even één ding niet gedaan. Dat is de evenementagenda. Ja, die zullen we dan nog eventjes behandelen. Want er is een langlopende expositie te zien. De tentoonstelling De Weg naar Zandvoort. 200 jaar badplaats, want dat is door Zandvoort een beetje uitgeroepen dit jaar, 200 jaar badplaats. In het Zandvoort Museum gaat dat namelijk over het ontstaan van Zandvoort als badplaats. En dat heet dus De Weg naar Zandvoort. Aan de hand van originele documenten, tekeningen en objecten wordt in de aanleg van De Weg naar Zandvoort en de bouw van het Groot Badhuis in 1826 belicht. En de tentoonstelling geeft een bijzondere inkijk in de ontstaansgeschiedenis van Zandvoort als badplaats. Ik zeg dit, want vandaag is die tentoonstelling dus begonnen en die loopt dus door tot en met september. Dus dan weet je in ieder geval dat dat nog eventjes doorgaat. Daar zit nog iets bij, als het goed is. Namelijk 200 jaar jutten van vroeger en nu. En dat is in het Juttersmuseum. Dat is een beetje bij de rotonde waar, waar het casino heeft gestaan. Of waar het pand van het casino, van het voormalige casino, nog steeds staat. En speciaal voor het jubileumjaar is er een openstelling van het Juttersmuseum over jutten van vroeger en nu. Jutten uit armoede naar bewustmaking van gejutte spullen zoals schadelijke dingen voor milieu en hergebruik. In het Juttersmuseum kun je een verzameling aan spullen zien die op het strand zijn gevonden. Maar iedereen kan jutten. Maar echte strandjutters, die gaan 's morgens vroeg om op. Ik moet het goed zeggen. Die staan 's morgens vroeg op. En gaan dan op het strand en kijken wat er is aangespoeld vanuit zee of is achtergelaten op het strand. Zeker na een flinke storm kan dit heel veel zijn. Hoewel dat nu niet helemaal de tijd van het jaar is, want we gaan een beetje op naar de zomer. Boeien, visnetten, parfum, aanstekers, oude botten, hele en halve poppen, oud oorlogsmateriaal, schoenen, speelgoed, brillen, flessen, post, resten van schepen of vliegtuigen, stukje metaal van bijvoorbeeld een NASA-raket. Nou, dan ben ik wel heel nieuwsgierig wat dat geweest zou kunnen zijn. Ze zeggen het. En je kunt het zo gek niet bedenken. Dat is er dus allemaal een beetje te vinden als je goed je ogen open zet en 's ochtends vroeg op het strand loopt. Veel van wat in zee drijft komt op het strand aan land. En een deel van die spullen die aangespoeld zijn op Zandvoort vind je in het Juttersmuseum. En hier zie je dus wat de zee geeft. Nou, wil je dat allemaal bekijken, dan kan dat op woensdagmiddag van 1 tot 4... of zaterdag van 12 tot 4... en anders zondag van 12 tot 4. En dan is er natuurlijk nog het festival Vloed, wat in aantocht is. Dan moet ik ook nog eventjes weer kijken in mijn eigen app, want ik schijn ergens iets bij betrokken te zijn. Want ik heb een, ik zit in een appgroep wat betreft het radioprogramma wat ik op donderdagavond doe. En daar aan vastgekoppeld is ook iemand bezig geweest die dat geregeld heeft. Die heeft een beetje dankbaar gemaakt of gebruik gemaakt van mijn netwerk. Want anders wordt het allemaal een beetje te veel. Er is op donderdagmiddag, waar ik, zei de gek, dan iets moet gaan doen. En dat is muzikale verhalen. Daar moet ik wat gaan vertellen aan de Hans met drie gasten. Bieke is de gast. Sterre Weldering is de gast. En Mesis is de gast. Mesis, die ken ik van nog niet zo lang geleden dat hij hier in de studio was. Maar ik ken hem eigenlijk al veel langer. Want hij heeft ook deel uitgemaakt van die popronde van vorig jaar. En Mesis die gaat daar een aantal nummers laten horen. Ook hij heeft een achtergrond. En daar gaan we over praten. Dat zul je dan meemaken als je daarbij bent. En het is in het Zandvoort Museum.
Daarbij zitten ook dus Sterre Weldering uit Alkmaar. Die is ook hier eerder geweest in deze studio. En Bieke, die heeft nog meegedaan tijdens de Rob Agda Award van dit jaar. Dus dat is dan van op 14 mei. Dus ik preek ook een beetje voor de eigen parochie. Maar er zit nog, natuurlijk nog veel meer in. Want het loopt door dat hele weekend. Festival Vloed. En dan heb ik nog een boekje wat ik hier heb liggen. De Wereldse Smaken van 14, 15, 16 en 17 mei. Vorig jaar was Hemelvaartsdag een beetje achter in mei. Maar goed, er is van alles en nog wat te doen. Donderdagmiddag op 14 mei op Hemelvaartsdag om 17:30 trapt Van Kessel eigenlijk het hele verhaal af. En dan kan er weer gegeten en gedronken worden op het Gasthuisplein. Het is een festivalplek helemaal ingericht. Daar kun je dan terecht. En dat gaat nog wel even door. Want er wordt volgens mij ook nog muziek gemaakt. Bijvoorbeeld op zaterdag 16 mei tussen 22:30. En er zit dus een behoorlijke muzikale omlijsting. En Street Acts die sluiten eigenlijk op de zondag van 3 tot 9... min of meer het hele verhaal af. De onvermijdelijke DJ Lady Mix is daar ook te zien tussen 6:15 en 7:00. En ook met die DJ Lady Mix, daar is nog wat mee, want die heeft haar jubileum dit jaar. Ik geloof dat ze 20 jaar al bezig is. Dat is het verhaal. Dan moet ik nog even iets corrigeren wat betreft het verhaal wat de doelpuntenmaker betreft. De tweede doelpuntenmaker van de SV Zandvoort. Want Piet zegt is er enthousiast, het is Rick Daan. Nee, dat is Jesse Daan. Want Rick voetbalt al een lange tijd niet meer. Maar Jesse die scoort de balletjes erin. Ik krijg het nu ook terug. Dus wat dat gaat. Ja, want hij maakte dat in zijn verslag een beetje duidelijk. En ik denk, dat klopt niet helemaal. Maar goed, het gaat over echte mannen in het veld daar. En daar heeft Joe Jackson serieus gesproken nog wel een heel mooi nummer over gemaakt. En dat komt uit 1982. Real Man.

0: eigenlijk vind ik dit stiekem toch een van de betere soundtracks uit de Bondfilm Adele. Bij de James Bond film Skyfall. Nou, of de lucht gaat vallen op het terrein van Broek in Waterland. Dat horen we nu van Piet Pijper. Want die zit nog steeds bij de wedstrijd SDOB tegen SV Zandvoort. Vertel.
1: Ik zit hier bij de wedstrijd. Ja? Ik zit inmiddels op een tribune. Dat is echt een fantastische tribune. En daar zit ik goed. En ik zit uit het zonnetje. Want het zonnetje is behoorlijk heet. En het is een hele leuke tweede helft. Dat SDOB. Die wil natuurlijk niet verliezen. Die hebben niet niks te winnen of te verliezen. Maar verliezen willen ze niet. En ze doen er ook alles voor om zeg maar die achterstand om te zetten in gelijke stand dan wel nog meer. De onze staan goed te verdedigen. Mika Bloem die heeft inmiddels al wat vrije reddingen verricht. En daar is hij ook voor natuurlijk. Daar heb je de keeper voor in de goal staan. En hij doet het vandaag echt goed. En het is goed. Zojuist was er een kans voor Rick de Haan. Die ging mooi door over links. En die schoot hem tegen de paal aan. Aan de paal van SDOB. En hij spatte eraf. En hij ging er niet in. Even later de aanval van SDOB. En daarbij ook een afstandsschot van SDOB. En die kwam boven Luca. Boven Mika bedoel ik. Niet die Luca, maar Mika. Mika Bloem heet die. Die kwam die op de lat. Dus we hebben de paal en de lat. Het laatste kwartier gedraaid. Dus het is toch een beetje een rommelige wedstrijd. Wij hebben ook moeite om een voorsprong te verdedigen. Dat is niet zo vaak gebeurd dit seizoen. En we hebben ook niet de echte sterkste basis. Maar we doen het goed en we hebben er vertrouwen in. We zijn inmiddels in de minuut 58. Dus nog een lange weg te gaan. Maar we staan nog steeds 2-1 voor. En als er ontwikkelingen zijn, dan ben ik de eerste hier dat jullie vertelt. En ik hoop dan dat ik de mooie ontwikkelingen kan melden. Dat het allemaal dan nog beter gaat. Ja,
0: dankjewel. Dat was Piet vanaf SDOB, het terrein Broek in Waterland. Hij zegt weer Rick Daan, maar hij bedoelt dus Jesse Daan. Dat is denk ik een beetje de running gag. Maar Rick Daan was een van de illustre spelers bij SV Zandvoort. Nou, we gaan ze langzamerhand op naar het einde van uurtje nummer 2 van dit verhaal. Ja, en met zo'n verhaal als Festival Vloed. En ook wat wij in Zandvoort wat betreft muzikanten in huis hebben. En dan heb ik het niet over bijvoorbeeld Yves Berendsen. Want die kent iedereen. Maar die woont ook trouwens niet meer in Zandvoort. Die woont tegenwoordig in Vinkeveen. We hebben er dan wel meer voortgebracht hoor. Wat dat er gaat. Bijvoorbeeld Alain Clark, om maar wat te noemen. En die heeft trouwens nog iets met die Mazes te maken. Die ik net heb genoemd. Want het nummer My Hometown is Bleeding heeft Alain Clark geproduceerd. En Alain Clark heeft hier behoorlijk lang gewoond ook. Hebben grotendeels ook zijn jeugd hier doorgebracht. En natuurlijk, uit ons programma hebben we natuurlijk wat. En dan heb ik het over Alternative FM, Siggy en Dins bijvoorbeeld, Bogdie Monet. Maar ook deze vriendelijke vriend die ook in Zandvoort woont. En die heeft nog tijdens het Paulus Loodjaar nog het een en ander gedaan in de protestantse kerk. Daar heeft hij toen een optreden gedaan. Ik weet niet of hij ook dat nummer destijds daar heeft gespeeld. Maar het was wel Accidental Pictures, dat album wat hij toen heeft uitgebracht. En daarom denk ik, ik maak ook eens eventjes reclame voor deze man. En dat is Ruud Houweling met Feeling Alright, die het bal afsluit van dit tweede uur Zandvoort op zaterdag van zaterdag 9 mei.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files op dit moment in Noord-Holland. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag bij

0: Burgerveen 5 minuten oponthoud en er staat daar 4 kilometer file. En de A7 Zaanstad richting Hoorn bij Permanent Zuid een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: Laatste uur van deze Zandvoort op zaterdag. Van Zandvoort op zaterdag 9 mei. En we hebben Simple Minds laten horen met All the Things She Said. En we zijn natuurlijk nieuwsgierig of de SV Zandvoort nog steeds die voorsprong heeft van 1 tegen 2. Tegen de mannen van Broek in Waterland. Piet.
1: Ja, nou, ik kan het heel snel antwoord geven.
0: Ja.
1: We hebben nog steeds de voorsprong met 2-1, maar ik moet eerlijk zeggen, vraag niet hoe dat gaat. En het is een en al scrimmage en corners en open kansen die overgeschoten worden, naastgeschoten worden. Maar nog steeds, we leven nog steeds en we zitten inmiddels in de 72e minuut. En ik moet eerlijk zeggen dat we hebben twee snelle spitsen voorstaande, de Jesse de Haan en Menno Ippenburg. En zodra zo'n bal eenmaal uit die goal komt, uit die scrimmage situaties, dan is de kans best aanwezig. Nu is het weer naast, ze krijgen hem er weer niet in. Gaan een achterbal krijgen voor Zandvoort. En als hij bij die mannen komt, die zijn razendsnel. En dus het kan zomaar, die 3-1 kan ook zomaar vallen. Sinds snel als die 2-1, het Broekenwaterland heeft, SDOB heet dat.
0: Ja.
1: Die heeft er vreselijk veel moeite mee om die bal tussen de palen te krijgen. Ze doen er echt alles aan. Fysiek ook, het zijn grote kerels en ze gooien iedereen alle kanten op. En maar ja, nogmaals, we staan ons mannetje tot nu toe. En Mika, Mika Bloem, onze keeper, die heeft ook die had de gekste zeven eigenlijk. En nu ook weer zo'n bal die eruit komt. Ja, scheidsrechter ziet terecht dat Ortman weer alle kanten op gegooid wordt. En we krijgen nu een vrije trap op middenveld voor SP Zandvoort. Wordt genomen en natuurlijk gaat hij richting Jesse de Haan. En daar wordt hij gekopt. En dan gaat hij, Jesse pakt de bal nog in de linksbuitenpositie. En Jesse loopt ook aardig te... Ja, zoals Jesse kan voetballen, dat weet Jaap beter dan ik. Een beetje irritant voetballen, maar hij is ook altijd wel voor een tegenstander, een vreselijke lastige tegenstander. En dat is hij nu ook. De keeper inmiddels, de bal in handen van de keeper van SDOB, rechts van mij. En die met de zon in zijn rug, want hij heeft de pet op, dus hij ziet anders niks. Een lange bal en ja, wat gaan we daarmee doen? Ja. In de handen van Mika, veilig bal. 74 minuten, ik zou zeggen nog even terug. En als er wat is, hoor je mij en... Als ik nog wat kan vertellen, dan meld ik me natuurlijk uiteraard. Aanval Zandvoort. Jesse, en daar gaat hij. Oh, nou, over de keeper heen. Van Nijtsjoeberg. En precies naast het doel. Heel jammer. Als was die derde er inderdaad ingegaan. Het blijft nog 2-1 in de 74e minuut.
0: Oké, dat was Piet vanaf het SDOB-terrein. Dat zit in Broek in Waterland. Wij weer even met de serieuze muziek. En dat is van Kate Bush. And the man with the child in her eyes.

0: twee nummers achter elkaar. Kate Bush en The Man With The Child In His Eyes. En dit komt uit het programma wat ik zelf doe met nog een paar konuiten op de donderdagavond. Deze dame die is bij ons geweest. En dit is een eigen opname. Un vie trop tranquille. Dat heeft iets met zee te maken. Maar ja, dat gaat te ver door om dat hier allemaal te gaan benoemen. Want we gaan eens even praten met kornuit Randall Lawson. Want waar zit je eigenlijk, Randall?
1: Ja, ik zit nu op de A22 richting Beverwijk en richting, zeg maar, we zijn net even in Heemskerk even lekker rondgelopen met vrienden en ik heb even lekker gegeten. Okay. Maar stond dit meisje wel op de goede toer, hè?
0: Ja, zeker wel. Zeker wel.
1: Oké, weet je, dit is voor mij van die muziek. Als ik net een hele wilde nacht met 10 jonge meiden heb gehad, dan zet je het op en dan kan je even lekker relaxen. Ik weet het niet, hoor.
0: Nee, maar de dame heeft wel een zeer geschoolde zangopleiding gehad, hoor. Dat hoor je er wel aan af. Maar goed.
1: Nou ja, ze heeft een mooie stem, maar ik had even het gevoel dat joh, er kan even vaart in.
0: Maar ik denk, ik hou er nu een beetje rekening mee, want anders krijg ik commentaar van, oh, wat ik hier al wel even bagherrie heb gehoord. Dat heb ik nu even niet gedaan. Ik heb een beetje beschaafd gehaald. Maar goed.
1: Het is beschaafd. Het is een dag van moederdag, dus dan moeten we allemaal beschaafd.
0: Maar ook zij heeft een moeder, dus... Oké. Maar daar gaan we het niet over hebben, want het gaat ook over snelheidssporten.
1: Ja.
0: Wat is jou opgevallen de afgelopen week op het gebied van de autosport?
1: We moeten natuurlijk eerst even over de laatste Grand Prix hebben daar in Miami. Hè. Waar een hamburgertje $300 kost. Zo moet je zien, hè. En een biertje ben je ook $500 kwijt. Die Grand Prix dus.
0: Ja.
1: Waar het gezien en gezien worden is. Ja, jongens, de nieuwe regel. De nieuwe doorvoering van de reglementen, de veranderingen, heeft het nou zin gehad, heeft het niet zin gehad? Een heleboel zeggen ja, ook een heleboel zeggen, nou ja, we hebben niet zoveel verschil gezien. Ik zag wel wat verschil, ik zag dat ze meer moeite moesten doen om in te halen, dat sowieso, dus er waren wat mooie gevechten. Alleen, ja jongens, het veld ligt nog zo ver achteruit elkaar. En als zelfs een Aston Martin een kwalificatietijd neerzet, wat zelfs langzaam is, als de langzaamste GP2-auto, hebben die nog even wat te doen, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus ik moet zeggen, de verbetering is, het moest, want het ging natuurlijk niet de goede kant op. Nou, ze zijn eraan aan het sleutelen en het zal de rest van het seizoen nog veel meer gesleuteld gaan worden. En heb je het voornamelijk over die batterij, hè? Hoe snel die opgeladen wordt en hoe snel die ontladen kon worden. Nou, je kon het nu zo zien, aan het eind van de rechte stukken waren die batterij vaak niet leeg. Dat vakje ging niet helemaal leeg. Dus het bleef nog een klein beetje inzitten. Dat die rijden na de bocht ook nog een beetje over had. En dat was in het verleden natuurlijk niet zo. De werd hier af en toe wel ingehaald en gelijk weer teruggehaald. Maar het was wel een stuk minder. En dat is een beetje wat we willen zien. Er is weer een beetje meer strijd. Maar dat het Formule 1 veel dichter bij elkaar is gekomen. Nou, dat kan je natuurlijk helemaal niet zeggen. Dat is klaar.
0: Ja. Vooruitlopend naar de volgende Grand Prix. Want dat is in Canada, heb ik begrepen, toch?
1: Ja, we gaan naar Canada toe, naar het hele mooie circuit van Gilles Villeneuve. Op het eiland van de Notre Dame natuurlijk. Ja, fantastisch, fantastisch mooi circuit. Waar we het verleden hele mooie wedstrijden hebben gezien. Ik zit even in de tunnel, ik hoop dat je me nog kan staan.
0: Gaan we goed komen, denk ik.
1: Oké, gaat helemaal goed. Maar gewoon... in het verleden mooi circuit waar ook redelijk goed ingehaald kan worden. Dus ik hoop dat die nieuwe maatregelen gaan lukken. Alleen jongens, het is weer 3 weken ertussen.
0: Ja.
1: Als ik zo kijk, volgens mij zijn we pas 22 mei in de beurt of zo in die tijd.
0: Ja.
1: En hebben ze het maar over gehad dat die Formule 1 het allemaal zo druk hebben. Volgens mij zijn ze meer op vakantie dan ze aan het rijden zijn.
0: Dat heeft ook weer te maken met een aantal Grand Prix die uit zijn gevallen in het Midden-Oosten. En waarvan Olaf Mol zegt, nou die gaan denk ik niet door zolang die clown in Amerika daar zit.
1: Nou ja, zo zijn er nog wel een paar dingen natuurlijk. Er zijn nog een paar Grand Prix op losse schroeven, die van Spanje in Madrid. Daar schijnt alles nog helemaal niet klaar te zijn.
0: Oh.
1: Dus dat is ook nog een vraagtekentje of dat wel goed gaat komen.
0: Gaan ze toch gelijk naar Barcelona? Dat lijkt mij dan maar goed.
1: Ja, ik wou zeggen, ze hebben een prachtige testcircuit waar ze al mee bezig zijn. Ga lekker daar rijden dan.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja. Zien wij jou zelf ook nog ergens rijden de komende tijd? Of heb jij voor...
1: Nou, zelf niet, want ik heb een auto aan elkaar te plakken natuurlijk naar mijn Escabe in Engeland, waar ik even gewoon, laat ik zo zeggen, even een beetje niet wakker was. Maar zullen we het allemaal ophouden?
0: Mm-hmm.
1: talent even was overschat, zeg maar. Dat kan gebeuren, hè. Dus ik heb een auto in elkaar te plakken. Maar het IJTC, de Young Time Tour, Katje, anders gaan wij over 3 weken alweer, nee, 2,5 weken alweer, gaan wij naar de Nürburgring. Dus daar mogen we ook lekker spelen. Met een heel vol veld van 55 auto's. Mm. Dus dat is ook echt goed gedaan op het Grand Prix circuit. Dit weekend wordt natuurlijk ook overal in Europa gereden. Zandvoort, jongens, is er 8 uur bezig.
0: Aha.
1: 8 uur van Zandvoort is op de moment bezig. Ik weet niet of je ze kan horen in de studio.
0: Nee.
1: Nou, dat mag ook niet, maar ze mogen geen geluid maken, dus dan hoor je ze ook niet. Ja. Dat is heel simpel.
0: Ja.
1: Maar daar zijn toch ook best wel heel veel keeps aan het rijden, heb ik gezien. Gewoon over de 30, die dan toch die 8 uurtjes moeten volmaken. Een soort mini-normaal, zullen we maar zeggen.
0: Ja.
1: En in Hockheim op het ogenblik is er heel... Hockheim en Paul Ricard, Zuid-Frankrijk, zijn twee hele grote historische evenementen bezig. Die ook serieus volgebokt zaten. Dus ja, jongens, het gaat gewoon door. Autosport, over rijdt de Formule 1 niet. Overal wordt er wel ergens gereden. Dus dat is goed.
0: Oh ja.
1: Dit weekend, back op Spa. Ja, die jongens, het World Endurance Championship rijdt dit weekend op Spa.
0: Ja.
1: Dus, en dat is wel een serieus mooi evenement om heen te gaan. Alleen, vergis je niet als je denkt, ik ga er nu nog even heen. Volgens mij is het uitverkocht en het is echt serieus druk. Dus ja. Ook daar wordt er ook lekker gereisd dit weekend. Dat is helemaal goed.
0: Dan gaan wij jou weer binnenkort spreken, Rendel. Dankjewel weer voor de bijdrage.
1: Volgende week weer. Gaan we kijken wat er allemaal nog, of er nog wat gebeurd is. In de autosport gebeurt altijd. Ik heb begrepen dat Charles Leclerc door zijn miljoentjes heen is. En die heeft een heel groot jacht gekocht. Met die van het grootste jacht wat ze maar konden krijgen. En die geloof dat die 65 miljoen kost. Dus die moet wat meer modeshows gaan lopen. En zijn meisje ook. Daar komen de centjes weer binnen.
0: Ja, oké. Okay. We gaan het meemaken. We gaan verder. Hall & Oates met Man Eater. Dankjewel. Hoi.
1: Oké, okay, Joja. Bye.

0: met Maneater en of er ook Maneaters op het veld rondlopen bij de wedstrijd SDOB tegen SV Zandvoort. Dat horen we uit de mond van Piet Pijper. Piet, vertel maar.
1: Ja, ja, het is hier echt iets wat ik kan niet... Het is nog steeds 2-1 en het is niet te geloven wat voor voetbal er is. Eigenlijk kun je het woord voetbal niet meer noemen. Het is een beleg van het Zandvoortdoel. Met af en toe een luchtstootje de andere kant op. En we hebben echt kleine kansjes gehad. Op, met Patoet en zo. Dus, en ja, die scheidsrechter weet ook niet wat hij moet doen. We zitten wel al in de 92e minuut. Maar ik denk dat er zomaar 10 bij kunnen komen. We hebben zoveel blessures. We gaan maar liggen. En de spelers zijn ook op. We hebben net nog een wissel gehad. We hebben nog... Gio Codrington is vervangen door Berk Belenkamp. En ja, dat is natuurlijk een hele geroutineerde verdediger. En weer net naast. En zo, dat SWB wordt er ook moedeloos van. En ja, die gelijkmaker zou natuurlijk meer dan verdiend zijn. Daar gaat het helemaal niet om. Maar hij moet er natuurlijk wel eerst in. En dat, hij gaat er niet in. En ja, dat is het probleem voor SWB. En wij vechten natuurlijk voor alles wat we waard zijn. En ik heb heel veel respect voor de mannen in het veld. En die doen echt wat ze kunnen. En nogmaals, ik weet niet hoe lang de scheidsrechter dit gaat volhouden. Maar hij, ja, er is een einde aan de wedstrijd ooit, hoop ik.
0: En, of gaan we door tot kerstmis, Piet?
1: Nou, kerstmis wordt het niet, maar... en we moeten kijken, dan gaat er weer zo'n bal naar Jesse de Haan op links. En net ook al een paar keer deze situaties. En de keeper helpt ons een beetje, die schiet hem uit. En die bal gaat weer over de dugout. Dus voor die weer terug is, is het ook weer een halve minuut. Inmiddels komt er een tweede bal aangegooid. Zandvoort is in de aanval nu. Althans, we spelen op de helft van de tegenstander, laat ik het zo zeggen. En ze doen er alles aan om er de druk uit te komen. En ja, nogmaals, het wacht is op de scheidsrechter wanneer hij denkt dat het voldoende is. Ik denk dat er niemand anders is die enig zicht op de tijd heeft. Ik niet in ieder geval. En nou, bal in de keeper waren handen van de keeper van SDOB. Schiet hem uit. En hij wordt onderschept. Half en weer een ingooi voor Zandvoort op de helft van SDOB, net op de helft. En die gaat dat nemen. Mees van Galen pakt de bal en gooit hem weer naar de tegenstander. En wordt onderschept. Oeh, gaat hij naar rechts en daar is... Het kan ook een rare situatie. Wij zijn in de aanval, zijn linksback en onze rechtbuiten Menno Ippenburg, die echt... Vandaag vind ik een van de betere spelers is. Hup, weer onderschept. Weer een aanval, weer Zandvoort. Otman krijgt stoppelse. En nu... Oh ja, een aanval zijn we... Ja, ik was even stil. Ik dacht, ik meld iets, maar... Scheidsrechter, bij het spel is dit volgens mij, maar wordt niet gevlacht. Scheidsrechter doet er niks aan. En linker verdediger wordt ingegooid voor Zandvoort. Inmiddels zijn we 95, geeft de klok aan. Nog even gaan we door. Ingooi Zandvoort op de linksbackpositie, ongeveer aan die kant spelen we. Links van het strafschopgebied. Ingooi. Gaat hij. Karsten Vries is er ook nog steeds in het veld. Die is ook geweldig hoe hij dat allemaal volhoudt. En... Ja, oh. Ze komen er weer uit. We komen eruit en we gaan in de aanval weer. En we gaan door. Otman, oh Otman, wat is dit nou weer? Dat is jammer van die bal. Maar goed, hij had er niets meer kunnen doen, maar Otman schoot hem achter. En de keeper gaat een uittrap nemen. Naar de bek. Scheidsrechter kijkt, oh, we hebben weer een blessure. Ja, dat kan niet anders, want Karsten Vries die is natuurlijk al niet topfit aan de wedstrijd begonnen. En hij heeft nu last van kramp aan zijn linkerbeen. En dat wordt behandeld door medespelers. De grensrechter, de verzorger, die staat nog op de afroep te wachten. Ja, het wacht is het eind zo. En ja, wat mij betreft mag hij fluiten, maar ja. Iedereen begrijpt dat de tegenstander dat niet wil. Dus zolang het kan blijven, ik heb verhaal, dit is echt, oeh, Kas is wel echt aan het eind van zijn kastlatijn, denk ik. maar ja, wordt weer genomen. Keeper, van de keeper gaat hij, via de verdediger van SDOB, die zal hem wel een rotterdam geven. En dat gaat hij ook inderdaad. Weer een diepe bal. En dat heeft, oeh, en daar is hem al in de hand bij Mika. Schijnt ze kijkt zijn klok en...
0: zal niet lang meer duren, denk ik, Piet, als ik het zo hoor.
1: Als
0: scheidsrechters op klok is...
1: Hij fluit af! Had ik niet verwacht nog, maar oké. Okay.
0: Ja.
1: Het fluit af en we hebben het inderdaad de 3 punten binnen. Het is een wonder boven wonder. En
0: ja.
1: Als jullie het niet erg vinden, ga ik straks toch met de spelers nog even kijken of een koud biertje te kopen.
0: Ja, dat lijkt me wel, dan denk ik.
1: En het is, dit is echt, hoe je weet, sowieso doet, weet ik niet. Maar een huzarenstuk om hier na een 1-0 achterstand al na een paar minuten om hier te overwinnen. En dit kost wel wat lichamelijk leed en zo ook. Maar we hebben de 3 punten binnen, dus... een goed bericht vanuit Broek in Waterland.
0: Ja, Broek in Waterland.
1: Een hele aparte ambiance hier. En, goed, maar de punten nemen mee naar Zandvoort vandaag.
0: Dankjewel, ja. Piet. Oké.
1: Okay. Okay.
0: Dat was hem. Nou ja, 3 punten in de tas. Dat betekent morgen een prettig gesprek voeren voor de Zandvoortse krant met Robbie Kastien. Dat staat dan ook weer. Maar we hebben natuurlijk ook nog een ander puntje wat hier nog even afgehandeld moet worden. Want dat is het beest van de week. Dat is Denzel. Ja, dat valt bij mij dan op. Het is een beetje een hond met een tong uit zijn bek. En ik denk van Denzel... Dan denk ik aan Denzel Dumfries. Hij is een kruising tussen een windhond en nog een hond. Een reu van 5 jaar oud. En hij is 22 kilo. Hij is weggehaald bij meerdere honden omdat hij niet goed werd verzorgd. Verder is hij een vrolijke, enthousiaste, zachtaardige, vriendelijke en lieve hond. Tenminste, dat zeggen de medewerkers van de dieren te huis Kennemerland. En het laatste, wat zeg ik, het liefste kruipt hij helemaal in of tegen je aan en geeft die je ook graag een omhelzing. Als je die foto ook ziet, dan denk ik ook dat dat ook wel het geval is. Andere honden vindt hij een beetje spannend. Dat komt natuurlijk omdat hij zelf niet zo goed kan inschatten. Ook zoekt hij een huis zonder dieren en hij loopt netjes met je mee aan de riem. Wel een beetje dat een beetje tegen je aan is. Een beetje dicht bij je. Want dat heeft hij wel nodig. Zijn ogen zijn een beetje beschadigd. Maar hierdoor ziet hij ook niet alles goed. Dat is een beetje Denzel in de notendop. En als je hem wil hebben, ga lekker naar de Keesomstraat. Of Keesomplein, daar vlakbij is het. Het laatste pand is het aan de Keesomstraat. En daar kun je hem ophalen. Het is een leuke hond om te zien. Dus wat dat er gaat, denk ik dat het helemaal goed is om dat even te benadrukken. Dan ga ik iets doen wat niet helemaal volgt. Ja, een beetje wijk ik een beetje af van het protocol. Want ik doe nu even net alsof het donderdagavond is. Welkom bij deze Alternative FM van donderdag 14 mei. En in dit eerste uur gaan we aandacht besteden aan het verhaal van de Kiwi Club, die al eerder bij ons in de studio is geweest. Ja, en wat kunnen we over de Kiwi Club vertellen? Het is een duo, Giel Bosboom en Christieke, die met z'n tweeën leuke muziek maken. Techno is het een beetje, wel de schappelijke techno. En een van de nummers die ze hebben uitgebracht, en misschien zit hij ook verstopt in het verhaal wat je straks het komende uur gaat horen, dat is dit nummer. En dat nummer dat heet Night Train.

En een uur is natuurlijk nooit genoeg. Je hebt dus een uur lang naar deze fijne vriendinnen van de Kiwi Club kunnen luisteren. Op deze 14e mei. En daarmee sluiten we dit eerste uur van Alternative FM mee af. Dan nu even waarom ik dit doe. Dat heeft te maken dat ik even deze voice track live uit dit programma meeneem. En dat komt dan donderdag gewoon nog een keer voorbij. Maar dan heb ik het gewoon opgenomen. En kan ik het uitzenden. En dan hoef ik niet de tong op mijn schoenen hier om 7 uur binnen te komen wandelen. Dat heeft daarmee te maken. Ja, ja, zo gehaaid ben ik dan wel. Maar goed, dat is even voor de mensen die denken van wat is die koper nou allemaal aan het doen. Maar dat heeft daarmee te maken. Als we dan toch nog een beetje in datzelfde sfeertje blijven, dan heb ik hier nog eentje. Dat is de Low Addicts. En dat nummer dat heet NAN!

Dat is een beetje het werk wat we een tijdje een beetje achter elkaar hebben laten horen in dat programma wat wij dan doen op de donderdagavond. Ja, we zijn zo langzamerhand een beetje aan het eind gekomen van dit programma. Want klinkt gek. Het is 16:44, maar dat heeft alles te maken dat ik ook nog iets klaar heb staan. En daar heb ik gewoon een complete mix van gemaakt met... toch wel pittige nummers, want het heeft alles te maken met Wendy Moore, want die is geselecteerd voor de popronde. En daarom leek het mij ook leuk om ook in dit programma, dat interview wat ik afgelopen donderdag heb gevoerd met Wendy, om dat ook hier bij Zandvoort op zaterdag. Wat is die popronde? Voor die mensen die dat niet helemaal weten. De popronde is bedoeld dat je als muzikant of songwriter, ja, door het land heen kan gaan met verschillende optredens om op die manier een achterban op te bouwen. Nou is dat bij Wendy niet helemaal meer nodig, want die begint behoorlijk op toeren te komen. Maar zo'n uitnodiging voor de popronde is niet niks. Vorig jaar heeft daar ook bijvoorbeeld Bodine Monet in gezeten. En nu is het dus de beurt aan deze Wendy Moore. We gaan eventjes luisteren naar dat interview wat ik afgelopen donderdag heb gehoord. Op zaterdagmiddag horen. Gedaan. Dus 2 en 5. En dan ga ik dit ook doen. We beginnen met Hooked. Dan gaan we praten met Wendy Moore. Want zij is gekozen om mee te doen in de popronde van 2026. En daarna dan gaan we Crocodile Tears draaien. Ben je er klaar voor?

0: Ja, ze had het helemaal voor elkaar met dit nummer. Want het was mijn persoonlijke favoriet van 2024. Maar ze had ook nog een nummer en dat heette Tangled Wiring. En dat was mijn persoonlijke favoriet van 2025. En we hebben er ook aan de telefoon. Wendy Moore, Crocodile Tears. Dat is de meest recente single, maar daar gaan we het straks over hebben. Eerst gaan we het hebben over jouw uitverkiezing voor de popronde 2026.
1: Ja, ik ben echt heel erg blij.
0: Ja, dat kan ik me best wel geloven. Lijkt mij ook, want wat voor moeite je allemaal gedaan hebt. Want ik weet dat je bijna elk jaar wel je vinger hebt opgestoken.
1: Klopt, maar ik hoor van meerdere mensen dat het gewoon een beetje erbij toch. En je moet gewoon groeien in het live circuit. En uiteindelijk denk ik dat dit het beste jaar is om het te doen. Want ik heb nu eindelijk heel veel liedjes waar ik blij mee ben. Die ik heel graag aan iedereen wil laten zien.
0: Ja, want jouw achterban, daar gaan we het nu ook over hebben. Want dat is ook stevig aan het groeien. En daar, ja, ik heb toch ook een beetje het idee dat natuurlijk ook een rol gaat spelen. Als je die popronde gaat doen het komende jaar.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Ja, ghosties noem je. Hoe ben jij daarop gekomen om dat zo te benoemen?
1: Ja, ik bracht volgens mij in 23 zelf bracht ik een liedje uit, dat heette Corner Ghost.
0: Ja.
1: Want ik voelde me altijd een beetje onzichtbaar, een ghost.
0: Ja.
1: En toen kwam ik erachter dat heel veel mensen zich ook zo voelen. En dat je niet alleen bent. En toen dacht ik, als we allemaal samen zijn, dan hoeven we niet ons onzichtbaar te voelen. Ja. En zo is een beetje dat die naam ontstaan. Dat kwam eigenlijk allemaal uit dat liedje.
0: Ja, dat is één. Maar ik weet ook dat die Corner Ghost ook nog iets anders betekende. Dat had ook iets met uitstelgedrag te maken, toch?
1: Zeker waar. Dat komt ook heel vaak terug in mijn andere liedjes.
0: Ja, heb ik ook last van.
1: Niet beter geworden.
0: Ja, nee, maar ik heb er wel last van uitstelgedrag. Daar hebben we het al wel eens vaker over gehad, geloof ik.
1: Ja.
0: Zowel hier lijfelijk in de studio als via de telefoon. Maar in dat opzicht. Maar je bent wel, sinds je begonnen bent, en ik denk in 2018 of 19, daar wil ik even vanaf zijn.
1: 19 volgens mij.
0: Ja 19. 19. Ja, is dit, heeft het... ben je toch wel, heb je allerlei muzikale dingen wel gedaan, of tenminste in ieder geval invloeden gebruikt. Laat ik het zo zeggen.
1: Ja, het is heel erg veranderd in de loop der jaren. Want ik luister natuurlijk, toen ik jonger was, luisterde ik wel naar pop, dus dan maak ik pop. En toen meer naar rock, dus dan ging het meer naar rock. En toen veel elektronisch, dacht ik, dan wil ik wat elektronisch erin. Dus het is echt een soort journey geweest. En ik heb nu pas, na al die jaren, een beetje het gevoel dat ik op mijn plek ben.
0: Ja, voel je dus ook, is het een soort thuiskomen van, hier voel ik me thuis in? Hier voel ik me, is dit het jasje wat ik aan moet trekken? Zoiets?
1: Absoluut.
0: Ja. Nou heb je natuurlijk al de nodige optredens gedaan. Staan er nog eigenlijk wat optredens, nog voordat je die popronde gaat doen, staan er nog optredens in de planning?
1: Ja, zeker. Sowieso speel ik in Haarlem bij Ecofest. En ik zou laatst een optreden hebben in Stiels, maar toen werd ik heel erg ziek, dus die wordt verplaatst. Dus sowieso nog in Stiels Haarlem komt er nog eentje.
0: Ja.
1: En er komt nog meer, maar dat post ik zo snel mogelijk.
0: Ja, en dan die popronde, want dat betekent dat je topografische kennis toch wel... Ja, het laadje van de topografische kennis. Hoe was je vroeger met aardrijkskunde als het gaat om dit land?
1: Ja, ik was altijd heel goed in het onthouden van dingen, maar ik ben ook weer alles vergeten.
0: Oh,
1: ik weet alle namen nog, maar ik weet dan niet meer waar het zit.
0: Oké, dus want je kan van hot naar her gaan, hè? Zijn er plekken waarvan je denkt, nou, daar kijk ik dan wel naar uit? Je doet wel een hoop steden aan, heb ik me laten vertellen.
1: Ja, absoluut. Vooral natuurlijk op plekken waar ik nog nooit heb gespeeld, lijkt het me juist heel erg leuk. Bijvoorbeeld Zwolle en Nijmegen ben ik nog nooit geweest.
0: Ja.
1: Verder lijkt me Rotterdam heel erg leuk, maar ook wel wat kleinere steden. Ik ben nog niet op heel veel plekjes geweest hier, dus het lijkt me gewoon vooral leuk om dat hele rondje te maken.
0: Ja, ik weet dat er ook nog een popronde in Woerden is. Dat zegt jou heel veel, want je bent ook twee keer of drie keer zelfs, geloof ik, geweest bij mijn collega Maarten Verduin. Dus het zou zomaar kunnen dat jij gevraagd wordt om bij de RPL-studio wat te gaan doen. Dat kan natuurlijk, hè?
1: Nou, dat dacht ik, dat had ik dus ook al een beetje in mijn hoofd. Ze mogen me altijd bellen.
0: Ja, want vorig jaar hadden ze Jackie in the Facts in de studio. Daar zou jij gewoon ook tussen passen, denk ik, met band, hoor, denk ik.
1: Wij denken altijd hetzelfde, Jaap.
0: Ja, zie je? Kijk. Ja, ja. dat lijkt mij wel. Maar goed, ga jij dan ook, want dat is ook iets met die popronde. Dat kan natuurlijk in een kleine setting, maar dat kan ook in een bandsetting zijn. Kijk je daar ook naar? Of,
1: Ja. Ik ben op zich met optredens altijd lekker flexibel geweest. Zoals jij weet, begon ik natuurlijk eigenlijk een beetje als een akoestische act.
0: Ja.
1: Dus op hele kleine settingen kan ik dat doen. Ik heb ook een hele leuke duo set met Jamie, mijn bassist.
0: Ja.
1: En beste vriendin. Dus wij gaan heel veel kleine bezettingen samen doen.
0: Ja.
1: En waar het kan, spelen we lekker met band. Dus het zijn heel veel mogelijkheden voor verschillende leuke shows.
0: Ja, en is er dan tussendoor ook nog ruimte voor indrukken van... Want ergens in dat bovenkamertje van, dat staat bij jou nooit stil, heb ik het idee. Dat je dan op een gegeven moment tijdens zo'n popronde, ik weet dat Koos de afgelopen jaar, die had er gewoon een dagboekje bij gehouden. En ga jij dat dan ook zoiets doen? Van, nou, niet een dagboek, maar dat je wel indrukken misschien zou kunnen verwerken en dat vertalen naar een liedje. Dat kan natuurlijk, hè?
1: Nou, toevallig, ik ben altijd heel erg gek geweest op vloggen. Dus het lijkt me heel leuk om de popronde te gaan vloggen online. Zodat iedereen elke dag mee kan kijken.
0: Ja, over vloggen gesproken. Is het zo dat jij misschien ook een vlogger daarbij in dienst neemt of die jou helpt? En heet die niet toevallig Cully?
1: Klopt, wij werken af en toe wel eens samen. Ja. Philip en ik zijn goede vrienden.
0: Ja, want hij was het afgelopen jaar, zat hij in de popronde. Dus...
1: Klopt, ja. Ik heb wat tips gehad van hem.
0: Ja, oké, okay. dus er is al even een 1-2'tje geweest tussen jou. Zeker. Ja. Want ook dat is iets als je gaat vloggen. Want jullie hebben een beetje dezelfde benaderingswijze, heb ik het idee.
1: Ja, ik hou gewoon heel erg van visuals bij geluid.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat voor de mensen die luisteren, als je daarbij ook iets vets kan zien, dat dat alleen maar de experience van de song nog beter maakt. Dus daarom hou ik daar heel erg van.
0: Ja, dus dat moet, het beeld moet eigenlijk ook een beetje de muziek versterken, zoiets.
1: Absoluut. En ook, ik vind het altijd heel erg leuk om artiesten zelf te leren kennen. En ik denk via dat soort video's, zoals vlogs, dat juist iemand dichter bij je brengt.
0: Ja, en dat er misschien ook mensen zijn die zeggen, hey, tof, dat lijkt me wel goed om daarna te gaan kijken of wat dan ook.
1: Ja, precies.
0: Ja. Dan die Crocodile Tears, je had het over Corner Ghost en zelfdestructie en noem maar op. Maar die gaat het nog veel verder in dat opzicht, hè?
1: Die anderen waren een beetje verdrietig allemaal. Deze is eigenlijk een beetje boos. Ik was een beetje op het punt dat ik dacht, oké, nou moet je echt even kappen met dealig doen. Daar gaat Crocodile Tears ook over. Er zijn natuurlijk krokodillentranen.
0: Ja.
1: In de song ben ik heel erg boos op mezelf, want ik blijf maar dingen uitstellen en wachten. Maar, en dan vervolgens ga ik heel zielig erover doen en verdrietig dat dingen niet lukken. Maar het is gewoon mijn eigen schuld.
0: Ja, ja.
1: Dus, en daar kwam die song uit.
0: Ja, en er is nog iets bijzonders aan, want dit is geloof ik het nummer wat je helemaal zelf geschreven hebt, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja. Hoe was dat dan, zo'n ervaring, dat je denkt, shit, ik heb het ook helemaal zelf.
1: Ja, de meeste songs die ik uit heb gebracht, die heb ik ook wel zelf geschreven. Tangle Wiring bijvoorbeeld ook.
0: Mm.
1: Deze was wel, had ik een beetje moeite mee. Ik had normaal heb je vaak een refrein waar je dan op doorwerkt.
0: Mm.
1: Maar deze keer had ik alleen die coupletjes, die verses.
0: Mm.
1: En ik kon gewoon niet op een refrein komen. Dat heb echt wel 3-4 maanden geduurd voordat ik eindelijk een goed refrein had.
0: We gaan hem zo laten horen, maar niet voordat we nog even de laatste vraag hebben gesteld. Waar is Wendy Moore te vinden op het wereldwijde web?
1: Op socials heet ik overal Wendy Moore Music. En op Spotify en YouTube gewoon Wendy Moore. Dat is M-O-O-R-E.
0: Dan laten we hem nu horen.

0: Beetje een ongebruikelijk einde van deze Zandvoort van zaterdag. Maar volgende week is, als het goed is, Rob Harms weer terug. Dus tot volgende week bij Zandvoort op zaterdag. Dag!
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland hebben we weer te maken met een normale avondspits. Met veel dagelijkse files. De meeste hebben niet zo heel veel vertraging. Hooguit zo'n 5 tot 10 minuten. Zoals onder andere de A7, Zaanstad richting Hoorn. Bij Purmerend 10 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. De A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor knoop het Velsen 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. En verder valt ook nog op de A27 van Utrecht naar Almere. Voor Huizen staat 4 kilometer file en dat kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en

0: verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

try not to let you go away. I'm still here.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. En de EU denkt ook na over aanvullende sancties tegen Israël. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het OM. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. En de man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. Hij wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op de president. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Het weer, af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien. Veel wind aan de kust, kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de dagelijkse files in Noord-Holland, de meest oponthoud daar op de A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen Schiphol en de Nieuwe Meer 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Een ongeluk op de A10, de ringweg Amsterdam, tussen Amsterdam de Basis en de Oud-Zuid staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Er zijn daar bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht. En tenslotte valt op de N230 Maas richting Utrecht. Voor de aansluiting met de A17 doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.
3: Ja, en wat gebeurt er? Ik zit op een sociaal medium platform te kijken en ik krijg een bericht van, nou, we moeten in Bos een beetje, even een beetje handje helpen. Nou, dat doe ik. Maar er is ook een nieuwe single van Melanie Ryan en ik denk, graaf, 8 februari 2025. Toen zaten die twee bij elkaar in één radioprogramma.

nu beginnen we er gewoon mee met beiden. Hè? Dus dat heb ik niet verzonnen. Dat komt er zo uit. Ik ga het je zo allemaal uitleggen. Welkom bij deze Alternative FM van 7 mei 2026.

Ja, er zit natuurlijk een beetje een verhaal achter. Want er is altijd iemand die ook regelmatig mee zit te luisteren. Dat is Boukje, ergens in Friesland. In de buurt van Dokkum. Die doet dat regelmatig. En er was een post van Inbos vandaag op de sociale media. Hij had zich suf ingeschreven voor de popronde. En hij is weer niet geselecteerd. Ja, dat vinden we dus sneu. Dus moeten we een handje helpen. Want Boukje liet er ergens onder blijken. Van nou, dan moeten we maar weer... Bij onder meer Even Wat Hars. Dat is van vriend Henk Jansen bij Radio Spannenburg. Ik zei de gek en nog een paar radioprogramma's. Maar nou komt het. Er zit ook weer een bruggetje hierin. Want 8 februari, daar moest ik bij graven. Want ik begin met In Bos. Maar de volgende is Melanie Ryan. En ik zit te denken van, hey, wacht eens even. Die twee die hebben bij elkaar in één radioprogramma gezeten. En dat gebeurde op 8 februari 2025. Dat is niet hier. Dat is bij Podium 107 van, jawel, Maarten Verduin. Die had het helemaal voor elkaar. Die hadden alle twee bij elkaar in één studio. Daar ben ik toe geweest. En ik heb echt een wereldzaterdagmiddag beleefd. Ja, want ik was getuige van heel veel mooie gesprekken. Dat is één. En twee, natuurlijk ook het materiaal wat daar vertoond werd. En ten gehore gebracht in die uitzending. Van zowel Jelle In Bos, maar die stond in de tweede uur... En Melanie Ryan. Laat dat nou heel erg mooi zijn. Want Melanie Ryan heeft deze week een nieuwe single uitgebracht. En dat heeft alles weer te maken met Moederdag. Dat aanstaande zondag gevierd wordt. En daar heeft zij een mooi liedje over gemaakt. Nou, dat nummer dat heet Mama Sarah.

En ik mag aanstaande zaterdag bij deze omroep, waar dit programma wordt uitgezonden, mag ik nog eens een keer aantreden op zaterdagmiddag tussen 2 en 5. Nou, ik weet al wel dat ik dit nummer ook even laat horen. Dit is de heer Niels Buis. Die komt uit Volendam. Niet geselecteerd voor de poppenronde, maar wel een wereldnummer. The Professional. En dat zit hem alleen in die ene tagline van Somebody Told Me You Paint Houses. En dan blijkt het dat het over een hitman gaat. Want dat zei hij tenslotte hier in de uitzending. Over interviews gesproken, er zitten nog wat interviews ook in. Zijn allemaal live vanavond, mensen. Dus Oliver Aaron gaat straks het een en ander vertellen over zijn EP. In het volgende uur hebben we ook nog een gesprek. En dat is met Novitz. En die ken ik ook, want die heeft ergens in een backing vocalist gespeeld tijdens de Rob Agda Award van Ik Meen vorig jaar. Daar was ze in te zien. En dat heeft te maken met de EP waar we al iets over op de website wat hebben gezegd. Die EP die heet Nothing Here Comes Easy. Dat is de naam van de EP. En ik liep weer te handen met de titel van de EP. En we hebben ook nog bericht vanuit Zandvoort. Want de geselecteerden voor de popronde, en die zitten hier ook een beetje in deze uitzending, dat is ook bekend. En Wendy Moore is in navolging van Bodie Monet, want die zat er vorig jaar in. Want ja, komt ook uit zijn antwoord. En Wendy Moore mag dit jaar dat gaan doen. Dus het is de tweede achtereenvolgende jaar dat dit dorpje in Zandvoort, uit Zandvoort dus, vertegenwoordigd is in de popronde. Nou, wie dat ook geldt is Helene. En Helene is hier geweest. Ik heb het over Helene Hakkaert. Zo heet ze voluit. En morgen komt er zowaar een nieuwe single uit. En die mag ik vanavond al weggeven. En dat nummer dat heet Thuis.

En het is gebaseerd op een stuk poëzie van Erik Linder. Ik had hem eigenlijk al veel eerder moeten laten horen van deze Maarten Duinker. Maar ik had het linkje laten verlopen van WeTransfer. Dus ja, dan moet ik even wachten tot het de beste man weer terug is. En dat was hij afgelopen week, want hij heeft even gebivakkeerd buiten Nederland. Daarvoor hoorde je Helene met Thuis. Die ga je aanstaande zaterdag denk ik ook wel in het programma van Rob Harms horen. Want dat mag ik even overnemen. Dat vind ik altijd wel fijn. Dus dan komen er ook dingetjes in die ik zelf leuk vind. En wellicht dat Rob dat ook wel leuk vindt. Want ja, weet je, dat kan. Want het is allemaal niet eng wat ik hier in dit uur allemaal laat horen. Er zitten heel veel ook leuke dingen tussen. Zoals, want Helene mag dus meedoen aan die popronde. Ze heeft een uitnodiging gekregen om daar aan deel te nemen. Dus, want je wordt geselecteerd door een commissie en dan mag je meedoen. Zo zit het. En dat geldt ook voor deze Send Me Flowers. Iris van Dijk heet ze, geloof ik. En die staat onder contract. Ja, dat zijn ook bekenden van me. Namelijk bij King Forward Records. Dit is In My Head Today. Mag dus ook meedoen in de pop.

0: En dat was de single Cheesy van Oliver Aaron. En die staat op een EP. En ik schrijf nooit dingen op helemaal uit. En dan moet ik gaan zoeken. En dan weet ik in ieder geval dat ik hem ergens heb staan. Namelijk in een artikel bij 3 voor 12 Noord-Holland, waar ik ook hoofdredacteur ben. En dan staat het gewoon keurig netjes. En dan staat het Not sure I've ever been in love. En dan zit er dan ook nog een of andere emotie achter. En dat verwijst, zo zegt het artikel, een titel met een knipoog naar de emotie van lichte paniek en ongemak. Dat is even wat ik erover vertel. Ik hoor hem al aan de telefoon. Dat is Oliver. Hallo, Oliver.
1: Hallo, met mij.
0: Ja, hallo. Ja, want je bent weer lekker bezig geweest. En dan dus krijg ik dat bericht binnen. En dan zie ik hoofdletter, kleine letter, hoofdletter. En ja, dat zal je wel bewust hebben gedaan, denk ik.
1: Klopt, inderdaad. Ja, ja, ik heb er ook over nagedacht van, gaan mensen dit wel kunnen opschrijven en opzoeken? En toen dacht ik, ja, maar het doet wel gewoon recht aan gewoon de vibe van de plaat. Want het is gewoon een hele speelse plaat.
0: Ja.
1: Dus ik vond het gewoon er heel erg bij passen. En die emoji, ja, dat geeft toch gewoon extra lading, dat je denkt van, oké. Wat gebeurt hier achter? Waarom is er paniek?
0: Ja.
1: Weet je wel, die weirdness. Dus ja, ik vond het wel een titel wat meer tot de verbeelding doet spreken of zo.
0: Ja, bij het plaatsen van het artikel ben ik ook nog een beetje een handige Harry geweest. Want ik denk, ja, vind ik allemaal leuk, al die leuke fotootjes. Maar er kwam in één keer een moment in een van die visuals die je eruit hebt laten gaan. En die is gemaakt, nou ja, laten we het zeggen, er waren meerdere mensen bij betrokken. Maar ik heb het gehouden op jou aanraden. Fransje Kalf, want dat vond ik best eigenlijk wel een leuke stil. Ik denk, die pak ik gewoon als een foto.
1: Ja hoor, dat is helemaal goed.
0: Ja.
1: Een hele goede ook.
0: Ja, ja, zeg dat ook, geef dat ook een beetje de titel zoals die EP is, hè?
1: Ja, bedoel je het beeld?
0: Ja, het beeld bij de titel van de EP.
1: Ja, ik denk dat het hartje een soort van heel erg een symbool is geworden van het hele EP en van de hele wereld daaromheen of zo. Is een beetje gebouwd om dat hart heen.
0: Ja.
1: Want het gaat daar een beetje over de vraagstuk wat nou liefde is en wanneer ben je wel verliefd, wanneer ben je niet verliefd.
0: Ja.
1: Dus ja, dat past er gewoon heel goed bij.
0: Ja, is het ook zo dat wij meer van dit soort songs nodig hebben in deze wereld?
1: Nou, ik denk dat het wel nodig is. Want wat je vooral ziet in deze moderne tijden is dat ja, gewoon heel veel mensen op zoek zijn naar connectie. En door de drukte en door alle apps en weet ik veel allemaal wat, wordt het wel steeds lastiger om bijvoorbeeld iemand gewoon zomaar aan te spreken op straat.
0: Mm.
1: Of whatever, weet je wel. Het is allemaal wel wat schuwer of zo. In plaats van vroeger, wat ik dan nog meekreeg, was dat het allemaal veel makkelijker was.
0: Ja, dat is ook wat je doorlaat klinken in de EP, als het ware.
1: Klopt, inderdaad.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk wel de rode draad.
0: Ja. Nou, begonnen we, voordat we het gesprek deden, met Cheesy.
1: Ja.
0: Dat is kazig, als ik het vrij vertaal. Maar dat is niet helemaal, begrijp ik.
1: Nee, het zou wel kazig kunnen zijn, hoor.
0: Ja, toch?
1: Maar nee, hoor. het is wel enigszins cheesy, maar het is in die zin ook wel nodig of zo, om af en toe ook uit te spreken wat je wil. En ik denk dat heel veel mensen altijd het woord cheesy gebruiken als iets negatiefs of zo.
0: Mm-hmm.
1: En ik vond het eigenlijk wel gewoon iets luchtigs of zo van, heel veel mensen willen gewoon die cheesy love, weet je wel.
0: Ja.
1: Gewoon dat je met iemand gewoon in die bubbel zit en Nick wilde dat gewoon uitspreken, want ja, soms heb ik daar ook wel behoefte aan of zo.
0: Ja, even over die EP, want die is vorige week helemaal compleet, hè? Want Someday, die gaan we straks laten horen na het gesprek. Dat was het laatste wat je nog op de plank had liggen. Maar hoe lang ben je met dit materiaal bezig geweest?
1: Het projectje is denk ik wel best wel lang geleden gestart, hoor. Ik denk vanaf, misschien was het al nog gaande met mijn eerste EP, en dat is wel echt al 3 jaar terug of zo.
0: Ja, ja.
1: En ik had eigenlijk een hele reeks van allemaal andere liedjes die voor mijn gevoel heel negatief waren. En toen heb ik eigenlijk alles weggegooid. Maar wel met het idee wel doorgegaan van dit concept, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan wel hele andere liedjes geschreven die veel meer positief waren. En anderen kunnen inspireren om gewoon een positievere mindset te vinden of zo. Dat vind ik wel belangrijk.
0: Ja, had dat ook met jou als persoon te maken? Dat je liet beïnvloeden waarom die negatieve stemming er was? Of
1: nee,
0: zit je niet zo in elkaar?
1: Je gewoon als je schrijft, dan schrijf je natuurlijk heel veel van je af. En wat ik heb geleerd in dit schrijfproces is voornamelijk dat ik het fijn vind om iets te hebben aan hetgene wat ik maak, A, voor mezelf. Mm-hmm. Om iemand anders iets te geven. En ik moest gewoon heel veel negatieve dingen eruit gooien om eigenlijk tot deze songs te komen die veel vrolijker, positiever, luchtiger voelen en nog steeds de boodschap overbrengen.
0: Ja, dus je kan het ook met een positieve mindset even goed vertellen met wat je eigenlijk bedoelt en wat je dwars zit.
1: Ja, zeker. Ja, het was eerst heel negatief en nu heel vrolijk en positief. En ik denk dat ik vind dat heel leuk dat het zo is gegaan.
0: Ja, want je hebt het wel eens gezegd ook tijdens de Rob Agda Award, want daar kennen we elkaar van, dat is ook alweer een tijdje terug. Maar dat je daar op een gegeven moment ook zei van, het doet denken aan Mika.
1: Klopt.
0: Ja. Wat heb jij met Mika? Laten we het daar eens over hebben dan.
1: Ja, wat ik daarmee heb. Ja, ik weet niet. Misschien ben ik gewoon zijn zoon. Zou dat kunnen?
0: dat vraag je aan mij. Ja, ik weet het niet. Ja?
1: Ik denk dat hij mijn vader is en dat ik zijn zoon ben.
0: Oh, dus zoiets.
1: Dat vertelt wel genoeg, toch?
0: Ja. Maar wil je dan ook echt een beetje ook op deze voet door blijven gaan in dat opzicht?
1: Nou, dat laat ik heel erg open hoor. Wat ik wel meeneem is sowieso dat vrolijke. Ik merk dat gewoon als ik zoiets heb gemaakt of iets positiefs, dan voelt dat voor mij goed of zo. En dan is eigenlijk het bijna altijd wel goed. Mm. En ik schrijf ook best wel veel. En het gebeurt niet heel vaak dat ik vrolijke dingen schrijf. Dus als je het dan zo bekijkt, dan is de verhouding dat er uiteindelijk toch wel een soort van heel veel geschreven moet worden om dit punt te kunnen bereiken. Dus dat vind ik ook wel een leuke challenge.
0: We hebben vorig jaar is er een album uitgekomen? We moeten even opnieuw beginnen. Vorig jaar is er een album uitgekomen van een nederhopper. Die heet Engel. En die zei, ik ga nu een album uitbrengen met liedjes in mineur. Nou, het zegt het eigenlijk al. Ja. En toen werd er aan hem gevraagd, gaat het wel goed met je? Nou, hij zegt van wel. Hoe zit het met jou? Gaat het ook wel goed met je dan?
1: Ja, natuurlijk gaat het goed. Het kan ook natuurlijk niet goed gaan.
0: Ja.
1: Maar het is ook gewoon een soort van luchtigheid. Ja, kijk, wat je in de muziek hoort is natuurlijk ook gewoon een soort van momentopname. En dat is met alles zo, weet je wel. Dus of het negatief is of positief, het is een momentopname. Dus we kunnen hier niet constateren dat ik vrolijk of niet vrolijk ben. Op dat moment was ik blij en misschien op een ander moment weer niet.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Even over die single die je vorige week hebt uitgebracht, die ook op die EP staat, Someday.
1: Nee, Someday, ja.
0: Ja, waar gaat die eigenlijk over? Geef eens een tipje van de sluier.
1: Een tipje van de sluier, ja. Eigenlijk, zoals ik al net zei, ben ik gewoon best wel in een negatieve mindset of zo terechtgekomen wat betreft de liefde en het vinden ervan in de stad. En ik wilde mezelf eigenlijk gewoon een duwtje in de rug geven door Someday te schrijven. Dus ik heb ook dat nummer eigenlijk echt, er bestaan iets van 4-5 versies of zo van het nummer, omdat ik dacht van, dit is gewoon niet de vibe nog. En uiteindelijk is dit de final versie geworden en het is een heel vrolijk nummer, maar ook wel met een sad ondertoon. De lyrics zijn niet echt vrolijk. Maar ik denk dat dat ook heel kenmerkend is aan mij. Dat het heel vrolijk klinkt, eigenlijk niet echt zo is.
0: Er zit dus een beetje een contrast in als ik het zo hoor.
1: Heel, heel erg.
0: Ja,
1: ja, dus ik ben heel blij en heel trots op dit nummer. En ik denk dat het gewoon voor heel veel mensen wel een duwtje in de rug kan zijn.
0: Mm-hmm. De allerlaatste vraag, de afsluitende vraag. Waar is Oliver Aaron te vinden op het wereldwijde web?
1: Wereldwijde web. Oliver Aaron Music op Instagram, TikTok, Facebook en ook in Cinetool. Komende zaterdag.
0: Heel goed dat je dat nog even memoreert, ja? En?
1: Zeker, ja. Daar kunnen jullie me live zien. Dus ik zou zeggen, heb je niks te doen, kom even langs.
0: Duidelijke verhaal. We gaan hem laten horen. Hier is Oliver Aaron met Someday.

We moeten natuurlijk nog wel even het nummer vinden die past in het eerste uur. En dat is deze van Wendy Moore. Want straks om 9:30 gaan we met haar praten. Want zij is een van de mensen die wel geselecteerd is voor die popronde. En dat is het tweede achtereenvolgende jaar. Want vorig jaar deed Bodine Monet mee in de popronde van 2025. Dus dat betekent dat Zandvoort ook muzikaal een beetje op de kaart wordt gezet. In het toch wel wat underground gedeelte. Want ja, hoewel ik vind dat Bodine Monet toch redelijk toegankelijke muziek heeft. Maar ook Wendy Moore doet dat met bijvoorbeeld dit nummer. Er zitten ook hele toegankelijke nummers tussen. Start Fresh hoorde je. Daarvoor hoorde je Oliver Aaron met Someday. Nou, ik kwam hier vanavond de trap op. En ik kom een pakketje tegen. En ik kijk zo naar het pakketje. Primera staat erop. ZFM Zandvoort. En ineens ter attentie van mijn persoon. En ik maak hem open. En ik zit te kijken. En ik denk... Ik krijg nou niks. Het is er zit een chocoladebox in. Dat zou Luc Nijman wel moeten aanspreken, denk ik. En het is van afkomstig van de familie Gaasbeek. Nou, en de laatste weken draai ik regelmatig dingen van Wave Zero. En dit was natuurlijk ook met een getekend kaartje door Tom zelf. Want Tom is inmiddels alweer een jaar niet meer onder ons. En dat doet me dan toch weer wat. Dan ben ik zo'n echte sentimentele dwaas in dat opzicht. Er zit ook nog een album in. En ik heb hem al voor de tweede keer. Ik heb hem dus dubbel. Maar dat maakt niet uit. Prima. Want dan heb ik in ieder geval de tracks ook nog in de cd-speler zitten. En ik bleef hangen bij een van de tracks. En dat is van uit 2009 Secure the Shadow. Wat ik overigens het beste Wave Zero nummer vind. Maar goed, dat is mijn persoon. Maar er staat ook een hele mooie track op. Op dat album. En daar gaan we nu naar luisteren. En dat nummer dat heet She Loves Me.

Dat was hem dus van het album Secure the Shadow. Het nummer She Loves Me. Het is duidelijk toch ook wel dat ze dus niet alleen het stevige werk deden. Nee, er was ook nog een hele duidelijke gevoelige en een beetje ook een balladkant wat dat betreft wat Wave Zero kon laten horen. En ik zei eerder dat bijvoorbeeld Secure the Shadow uit 2012 is, maar dat is nog veel eerder. Want ik had al zo'n donkerbruin vermoeden. Dat nummer dat was al veel ouder. En bovendien heb ik ze toen de tijd ook gezien samen met de heer M. Van Dam, Marcus Van Dam, tijdens de Rob Agda Award, waar wij voor de eerste keer verslag van deden. Toen zat deze band er dus ook in. En toen speelden ze dat nummer al. En dat was in de jaargang 2009-2010. En dat klopt dus, ik heb het ook even naast zitten kijken, 2009 is dit werk afgeleverd. En alsof het gewoon moeiteloos in deze tijd kan passen. Dat is naar mijn idee de stellige overtuiging in dit hele verhaal. We gaan zo'n beetje aan het eind komen van dit eerste uur van deze Alternative FM. En volgend uur gaan we praten met, dan moet ik even nadenken, Novits. Maar we hebben natuurlijk ook nog mooi werk van het eigen firma van de Alternative FM producties. En die komt van Lisette Aviva. Un vitro tranquille. Let je even op, Roy Sprint.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400, 20% meer dan twee jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
2: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoeden daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat, ja, dat kolonistengeweld echt onacceptabel is.
1: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

In het vorige uur sloten we af met Lisetta Viva. Die had een elektrische gitaar met een soort pedalboard, loop apparaat, weet ik allemaal wat. Maar deze gast, die kon er dus ook wel wat van. Deze Wolfgang, want die is uiteindelijk de winnaar geweest van de mooie noten van, ik meen, 2024. Die won die toen. En toen was het de jongste winnaar ooit die mooie noten wist te winnen. En ja, dan kom je op een gegeven moment bij Sexton Sunday Sounds uit. En ik denk, ja, dan ga ik er ook even wagen van, zo, joh, wil je ook bij ons spelen? Dat vond hij geen probleem. Dus hij is toen ook geweest en die opname, die hoorde je net. En ook Wolfgang maakt gebruik van een loopstation pedalboard, hoe je het maar noemen wilt. En hij doet het dan weer een akoestische gitaar. En dat was ook wel weer een bizar toeval. Nou, helemaal geen toeval. Want zowel Lisetta Viva als Wolfgang, die waren toen op een gegeven moment met z'n tweeën in één en dezelfde ruimte van Slachthuis Haarlem. Dus ja, ik verzin het niet, maar beiden die dus dezelfde techniek hebben, ja, die waren gewoon bij elkaar in één ruimte. Dat vond ik ook wel wat grappig zijn. Welkom in uur nummer 2, overigens. In dit uur gaan we praten met Novits. Dat is Fleur Bonnevits. Zo heet ze volgens mij voluit. En we gaan praten over haar EP Nothing Here Comes Easy. Die heeft ze niet zo lang geleden uitgebracht. Er staat een heel verhaal bij ons op de website. Moet je maar even kijken. www.altfm.nl. Dus dat kun je hem daarop vinden. En dat is de reden dat wij straks in dit uur met haar even over deze EP gaan praten. Nou, er zit er natuurlijk nog veel meer in dan alleen dat. Want we hebben ook nog een clubjarige, jazeker. En er zijn er twee die vandaag op dezelfde dag jarig zijn. En het zijn ook muzikanten die ik regelmatig hier laat horen. De een heeft inmiddels wat recenter materiaal, maar dat hoor je straks. En deze wat minder recent materiaal. Maar de lading van dit nummer, mensen, dat heeft wel degelijk te maken met wat wij afgelopen dinsdag hebben gedaan bij Bevrijdingspop. Met vrijheid, want zij had het over The Danger of Freedom. Dit is Demira.

stevige Nederlandstalige electro is dit. En dat is van Proza. En niet verder vertellen. Ze zeggen dat ze gewoon uit Amsterdam komen. Maar ik weet wel beter. Het is, er zit ook een Volendamse randje aan hoor. Over dat gesproken. Over ja, de EP. Die is vandaag uitgekomen. Morgenland. Want je hoorde het titelnummer. Er zat daarvoor ook nog wel best wel wat elektronica in. Bij The Danger of Freedom van Demira. Nou, dat zit bij deze ook. En dat is een beetje een culthit geweest. Met een gemeentelijke woordvoerder uit Zandvoort. Die had toen hier een radioprogramma. De heer Walter Zands. En ik, we hebben hem veelvuldig laten horen. Ik denk, dit is zo'n avond waarbij je dat wel weer kan doen. Nederlandstalig elektro. Hier is Verlien met Al

programma wat wij maken en wat ik mateloos bewonder op die zaterdagmiddag tussen 4 en 6 bij de collega's van RPL Woerden. Ja, zeker wel, want dat programma dat heet Podium 107 is, wordt gepresenteerd door Maarten van Duin, maar er zit een batterij aan mensen die daaraan meewerken. En een van die overeenkomsten is Tuskhead. Want wat was het geval enkele jaren terug, ik geloof een jaar of twee geleden, toen had hij op een gegeven moment een aantal opnames en daar zaten zowaar twee nummers die in het programma van Maarten hebben gezeten. Maar ook twee nummers die hij bij ons heeft gespeeld. Dus dat vond ik wel heel erg mooi en een goed compliment aan de mannen die hier ook op de achtergrond daarmee bezig zijn. Leon en Marcus, want dat zijn degenen die dat dan weer doen. En goed nieuws voor de mensen die Tuskhead een warm hart toedragen. Want 4 juni, dat is nou nog niet eens een maand meer. Dan komt hij hier naartoe en dan gaat hij een aantal nummers laten horen. En dat is nog redelijk nieuw materiaal. Eigenlijk nog ook materiaal waarvan ik denk dat is nog niet eens uitgebracht. Dus dat gaat hij 4 juni bij ons doen. Dat is een van de optredens die eraan zitten komen. Nou, het is een beetje het verhaal van de popronde. Want er zijn een aantal mensen die vandaag te horen hebben gekregen. Hey, we zitten erbij. En er was er ook één vorig jaar die erbij zat. En die komt uit dit dorp. En daar hebben wij een hele mooie opname van gemaakt. Dat was eind vorig jaar, 2025, hebben we opgenomen toen. Heel stiekem. Want dat deden we op een dinsdagavond. En toen zeiden we van, nou, dat gaan we dan op een dinsdagavond doen. Dan hebben we het over Bodie Monet. En het nummer wat zij toen heeft gespeeld en waarvan je de opname hoort die hier in deze studio heeft plaatsgevonden, is dit nummer Situationship.

0: twee nummers achter elkaar hoorde je. De eerste die je hoorde was Situationship van Bodine Monet. En dat speelden ze samen met Gijs van Duin. Dat was de gitarist van dienst. En dit is ook een verhaal apart. Want zij was eerder nog te zien als backing vocalist bij Rodon Serize. En dat gebeurde tijdens de Rob Agda Award van 2025, als ik het goed heb. En vervolgens, ja, toen was het op een gegeven moment van, ja, ze kan zelf ook wat. En we werden gewoon ook omvergeblazen met het feit dat zij in staat is om een hele mooie EP af te leveren. En we hebben er ook aan de telefoon. En dat is Fleur Bonnevits, beter bekend als Novits. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, mooie introductie denk ik zo, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, want daar kennen we je natuurlijk ook van. Want ik kom daar samen met ene Marcus van Dam al wat regelmatig in dat patronaat. En toen zagen we jou daar als heel bescheiden een rol backing vocalist spelen.
1: Ja, klopt.
0: En toen ineens kwamen we erachter dat jij ook wel wat kon. Want dat gebeurde zelfs op diezelfde, sterker nog, dat gebeurde op dezelfde avond, kan ik je vertellen. Voor de mensen thuis die denken, ja, dat is lekker opportunist. Nee, mensen, het was al op de avond zelf dat Fleur mij dat al vertelde, dat ze zelf ook wat maakte. En ja, toen moesten we alleen nog even wachten op het materiaal. En dat is er inmiddels nu, toch?
1: Zeker, ja.
0: Ja. Want hoe lang ben jij daar nu mee bezig met muziek maken in zijn algemeenheid?
1: Met muziek maken, dat is echt al heel mijn leven wel, denk ik.
0: Toch wel.
1: Het is een beetje de cliché van dat je dan net kan praten en dan begint met zingen.
0: Oké.
1: Ja, want ik ben wel begonnen met gitaar spelen eigenlijk.
0: Ja, want dat
1: en later
0: is
1: ook op zangles gegaan en zodoende.
0: Nog een keer eventjes, dat laatste.
1: Later ook op zangles gegaan en zodoende steeds verder ontwikkeld tot waar ik nu ben.
0: Ja, want ik ga nu de welbekende Maarten Verduin vraag stellen. Wat is dan je oudste muzikale herinnering?
1: Zo. Ik denk misschien mijn eerste gitaarles. Dat ik daar kwam en dat ik toen ging leren hoe ik de Lazy Song van Bruno Mars moest spelen.
0: Zo lang geleden alweer.
1: Dat was mijn allereerste gitaarles.
0: Wat moeten we, met wat voor beeld moeten we dat zien? Hoe jij dat deed?
1: Ja. Oh nee, wacht, ik weet wat mijn eerste herinnering is.
0: Nog verder terug.
1: Dit is nog eerder. Dit was een mini-disco waarbij ik een liedje ging zingen. En toen had ik een vriendin daar bij die mini-disco en ik wilde heel graag Siske de Rat met haar zingen.
0: Oh?
1: En dat heb ik toen gedaan in mijn beste platte Amsterdamse accent dat ik totaal niet heb, maar dat ik daar dan even ter plekke bij bedacht. Heb ik dat daar toen gedaan en zij vergat de tekst en toen was ik dus alleen over en toen ging het helemaal, ging ik los.
0: Oké, dus daar hebben de mensen al kunnen zien, nou die komt er wel, wou je zeggen.
1: Nou, ik weet niet of dat was wat ze dachten. Waarschijnlijk dachten ze van, oh, wat schattig zo'n lief meisje die heel enthousiast Siske de Rat aan het zingen is. Maar dat is een beetje de eerste herinnering die ik heb.
0: Ja. Dan even over de EP, want die heb je, nou ik denk een week of twee, drie geleden heb je die uitgebracht. Volgens mij twee weken terug.
1: Ja, op ietsje langer al. 17 april.
0: Ja, en zie je, dus drie weken zeggen, terug.
1: Ik moet erbij zeggen, het is nog niet eens het volledige EP, want er komt binnenkort over iets meer dan een maand komt het laatste nummer uit en daarmee is hij echt af.
0: Ja. Dat nummer dat heb ik, want dat heb ik ergens. Ja, ik ben nog niet helemaal ermee klaar. Maar dat zal ik eventjes erbij halen, want dan moet ik eventjes naar het mapje Novits en dan vis ik hem eruit, maar ik ga hem niet laten horen hoor. Want dat doen we niet. Dus Leave It Alone, hè? Dat nummer. Want er zit ook een heel verhaal aan Nothing Here Comes Easy. En ik liep te hannes, jongen, met die titel. Waarbij je zegt, ja, die titel die is ook niet helemaal goed. Hè? Dus ik aanpassen van de week.
1: Ja, en, dat maakt niet uit.
0: Nee, dat maakt niet uit. Maar goed, die EP, dat heb je natuurlijk met een idee gemaakt.
1: Ja, nou, ik moet wel zeggen, ik schrijf heel veel en die nummers zijn daar ook zo allemaal ontstaan. Allemaal wel een beetje in dezelfde periode.
0: Mm-hmm.
1: En over het verloop van de jaren en de tijd dat ik daarmee bezig ben geweest, valt dat dan allemaal een beetje op zijn plek.
0: Mm-hmm.
1: En blijkt er dan toch een soort rode draad in te zitten.
0: Ja.
1: Die rode draad die verloopt eigenlijk door dus die nummers heen.
0: Ja. Helpt het ook dat jij je opleiding aan de Codarts, of wat is het, in Rotterdam doet?
1: Nou, niet meer. Ik ben vorig jaar afgestudeerd.
0: Oh, je bent afgestudeerd, ja.
1: Ik heb daar songwriting gestudeerd en daarvoor heb ik dus heel veel geschreven op school. En ben ik heel veel omringd geweest door docenten en medemuzici. Die ook allemaal gewoon heel creatief zijn en erbij meedenken.
2: Ja.
1: En ik heb ook een paar maanden in Zwitserland gewoond, terwijl ik dit EP aan het maken was. En daar ook nog wat dingetjes gemaakt. En nu studeer ik in Amsterdam.
0: Ja, want Flora en Morel, dat zijn ook oude studenten van de Code Arts.
1: Ja, klopt. Die zaten een jaar boven mij.
0: Ja, ja, want over Flora, die heeft ook nog aan die popronde meegedaan. Hoe heb jij daar tegenaan zitten kijken? Want dan heb jij heel mooi een EP afgeleverd. Hè? Nothing Here Comes Easy, ik zeg het nog een keertje.
1: Ja.
0: Maar dat is bij de keuze hier, denk ik, of keuzepersoon, laat ik het even netjes zeggen, toch niet helemaal aangekomen, heb ik het idee.
1: Ja, ik denk dat ik een beetje de vloek heb dat de muziek die ik maak en de manier waarop ik werk valt overal net een beetje tussenin of net een beetje buiten. Omdat het en pop is, maar ook een soort van alternatief en ook klassiek. Want ik allemaal klassieke instrumentatie en dat maakt het soms een beetje lastig te plaatsen. En ook als ik het erover heb, ja, ik weet niet.
0: Ja,
1: dat is easy, hè?
0: Ja, dan hebben we... Je maakt het wel heel mooi door juist ook die titel van die EP even daarin te noemen. Want waar het mij soms ook bij vlagen aan deed denken, en denk ik dat jij de persoon in kwestie ook moet kennen, want die zat in diezelfde opleiding met Rosa Kraal, Rodon Series, en dat is Daisy Bellis.
1: Oh ja. Ja, dat zie ik wel.
0: Florence and the Machine, daar is haar muziek ook op gebaseerd.
1: Zij heeft daar haalt heel veel inspiratie uit Florence and the Machine. En daar heb ik ook al heel veel naar geluisterd.
0: Want dat is een beetje het samenbindende element. Bij Daisy Bellis is het wat bombastischer. Bij jou is het heel ingetogen.
1: Ja, vind je? Het grappige.
0: Nou, er zitten...
1: Sommige nummers zijn heel erg uitbundig en groot. En andere zijn weer meer ingetogen.
0: Ja, nou ja, goed. Ik wilde vanaf zijn. Maar ik draaide net Stand on Time. Wat ik trouwens een schitterend mooi nummer vind. En niet alleen dat, want de tekst spreekt ook voor zich. Lijkt mij. Want dat zijn momenten, want schrijven voor jou, want je zegt dat ook, hè? Je schrijft heel veel. Is dat ook therapeutisch? Want dat hoor ik ook vaak van songwriters en muzikanten, dat dat ook therapeutisch werkt.
1: Soms. Ja. Het kan ook heel frustrerend zijn, juist als ik weet niet, ik denk dat als ik heel erg in emotie zit, dat ik het juist ook lastig vind om dat meteen in muziek of in teksten om te zetten.
0: Hmm.
1: Maar wat ik therapeutisch vind aan songwriting is juist ook het puzzelen. Dat zodra er iets is en er is een initieel idee dat ik daarmee aan de slag ga en dat dan steeds meer op zijn plek valt.
0: Ja, ja.
1: En ja, dus in die zin wel.
0: Ja, we hadden het er al over het titelnummer. Nothing Here Comes Easy. Met welke intentie heb je dat nummer geschreven?
1: Poeh, Nothing Here Comes Easy. Ik denk dat heel veel dingen in mijn leven niet zo gemakkelijk komen door gewoon hoe ik ben en hoe ik over dingen denk en hoe ik met dingen omga. En soort dat aan de ene kant vind ik dat heel lastig en ook de mensen om mij heen blijken dat soms erg lastig te vinden, maar uiteindelijk heb ik in de afgelopen jaren ook al geleerd om te accepteren dat dat een deel van mij is. En dat dingen ook niet per se gemakkelijk hoeven te gaan.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is aan de ene kant die frustratie dat dingen niet gemakkelijk gaan. En een beetje ook de vraag van waarom gaan dingen niet makkelijk en waarom is dit zo. Maar aan de andere kant ook de acceptatie van dat het niet gemakkelijk hoeft te gaan.
0: Ja, dan gaan we zo dadelijk nog even dat nummer laten horen, het titelnummer van de EP. Maar niet eerder voordat wij de vraag hebben gesteld waar jij te vinden bent op het wereldwijde web.
1: Op heel veel plekken. Ik sta op alle streamingplatforms.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben te vinden op Instagram als itsnovitz en op Facebook en TikTok en YouTube vooral ook als Novitz of Novitz Music. Meestal als je Novitz typt, komt het wel goed.
0: Dan ga ik nog eventjes terug, want er kwam nog iets. En ik denk, ja, potverdorie. Ik denk, nou, hij is klaar. Maar
1: praten,
0: ja, wat zeg je?
1: Ik blijf maar praten.
0: Ja, ja. Nou, dan gaan we hem nog een keer in start. Hier is Nothing Here Comes Easy.

En ook zij is geselecteerd voor de popronde Nebula. En die kennen wij, want zij was van de Rob Agdaword, de finale van de Night Edition van 2025. Daar zat zij in. En toen heeft zij toch gedaan gekregen van de jury dat zij een soort van talentontwikkeling kreeg. Nou, en dat is er wel uitgekomen. Want als je voor de popronde wordt geselecteerd, dan heb je toch iets goed gedaan. Nothing Here Comes Easy hoorde je ervoor van Novitz. We gaan weer verder, ook met popronde klanten, maar dan van 2025. Hier is D. Roman met een laatst verschenen single, Lolita.

En ook hij komt weer voorbij. Hoefs. Met het stemgeluid van Ramon van Geitenbeek. Out of Place. En daar zit ook nog een verband in tussen zowel Tom Gaasbeek en Ramon van Geitenbeek. Want die heet Derk Zegwaard. Dat was degene waar het om gaat. Want die was zowel bevriend als met Ramon van Geitenbeek als met Tom Gaasbeek van Wave Zero. Dus die was er ook bij op 11 april toen dat verhaal voor Tom Gaasbeek werd georganiseerd. We draaien er nog één. En zij is ook geselecteerd voor de popronde van 2026. En ze is hier ook geweest in deze studio. En dat is van 2024 geweest. Dit is Lucy Fabienne. Niet Winnie Moore. Daar lijkt het heel veel op. En dat nummer dat heet Imposter Song.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
2: Ja, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
1: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
3: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar, ja, dat is echt fantastisch.
1: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden en mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

andermaal kwam hij dus nog een keer voorbij. Secure the Shadow. Ja, dat is gewoon mijn persoonlijke Wave Zero favoriet uit 2009. En dat nummer dat is meerdere malen uitgevoerd in een tijd dat dat nummer dus ook uitgebracht werd. Ja, ik sta enorm te piepen, denk ik. Ik weet niet wat dat is. Kennelijk zal ik dan toch maar even de koptelefoon een stukje zachter zetten. Dan zingt hij misschien even wat minder rond. Maar goed, heb ik hem ook meerdere malen heb ik de band dat ook twee maal, moet ik zeggen. Wel eerlijk blijven. Twee keer heb ik dat live zien doen. Dat was drie keer zelfs. Eén keer in de voorronde van de Rob Agnew Award 2009-2010 waar ze in zaten. Waardoor ze ook de finale wisten te bereiken. Want ze werden dus als winnaar aangewezen in die voorronde. Dat weet ik nog. En toen kwamen ze dus terecht in de finale. Toen hebben ze dit nummer nog een keer gespeeld. En ik heb hem nog een keer gezien in het Witte Theater. Dat schijnt nu het Haventheater en Muiden te heten. Daar heb ik het ook nog een keer zien doen. En ze zijn ook talloze malen in de buurt van Castricum geweest. Ik geloof zelfs dat ze de huisband zijn geweest van het zo illustre De Bakkerij in Castricum. Daar hebben ze meerdere malen wel opgetreden. En dan moet ik er ook nog iets. Dan heb ik nog iets wat ik daar even over kwijt wil. Dan ben ik het toch weer even kwijt wat dat gaat. Maar goed, ja, ik weet het alweer. Want die band die had natuurlijk in die regio best een naam op te houden. Ze hebben natuurlijk in Egmond gespeeld. En daar wilde ik naartoe. Want in Egmond aan Zee, daar is ook een illuster radioprogramma van een collega van mij. En dat is René Bremmers. Die doet al sinds jaar en dag de Basement. Maar René heeft niet zo lang geleden aangekondigd dat hij ermee op gaat houden. En hij zal ongetwijfeld ook deze band, denk ik, misschien wel podium hebben gegeven in zijn programma The Basement. Dat is bij RTV 80. Dat programma gaat ophouden te bestaan. Ik geloof dat dat volgende maand, eind volgende maand, dat dat het moment is dat René zegt, ja, het is mooi geweest. En daar hebben behoorlijk wat bands, waaronder denk ik ook deze Wave Zero, profijt van gehad in de tijd dat ze dat nodig hadden. Hulde, want dit soort programma's moeten meer zijn in het land. En ik heb er niks aan tribute en covers. Daar heb ik een bloedhekel aan gekregen. Maar goed, dan kom ik hier met wat persoonlijke statements. En dat laten we dan maar even voor wat het waard is. Dan een band die wel eens besproken is op onze website als het gaat om het materiaal wat ze hebben uitgebracht. Dan doen we dat nu nog een keer. Het is het titelnummer van het album Kindred Spirits. Of Kindred Spirits van Little Left the Garden uit Den Haag.

durven rustig wel de stelling aan dat wij één van de eerste waren die toch marathon podium hebben gegeven. Al was het omdat Kai Koopmans, de frontman van deze band, zelf hier twee keer in deze studio geweest is, maar niet onder de naam Marathon. Dat dan weer niet. Dat is dan weer jammer. Maar goed, hij is wel geweest hier. En deze, dit nummer, Shadow Racer Star, die hebben ze gespeeld op de avond van 17 april. Toen ze speelden in het Patronaat in Haarlem. Maar ze hebben ook nog een heel illuster optreden gedaan in Paradiso. En dan de grote zaal zelfs nog. En dat was op een avond dat ik ergens op Ameland zat. Ja, dat gebeurt mij dan ook nog. Dat is op, geloof ik, op 29 of 30 december hebben ze dat gedaan. En daar hebben ze dus onder meer ook dit nummer gespeeld. Deze heeft Kai Koopmans op deze avond van Patronaat Haarlem opgedragen aan Hoefsvoorman, de gevallen Hoefsvoorman Ramon van Geitenbeek. Want die is niet meer onder ons. Die is ook die is in 2024 overleden. En ja, er zitten, wat ik al zei, overeenkomsten tussen de drummer van Hoefs met Derk Zegwaard in de geleden en Tom Gaansbeek, die je al aan het begin van dit uur ook hebt gehoord. Want Wave Zero met Secure the Shadow, die ga ik bijna gelijk zetten met Never Cry Wolf van Alaska. Dat is wel een beetje wat ik heb met dat nummer. Sowieso, omdat het lang is. Maar goed, Shadow Racer Star gaat ook wel die kant op. Dat is van Fading Away, want dat is het album wat Marathon heeft uitgebracht. We gaan verder en het is een beetje, dit uur lijkt het een beetje of Girls to the Front. Demi Lotus, ook een voormalig geselecteerde voor de popronde. En ik dacht dat dat in 2023 het geval was geweest. En het nummer dat heet

zijn momenten waar ik met warme gevoelens aan terugdenk. En dit was er zo eentje. Opname uit het programma van 29 mei 2025. Want toen waren ze de gast hier. Barency met Fucking Feelings. En het mooie verhaal was dat ik Marcus van Dam hier rond zie lopen. En zo van, ga dit spelen? Blijven de ramen nog wel in de spanning? Ja, die bleven er nog wel in. Want zo af en toe hebben we wel eens zo'n band die dan luid speelt. En dit is er eentje. Fucking Feelings van The War on Cars. Maar dan in onze eigen uitvoering. Want we hebben alle tracks van die EP. Met het fenomenale stemgeluid van Marie van der Zalm. Want ze zijn weer bezig, heb ik me laten vertellen, weer met nieuw materiaal. Na dit nummer, want als je dit hoort, is het donderdagavond. Maar ik ga deze ook inleiden. Want je kan hem net zo goed op zaterdagmiddag horen. Tussen 2 en 5. En dan ga ik dit ook doen. We beginnen met Hooked. Dan gaan we praten met Wendy Moore. Want zij is gekozen om mee te doen in de popronde van 2026. En daarna dan gaan we Crocodile Tears draaien. Ben je er klaar voor?

0: Ja, ze had het helemaal voor elkaar met dit nummer. Want het was mijn persoonlijke favoriet van 2024. Maar ze had ook nog een nummer en dat heette Tangled Wiring. En dat was mijn persoonlijke favoriet van 2025. En we hebben er ook aan de telefoon. Wendy Moore, Crocodile Tears. Dat is de meest recente single, maar daar gaan we het straks over hebben. Eerst gaan we het hebben over jouw uitverkiezing voor de popronde 2026.
1: Ja, ik ben echt heel erg blij.
0: Ja, dat kan ik me best wel geloven. Lijkt mij ook, want wat voor moeite je allemaal gedaan hebt. Want ik weet dat je bijna elk jaar wel je vinger hebt opgestoken.
1: Klopt, maar ik hoor van meerdere mensen dat het gewoon een beetje erbij toch. En je moet gewoon groeien in het live circuit. En uiteindelijk denk ik dat dit het beste jaar is om het te doen. Want ik heb nu eindelijk heel veel liedjes waar ik blij mee ben. Die ik heel graag aan iedereen wil laten zien.
0: Ja, want jouw achterban, daar gaan we het nu ook over hebben. Want dat is ook stevig aan het groeien. En daar, ja, ik heb toch ook een beetje het idee dat natuurlijk ook een rol gaat spelen als je die popronde gaat doen het komende jaar.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Ja, ghosties noem je. Hoe ben jij daarop gekomen om dat zo te benoemen?
1: Ja, ik bracht, volgens mij in 23 zelf, bracht ik een liedje uit, het heette Corner Ghost.
0: Ja.
1: Want ik voelde me altijd een beetje onzichtbaar, een ghost.
0: Ja.
1: En toen kwam ik erachter dat heel veel mensen zich ook zo voelen. En dat je niet alleen bent. En toen dacht ik, als we allemaal samen zijn, dan hoeven we niet ons onzichtbaar te voelen. Ja. En zo is een beetje dat die naam ontstaan. Dat kwam eigenlijk allemaal uit dat liedje.
0: Ja, dat is één. Maar ik weet ook dat die Corner Ghost ook nog iets anders betekende. Dat had ook iets met uitstelgedrag te maken, toch?
1: Zeker waar. Dat komt ook heel vaak terug in mijn andere liedjes.
0: Ja, heb ik ook last van.
1: Niet beter geworden.
0: Ja, nee, maar ik heb er wel last van uitstelgedrag. Daar hebben we het wel eens vaker over gehad, geloof ik.
1: Ja.
0: Zowel hier lijfelijk in de studio als via de telefoon. Maar in dat opzicht. Maar want je bent wel, sinds je begonnen bent, en ik denk in 2018 of 19, daar wil ik even vanaf zijn.
1: 19 volgens mij.
0: Ja, 19. 19. Ja, is dit, heeft het, ben je toch wel, heb je allerlei muzikale dingen wel gedaan, of tenminste in ieder geval, invloeden gebruikt. Laat ik het zo zeggen.
1: Het is heel erg veranderd in de loop der jaren. Want ik luister natuurlijk, toen ik jonger was, luisterde ik wel naar pop, dus dan maak ik pop. En toen meer naar rock, dus dan ging het meer naar rock. En toen veel elektronisch, dacht ik, dan wil ik wat elektronisch erin. Dus het is echt een soort journey geweest. En ik heb nu pas, na al die jaren, een beetje het gevoel dat ik op mijn plek ben.
0: Ja, voel je je dus ook, is het een soort thuiskomen van, hier voel ik me thuis in? Hier voel ik me, is dit het jasje wat ik aan moet trekken? Zoiets?
1: Absoluut.
0: Ja. Nou heb je natuurlijk al de nodige optredens gedaan. Staan er nog eigenlijk wat optredens, nog voordat je die popronde gaat doen, staan er nog optredens in de planning?
1: Ja, zeker. Sowieso speel ik in Haarlem bij Ecofest. En ik zou laatst een optreden hebben in Stiels, maar toen werd ik heel erg ziek, dus die wordt verplaatst. Dus sowieso nog in Stiels Haarlem komt er nog eentje.
0: Ja.
1: En er komt nog meer, maar dat post ik zo snel mogelijk.
0: Ja, en dan die popronde. Want dat betekent dat je topografische kennis het laadje van de topografische kennis. Hoe was je vroeger met aardrijkskunde als het gaat om dit land?
1: Ja, ik was altijd heel goed in het onthouden van dingen, maar ik ben ook weer alles vergeten.
0: Oh,
1: ik weet alle namen nog, maar ik weet dan niet meer waar het zit.
0: Oké, okay, want je kan van hot naar her gaan, hè? Zijn er plekken waarvan je denkt, nou, daar kijk ik dan wel naar uit? Je doet wel een hoop steden aan, heb ik me laten vertellen.
1: Ja, absoluut. Vooral natuurlijk op plekken waar ik nog nooit heb gespeeld, lijkt het me juist heel erg leuk. Bijvoorbeeld Zwolle en Nijmegen ben ik nog nooit geweest.
0: Ja.
1: Verder lijkt me Rotterdam heel erg leuk, maar ook wel wat kleinere steden. Ik ben nog niet op heel veel plekjes geweest hier, dus het lijkt me gewoon vooral leuk om dat hele rondje te maken.
0: Ja, ik weet dat er ook nog een popronde in Woerden is. Dat zegt jou heel veel, want je bent ook drie keer zelfs, geloof ik, geweest bij mijn collega Maarten Verduin. Dus het zou zomaar kunnen dat jij gevraagd wordt om bij de RPL-studio wat te gaan doen. Dat kan natuurlijk, hè?
1: Nou, dat dacht ik. Dat had ik dus ook al een beetje in mijn hoofd. Ze mogen me altijd bellen.
0: Ja, want vorig jaar hadden ze Jackie in the Facts in de studio. Daar zou jij gewoon ook tussen passen, denk ik, met band, hoor, denk ik.
1: Wij denken altijd hetzelfde, Jaap.
0: Ja, zie je? Kijk. Ja, ja. dat lijkt mij wel. Maar goed, ga jij dan ook, want dat is ook iets met die popronde. Dat kan natuurlijk in een kleine setting, maar dat kan ook in een bandsetting zijn. Kijk je daar ook naar? Of,
1: Ja. Ik ben op zich met optredens altijd lekker flexibel geweest. Zoals jij weet, begon ik natuurlijk eigenlijk een beetje als een akoestische act.
0: Ja.
1: Dus op hele kleine settingen kan ik dat doen. Ik heb ook een hele leuke duo set met Jamie, mijn bassist.
0: Ja.
1: En beste vriendin. Dus wij gaan heel veel kleine bezettingen samen doen.
0: Ja.
1: En waar het kan, spelen we lekker met bands. Dus het zijn heel veel mogelijkheden voor verschillende leuke shows.
0: Ja, en is er dan tussendoor ook nog ruimte voor indrukken van... Want ergens in dat bovenkamertje van... dat staat bij jou nooit stil, heb ik het idee. Dat je dan op een gegeven moment tijdens zo'n popronde... Ik weet dat Koos de afgelopen jaar... die had er gewoon een dagboekje bij gehouden. En ga jij dat dan ook zoiets doen? Van, nou, niet een dagboek... maar dat je wel indrukken misschien zou kunnen verwerken... en dat vertalen naar een liedje. Dat kan natuurlijk, hè?
1: Nou, toevallig. Ik ben altijd heel erg gek geweest op vloggen. Dus het lijkt me heel leuk om de popronde te gaan vloggen online. Zodat iedereen elke dag mee kan kijken.
0: Ja, over vloggen gesproken. Is het zo dat jij misschien ook een vlogger daarbij in dienst neemt of die jou helpt? En heet die niet toevallig Cully?
1: Klopt, wij werken af en toe wel eens samen. Ja. Philip en ik zijn goede vrienden.
0: Ja, want hij was het afgelopen jaar, zat hij in de popronde. Dus...
1: Klopt, ja. Ik heb wat tips gehad van hem.
0: Ja, oké, okay. dus er is al even een 1-2'tje geweest tussen jou. Ja. Want ook dat is iets, als je gaat vloggen, want jullie hebben een beetje dezelfde benaderingswijze, heb ik het idee.
1: Ja, ik hou gewoon heel erg van visuals bij geluid.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat voor de mensen die luisteren, als je daarbij ook iets vet kan zien, dat dat alleen maar de experience van de song nog beter maakt. Dus daarom hou ik daar heel erg van.
0: Ja, dus dat het beeld moet eigenlijk ook een beetje de muziek versterken, zoiets.
1: Absoluut. En ook, ik vind het altijd heel erg leuk om artiesten zelf te leren kennen. En ik denk via dat soort video's, zoals vlogs, dat juist iemand dichter bij je brengt.
0: Ja, en dat er misschien ook mensen zijn die zeggen... hé, tof, dat lijkt me wel goed om daarna te gaan kijken of wat dan ook.
1: Ja, precies.
0: Ja. Dan die Crocodile Tears. Je had het over Corner Ghost en zelfdestructie en noem maar op. Maar die gaat het nog veel verder in dat opzicht, hè?
1: Ja. Ja. die anderen waren een beetje verdrietig allemaal. Deze is eigenlijk een beetje boos. Ik was een beetje op het punt dat ik dacht... oké, nou moet je echt even kappen met die licht doen. Daar gaat Crocodile Tears ook over. Er zijn natuurlijk krokodillentranen.
0: Ja.
1: In de song ben ik heel erg boos op mezelf, want... ik blijf maar dingen uitstellen en wachten. Maar, en dan vervolgens ga ik heel zielig daarover doen en verdrietig dat dingen niet lukken. Maar het is gewoon mijn eigen schuld.
0: Ja, ja.
1: Dus en daar kwam die song uit.
0: Ja, en er is nog iets bijzonders aan. Want dit is geloof ik het nummer wat je helemaal zelf geschreven hebt, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja. Hoe was dat dan? Zo'n ervaring dat je denkt, shit, ik heb het ook helemaal zelf.
1: Ja, de meeste songs die ik uit heb gebracht, die heb ik ook wel zelf geschreven. Tangle Wiring bijvoorbeeld ook.
0: Mm-hmm.
1: Deze was wel, had ik een beetje moeite mee. Ik had normaal heb je vaak een refrein waar je dan op doorwerkt.
0: Mm-hmm.
1: Maar deze keer had ik alleen die coupletjes, die verses.
0: Mm-hmm.
1: En ik kon gewoon niet op een refrein komen. Dat heb echt wel 3-4 maanden geduurd voordat ik eindelijk een goed refrein had.
0: We gaan hem zo laten horen, maar niet voordat we nog even de laatste vraag hebben gesteld. Waar is Wendy Moore te vinden op het wereldwijde web?
1: Op socials heet ik overal Wendy Moore Music. En op Spotify en YouTube gewoon Wendy Moore. Dat is M-O-O-R-E.
0: Dan laten we hem nu horen. Hier is Crocodile Tears.

Ja, kun je zeggen dat ik dan een beetje een liefhebber ben van Wendy Moore? Nou, eigenlijk wel. Want ja, alles tegenwoordig dat wat ze doet, daar laat ze toch wel een beetje... ja, zit ze gewoon een muzikale verkenning eigenlijk te doen. Ze zegt het zelf, want het is een reis die ik min of meer maak. Dan weet ik ook dat er een oud collega van mij nu ook mee zit te luisteren. Dat is degene die, waar ik Verline heb laten horen. Die man. Maar goed, Wendy Moore. Ja, daar zijn we een beetje stiekem mee bezig. Want we willen natuurlijk wel, voordat de popronde begint, dat we er hier nog in de studio hebben. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn. En ik zit ook een beetje bij de gedachte, heb ik dat ook weer van, ja, ik bel dan en dan ergens in Zandvoort gaat er dan ergens ook weer aan de andere kant ook een telefoon. Ja, dat is dan weer iets wat ik dan weer heb. Bovendien is Wendy Moore niet de eerste Zandvoortse die meedoet aan de popronde. Nee, Bodie Monet ging daarvoor, want die deed in 2025 al mee. We gaan weer even verder, want we hebben natuurlijk nog postpunk liggen, mensen. En deze band verdient naar mijn idee ook meer. La Promenade Violence, Dance the Night Away.

En met dit nummer hebben ze eigenlijk de beide heren, de beide broers Bond, min of meer eigenlijk gezegd dat dat AI en de toepassingen in de muziek, tot op zekere hoogte dat ze dat afwijzen. Want dit nummer gaat er een beetje over. Sweet Music van B.J. en Bond, oftewel Paul. Daarvoor hoorde je Aion met Who Am I? En die is jarig vandaag. En dat is de reden waarom we het laten horen. En daarvoor Le Promenade Violence met Dance the Night Away. Goed, we hebben er nog eentje. En dan sluiten we dit programma van deze Alternative FM van 7 mei af. En dan is het bijna precies een jaar geleden dat ik verhuisd ben. Want morgen is het precies een jaar geleden. Dat is toch ook een mijlpaal. En dit is meer dan dat een mijlpaal. Want hier sluiten we mee af. Alaska, dus de andere broerbond. Want je hoort Frank zo dadelijk dat een en ander vertellen hierover. Volgende week is er weer een uitzending van Alaska. Van Alternative FM. Hier is Alaska met Ophelia. Tot volgende week. Dag.

0: naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
0: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
2: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
0: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
5: Hoi, dit is Jeo van Once Mortals.
6: En ik ben Glenn en je luistert naar Play It Loud. Marcel is een goede vriend van de band en heeft ons veelvuldig support. We mochten bijvoorbeeld een keertje langskomen om te vertellen over onze achtergronden. Dat maakt Play It Loud zo leuk. Het is een totaalplaatje. De beste man doet het al ruim 5 jaar, dus felicitaties zijn aan de orde. Dus gefeliciteerd, Play It Loud.

0: Goedenavond, mede metalheads en welkom bij Play It Loud. Mijn naam is Marcel van Kuik en je luistert alweer naar een nieuwe uitzending van Play It Loud Live. Het programma dat volledig is gewijd aan de band achter onze favoriete muziek. Inmiddels biografische interviews praat ik met muzikanten over hun band, hun carrière, een nieuw album of EP-release. Duik ik dieper in de betekenis en achtergrond van hun muziek. En draai ik uiteraard ook indien mogelijk hun hele oeuvre of een grote selectie ervan. En vanavond heb ik een hele toffe band in de uitzending vanavond. Illustre uit Haarlem. Een band die zich niet in één hokje laat stoppen, maar een mix brengt van doom, post-metal, shoegaze, black metal en ambient invloeden. Denk aan dromerige soundscapes die ineens omslaan naar loodzware riffs. Hun debuutalbum Iridescent kwam uit in 2019 en onlangs op 1 mei is er een nieuw album of EP verschenen, From Azure to Dust. En bij mij in de studio zijn aangeschoven bassist Wouter Jansen en drummer Steven Leijen. En welkom bij Play It Loud, heren.
1: Dank
0: jullie wel. Leuk jullie er zijn vanavond. Laten we meteen beginnen bij de basis. De muziek die jullie zelf gevormd heeft. We begonnen de uitzending met de uuropener, de Zweedse post-metal band Cult of Luna. En ik koos voor jullie het nummer Leave Me Here. Een band die bekend staat om een zware atmosferische post-metal met lange spanningsbogen en emotionele opbouw. Wat is het eerste wat in jullie opkomt als je Cult of Luna hoort?
2: Ja, het is heel erg inderdaad wat je zegt. Het uitgesponnen, dat langzaam opbouwen. Zou je denken op een gegeven moment, jeetje, komt hij nog maar, komt altijd wel.
0: Hè? Hij komt altijd wel.
2: Ja, precies, ja. Die grote climax. En dan denk je van, nou, daarom ben ik het hele, de hele reis aangegaan.
0: Ja, precies. En voor jou ook? Geldt het hetzelfde?
3: Ja, ook de sfeer, zeg maar. Dus, die spreekt mij ook heel erg aan. En ik denk dat je die in Illustre ook wel terug hoort.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Is het ook een band waar jullie bewust naar hebben geluisterd toen jullie met Illustre begonnen?
3: Illustre is ooit eigenlijk vooral door Luc gestart.
0: Ja.
3: Hij is er nu helaas niet bij, maar vandaag. Maar,
2: Luc Derksen, onze zanger-gitarist.
0: Ja, oké.
2: Okay. Ja. We zien je. Hoi, Luc.
0: Die luistert ook mee vanavond.
2: Ja, okay. Zeker.
0: Vanaf een vakantieadres, geloof ik. Hè?
3: Ja, zeker.
0: Lekker.
3: Zeker.
0: Doet hij goed.
3: En ja, wat hij zei is dat hij was op een gegeven moment bij een Cult of Luna concert.
0: Mm-hmm.
3: En ja, daar was hij... Ja, verkocht, zeg maar. En toen had hij zoiets... Dit is vet. En dit ga ik ook doen.
0: Ja.
3: En daar ga ik andere mensen gelijkgestemden bij zoeken... om een vette band op te richten.
0: Ja, en dat is heel lustig. En bestaande uit hoeveel man?
2: Vier.
0: Met en één vrouw. Één vrouw, ja, precies. Ja. Wie zijn de andere leden die we nog niet genoemd hebben?
2: We hebben Geraldine op zang en keyboards.
0: Oké. Okay.
2: En we hebben Jordi op de leadgitaar.
0: Jordi kennen we ook van Onkt. Yes. En die is hier ook eerder geweest met zijn band. Even terugkomen op de invloed. Hoor je de invloed dus ook terug in jullie eigen muziek? Of zit dat meer de oppervlakte van Cult of Luna?
2: Van de Cult of Luna?
0: Ja.
2: Ik denk dat zeker in luxe schrijfstijl... de Cult of Luna en de Defhaven echt heel erg aanwezig zijn. Als echt zijn bands.
0: Yeah.
2: Voor mij zijn het juist andere bands die er een beetje aangelinkt zijn. Zoals The Ocean. Maar ook meer doomy dingen. Waar Wouter ook een hoop naar luistert.
0: Yeah.
2: En zo. En dat zijn de andere invloeden. En ik ben eigenlijk pas later into die Cult of Luna. En die Defhaven die invloeden van Luc heel erg geraakt.
0: Yeah.
2: Als min, oh shit, nu... Dit gaat over mijn band, dus
0: ja, precies.
2: Moet ik even mijn huiswerk gaan doen.
0: Ja, inderdaad. Maar je vindt het zelf ook goede muziek, dus...
2: Ja, nee, te gek. Zeker. Het is te gek dat je ineens gewoon weer een band ontdekt die je te gek vindt... en dan vervolgens weer heel wat centjes kwijt bent aan allerlei platen die je gaat kopen.
0: Ja, ik ken het.
2: En uren en uren je weer kan verdiepen in alles.
0: Zeker, ja. Ik heb dat nu ook, want de bands die je mij doorgaf... die kende ik zelf nog niet eens heel erg goed qua muziek. Dus die ben ik nu ook gaan luisteren. En The Ocean bijvoorbeeld is er één van. Ja. Ook erg goede band, zeker. Dus dankzij jullie heb ik ook weer wat ontdekt.
2: Kijk, top. En zo werkt het.
0: Yes. En hoe belangrijk is ook de langzame opbouw en de spanning voor jullie eigen nummers?
2: Ja, ik zelf ben heel erg van kort inpakkend.
0: Ja.
2: En de andere jongens die zijn meer van lang uitgesponnen.
3: Ik denk dat inderdaad dat stuk, dat komt denk ik vooral van Luc en van mij.
0: Ja.
3: Wij luisteren allebei ook veel dat soort muziek. Ik kom zelf ook heel erg uit de doomhoek. Dus ik ben echt groot fan van langzame opbouw naar een enorme grote
0: climax
3: zeg maar. Ja, dat vind ik gewoon echt onwijs gaaf.
0: Zeker, ja. Heel vet, inderdaad. Nou ja, je zegt het wel, wat Cult of Luna dus heel goed doet, is die spanning en de zwaarte langzaam opbouwen en je echt meenemen in een soort muzikale reis. Maar waar zij het vaak zoeken in die massieve gelaagde post-metal, heb je ook bands die juist meer contrast zoeken tussen licht en donker. En een van die bands die dat misschien wel het meest interessante doet, is de volgende. Amerikaanse blackgaze band Death Haven, die je net aankaart, Steven, is natuurlijk een mooi voorbeeld van het combineren van uitersten. En wat trekken jullie zo in die combinatie van black metal en shoegaze?
2: Ik vind überhaupt gewoon de afwisseling tussen mooie atmosferische passages... Mm-hmm. en dan af en toe gewoon bam, even to the point knallen.
0: Ja.
2: Dat vind ik heel fijn. Weet je, ik heb altijd... contrast is alles. Weet je? Mm-hmm. Ik ben illustrator, dus weet je, ook daarbij tekenen, zwart-wit, contrast, alles... dat maakt dat er dingen gebeuren.
0: Ja, precies.
2: Als je muziek maakt waarbij alles continu de hele tijd hard is... dan is eigenlijk niks hard.
0: Nee.
2: Nee. Ik bedoel, ik heb ooit in een hotel of in zo'n slaapkamer gezeten... met vier andere gasten die allemaal keihard aan het snurken waren. En uiteindelijk, om in slaap te vallen... heb ik gewoon hele snoeiharde grindcore aangezet. Want dat was ook gewoon white noise. En uiteindelijk is het niet hard.
0: Nee.
2: Omdat het continu... 200% aan is.
0: Ja, inderdaad.
3: Ja, ik denk inderdaad dat die dynamiek is echt, dat is essentieel, vind ik.
0: Ja.
3: Dat je goede dynamiek hebt in een nummer. En Death Heaven is daar echt onwijs goed in ook.
0: Ja, nou, we gaan er naar luisteren. We kozen voor het nummer Winona. Komt-ie. Tot zo.

0: dat waren Death Haven met Winona en daarna The Ocean met Mesopelagic Into the Uncanny. En vooral die laatste is er eentje die echt binnenkomt. Een band die niet alleen muzikaal zwaar is, maar ook qua opbouw en thematiek echt de diepte ingaat. Twee muzikale invloeden van mijn speciale gasten van vanavond, Wouter en Steven van post-metal band Illustr. Wat maakt een band als The Ocean voor jullie interessant?
1: Voor mij wederom gewoon de match tussen de opbouw en de melodie en de heavy stukken. Yeah. Maar inderdaad, wat je zegt, ook het hele concept eromheen, de visuele artwork. Ik had het net packaging van de fysieke cd's en zo. En ja, ieder dingetje is over nagedacht. Zowel textueel als visueel als muzikaal. Zo ver uitgewerkt. Dat vind ik echt te gek.
0: Ja, zeker. Ja, ik heb ze dankzij jou ontdekt inderdaad. Maar de thematiek inderdaad ook. De onderwerpen waar ze over zingen. En de titels van de albums. Die spraken me ook erg aan. De geografische titels.
1: Ja, de ene keer gaat het over geografie en aardlagen. En dan gaat het weer over de kosmos en de stand van de sterren. En de geschiedenis van de mensheid. En de ontwikkelingen. Ja. Sociologisch gezien meer. Het gaat echt heel ver. Ja, dat zijn echt... Het is gewoon niet alleen muziek, het is echt kunstwerken. Ja. Kunstenaars die in brede zin dat doen.
0: Ja, knap dat bands dat ook echt zo mooi kunnen uitwerken. En hebben jullie ook die inspiratie uit die gelaagdheid en opbouw in de muziek?
2: Zeker. Ja ik denk dat je vooral op de laatste EP, openingsnummer, is, als je die hoort, is denk ik best wel duidelijk de invloed van The Ocean ook te horen.
0: Oké.
1: Dat ook wel,
2: Ja, dus zeker. Ja.
0: En hoeverre speelt de thematiek of een concept een rol in jullie muziek? En hoe jullie het maken?
1: Ik denk, bij de laatste EP is de thematiek er wel. Het in principe is een verhaal van hoe je vanuit... Van Azure to Dust. Mm-hmm. Het openingsnummer is Azure Embrace. Ja. En het laatste nummer is Back to Dust.
0: Ja.
1: En het is wel een verhaal hoe je vanuit... de oceaan vanuit de diepte als een soort van depressie kan opstijgen en dingen kan loslaten en zo. Ja. Maar het is bij ons ook wel het geval dat we gewoon nummers zijn gaan schrijven die op een gegeven moment textueel vanuit Luc, omdat hij natuurlijk vanuit zijn ervaringen schrijft, de teksten links daarin te vinden waren. En dan is het, oh wacht even, we zijn hier een verhaal aan het vertellen.
0: Ja.
1: En op dat moment, ik maak de artwork, dus dan ga je de artwork erin verwerken en dan... Ja, dus het is niet dat we zijn gaan zitten met een plan, maar het plan ontstaat een beetje gedurende het creatieve proces.
0: Gedurende het proces, ja. En zijn jullie dan ook bewust bezig met het vertellen van een verhaal binnen een nummer of juist niet?
2: Ja, ik denk dat het gaat echt per nummers. De nummers gaan eigenlijk meer over persoonlijke ervaringen die voor veel mensen denk ik herkenbaar zijn. Mm-hmm. En dan, als we het al specifiek hebben over de laatste plaat. Nou, Steven had het al een beetje aan dat het eigenlijk begint bij Azure Embrace.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Ja, dat je soms iedereen voelt zich wel eens negatief of depressief.
0: Ja.
2: En daar wordt dan eigenlijk op ingespeeld op die gevoelens, zeg maar, samen met de muziek. En maar het eindigt eigenlijk altijd wel weer in een positieve dat je er weer uitkomt en dat je er zelf uit kan komen.
0: Ja.
2: Dat je jezelf daar weer uit kan. Okay. Trekken, zeg maar.
0: Nice. Nou, daar gaan we straks uitgebreid nog verder op in. We gaan de tweede uur jullie hele EP te horen brengen.
1: We bouwen de anticipatie op.
0: We bouwen het op, inderdaad. Nog even over de invloeden van jullie muziek. En hoe belangrijk is het voor jullie dat muziek meer is dan alleen riffs, maar ook echt een sfeer of een wereld neerzet?
1: Voor mij is het superbelangrijk. Ja. Zoals ik al eerder zei, ik ben illustrator, afgestudeerd kunstenaar. Ja. Dus voor mij is het inderdaad met muziek niet klaar.
0: Nee.
1: Bij Illustr is Luc de tekstman. Ik heb een andere band, Self Machine, daar schrijf ik ook de teksten. En dan, dus ik vind het altijd wel belangrijk dat je muzikale inhoud, je textuele inhoud en alle visuele communicatie eromheen gewoon wel
0: mooi geheel vormt, inderdaad.
1: Want zeker ook, er zijn zoveel bands en muzikanten die gewoon maar nummers uitpoepen, als het ware. Dat ik denk ook wel dat je echt moet proberen om met wat extra's te komen. Om nog een beetje bestaansrecht te hebben.
0: Ja, inderdaad. Uniek te zijn ook in een wereld vol met aanbod, zeg maar. Mm-hmm. Ja. En wat je bij de Ocean dus heel sterk hoort, is die gelaagdheid dus en diepgang. Maar waar zij dat vaak vrij massief en zwaar aanpakken, heb je ook bands die juist de andere kant op gaan. En veel meer inzetten op sfeer, emotie en bijna iets dromerigs. We gaan zo luisteren naar de Franse post-black metal band Alcest met Sapphire. Een band die bekend staat om een unieke mix van black metal en shoegaze, maar dan veel meer gericht op emotie en sfeer dan op agressie. Wat doet een band als Alcest met jullie, juist door die zachtere en meer dromerige benadering?
1: Ja, Alcest is echt een trip.
0: Ja.
1: Kijk, voor mij maakt het bij zo'n band ook niet uit of hun album zeg maar even een heavyere plaat is met meer blast beats. Of ze hebben ook wel eens een plaat gemaakt, daar zat geen enkele grunt of blast beat op. Dat was echt. En ik, een van mijn favoriete platen van hun. Ja. Het is gewoon te gek.
3: Weet je. Niet,
1: En nogmaals, wij hebben het ook de hele tijd in de luster. We hebben de harde beukstukken en we hebben de sfeerstukjes. Mm-hmm. Ik denk dat voor mij zijn de sfeerstukjes vaak de favoriete stukjes in de nummers.
2: En in die luster komt inderdaad best veel Alcest invloed terug. Ja. En ik sprak Luc er nog even over, over de start van die luster.
0: Mm-hmm.
2: Dat hij ook zei van toen Kadoma, of Kadoma heet hij geloof ik, de plaat. Kodama.
1: Mm-hmm.
2: Toen hij uitkwam, dat hij zei van dit moet ik er ook in
0: verwerken
2: zeg maar. En ja, zodoende, dat is denk ik wel gelukt.
0: Ja, maar goed. En willen jullie dat luisteraars echt iets voelen? Of interpreteren jullie juist dat heel open?
1: Je wil wel wat losmaken natuurlijk. Ik bedoel, je maakt muziek die je zelf mooi vindt. Mm-hmm. Die je wat doet.
0: Zeker.
1: En dan hoop je dat iemand anders dat ook heeft.
0: Uiteraard, dat is wel het belangrijkste doel inderdaad. Ja. En zit er bij jullie muziek ook een bepaalde vorm van escapisme of sfeerbeleving in?
1: Interessant.
0: Ja.
1: Ik denk in general in muziek maken en performen, dan kan je echt onderdompelen in die sound. Hè. Zeker zoals bij ons, dat het echt die sferische dingen zijn, dan je bent niet gewoon echt alleen maar gewoon een riffje en iets precies aan het doen. Je kan af en toe best wel een beetje gewoon. He, gewoon wegspacen.
2: Ja, een beetje laten vieren zo.
1: Uh-huh. Ja, precies. Ja. Iedere overgang missen. Omdat je gewoon te lekker in je bubbel zit.
0: Ja, precies.
2: Of veel langer doorspelen dan eigenlijk bedacht. Weet je, dan sta je in de oefenruimte. En dan heb je zo'n episch einde. En uiteindelijk stopt het een keer. Dan, hoeveel maten ging je nou eigenlijk door, Steven?
1: Waar zit die overgang eigenlijk?
0: Geen idee. En hoe zoeken jullie zelf de balans tussen zwaar en juist kwetsbaar of atmosferisch?
1: Ik denk dat je dat wel... dat ligt voor iedereen anders.
0: Ja.
1: En dat is in oefenruimte dingen uitproberen.
0: Ja.
1: En zoals ik al eerder aangeef, bij mij... Ik ben vaker eerder op dat punt...
0: Ja.
1: En dan zegt Wouter van, nou, komen we 8 maten bij.
0: Ja.
1: Nou, dan ligt meestal de waarheid ongeveer in het midden. Ja. En het is, ik denk ook als je kijkt naar onze EP, dan weet je, we hebben nummers van 8,5 minuut.
0: Mm-hmm.
1: Maar we hebben.
2: Ja, het is niet als je zo zegt. Is. De balans, dat komt gewoon eigenlijk per nummer, denk ik. Hoe dat, het is niet specifiek van het moet 50-50 of 30-70.
0: Per nummer verschillend dus.
1: Ja, wat voor de ene track werkt, dat werkt niet voor de andere.
0: Nee,
1: precies. Dus uiteindelijk de muziek is de baas, als het ware.
0: Ja, oké. Dank jullie wel voor deze toelichtingen, heren. Dit is Alcest met Sapphire. Daarna zijn we weer bij jullie terug en gaan we het hebben over de eerste EP van mijn gasten, Illuster uit Haarlem. Dus blijf luisteren.

0: Welkom terug. Je hoorde het Franse Alceste met de track Sapphire. Afkomstig van het zesde studioalbum Spiritual Instinct uit 2019. Een band die echt meester is in het neerzetten van sfeer en emotie, zonder dat het per se altijd zwaar of agressief hoeft te zijn. Maar toch komt het binnen. Ik zit hier nog altijd met mijn speciale gasten vanavond. Drummer Steven en bassist Wouter van post-metal band Illuster uit het mooie Haarlem. En wat raakt het jullie het meeste in een band als Alceste?
1: Ja, die sfeer. En,
0: de sfeer,
1: ja. Het is best wel dromerig ook.
0: Ja.
1: Dromerig, maar toch... toch zit het wel nog steeds een soort metal. Ofzo,
0: ja.
1: Weet je wel?
0: Klopt. Ja. Ja, er zit inderdaad een metal sound in. Maar het is niet het hele harde als bijvoorbeeld met Deathhaven. Mm-hmm. Dus dat is wel een aspect dat jullie trekt, zeg maar.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Met jou, Steven?
2: Wegspacen, maar wegspacen, wel met ballen.
0: Ballen, ja, precies. Zit er voor jullie ook een bepaalde emotionele connectie in? Of luisteren jullie echt alleen muzikaal naar haar?
1: Ja, voor mij is het vooral de muziek.
0: De muziek, inderdaad.
2: Ja. Heb jij? Ik ben nooit echt in hun teksten gedoken. Ik heb wel bij interviews gelezen dat... die zanger is ook een ontiegelijke space case. Mm-hmm. Die gewoon, een of andere bijna doodservaring probeert muzikaal te vatten van mm-hmm. het grote licht dat hij dan zag of zo. En dat is allemaal wel... interessant,
0: maar ja, zeker.
2: Uiteindelijk voor mij is het altijd gewoon
0: de muziek,
2: de akkoorden, de gelaagdheid van de melodie, die moet je gewoon raken.
0: Ja, precies.
2: En ik hou van muziek waar je vaker naar kan luisteren, door alle verschillende laagjes heen.
0: Daar
2: zit nog een klein plingeltje. Ja. En oh, daar zit dat extra gitaartje wat ik nu pas hoor.
1: Ik hoor bij Alceste ook eigenlijk vooral, ik heb me ook eigenlijk nooit echt verdiept in hun tekst of zo, want die zang vind ik een onderdeel van... Is ook een soort melodie.
0: Ja. Mm-hmm. Gaat helemaal mooi op in de muziek, zeg maar. Ja. Mee in die flow. Ja.
2: En ze zingen ook vaak in Frans. En dat
0: dat is ook zo. Nee.
2: Ik heb geen zin om met Google Translate te luisteren.
0: Dat snap ik. Mijn Frans is ook niet de sterkste kant, inderdaad. Als je kijkt naar wat we tot nu toe hebben gehoord vanavond. Cult of Luna, Deathhaven, The Ocean en Alceste. Dan hoor je eigenlijk allemaal elementen terug die dus ook in jullie muziek zitten. Die combinatie van sfeer, intensiteit, opbouw en emotie. Maar uiteindelijk hebben jullie daar natuurlijk je eigen draai aan gegeven. Wanneer viel het voor jullie, het moment dat je dacht... Oké, dit is Illuster, dit is onze sound?
2: Die is voor jou, Wouter.
0: Ja,
2: ik ben later aangehaakt.
0: Oké.
1: Ja, kijk, helemaal in het begin had Luc al een aantal songs liggen.
0: Uh-huh.
1: En ja, daar zijn we eigenlijk mee aan de slag gegaan en dat verder uitgewerkt. En ik denk dat daarin al best wel de sound al er lag...
0: Uh-huh.
1: Maar ik denk wel dat we nu op de nieuwe EP hebben dat verder echt wel nog een stapje verder gebracht.
0: Zeg maar. Oké.
1: Ja.
2: En voor mij was het, ik had natuurlijk mijn muzikale voorkeuren en zo, maar ik had nog nooit een band kunnen vinden. Ja, misschien mijn allereerste bandje op de middelbare school waar mm-hmm. we die intentie hadden, maar dat nog niet zo konden brengen.
0: Nee, precies.
2: En toen was ik een keertje op een metal festival in Haarlem waar zij optraden. En een vriend van mij die speelde als extra gitarist mee.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik liep achteraf naar hem toe. Ik zeg, hey gozer, een ontzettend tof bandje heb jij eigenlijk. Ja. Hij zei, oh ja, nee, daar zit ik officieel niet bij. Maar ik zeg, nou, ik heb eigenlijk altijd al zo'n band willen hebben.
0: Ja.
2: Nou, volgens mij wil hun drummer ermee stoppen. Ik denk, nou, dan ga ik nu met die zanger naar praten.
0: Ja, precies. Zo, zodoende...
2: zo kan het
0: gaan, inderdaad. Ja. En hoe is die mix van stijlen bij jullie samengekomen? Was het een bewuste keuze of groeide dat vanzelf?
1: Nou, ik denk dat het best wel bewust is geweest, ja.
0: Ja?
1: Ja. Hoewel, ik kijk, het meeste, in basis komt denk ik het meeste start bij Luc en bij mij vaak.
0: Mm-hmm.
1: En de songs die ik tot nu toe heb soort ingebracht, die zitten wel iets meer in die, ja, ik denk een beetje meer aan die Deathhaven kant.
0: Mm-hmm.
1: En van Luc inderdaad meer in de Alceste. No, Cult of Luna, weet je? Ja, dat klinkt als een rare combinatie, maar dat kan dus... Illuster.
0: Het werkt dus.
2: Ik denk inderdaad de basis van echt de main invloeden, ook zoals die we net gedraaid hebben, dat mm-hmm. die wel echt bedacht zijn van tevoren. Van, nou, we willen deze elementen samenvoegen.
0: Ja,
2: en uiteindelijk Iedere muzikant brengt zijn eigen invloed mee. En dan denk ik, ah, kijk, dat is dan typisch weer zo'n ding. Bijvoorbeeld Jordi, onze tweede gitarist, is een enorm Devin Townsend fan. Ik ook. Ja. Ik heb ook vroeger met hem in Ben Mindfields gezeten, die zwaar Devin Townsend inspired was. En af en toe als hij dan met een extra loopje of zo komt, dan denk ik, ja, dat is Jordi.
0: Ja,
2: dat had alleen uit zijn vingers kunnen komen. Ja. En dat is natuurlijk uiteindelijk het tof dat iedereen zijn eigen invloed
1: meeneemt. Ja, ik denk dat ook die laatste, onze laatste EP, dat we nu echt een steady line-up hebben.
3: Ja.
1: Met inderdaad de invloeden. Dat iedereen toch net uit een ander hoekje komt.
3: Ja.
1: Dat samen maakt het uniek.
3: Helemaal uniek, ja. En wanneer is Jordi eigenlijk bij de band gekomen?
1: Ook alweer meer dan 2 jaar geleden alweer, denk ik.
2: Ja, precies. Jordi is de laatste toevoeging.
3: Okay.
2: We hebben een tijdje lang een draaideur aan gitaristen gehad. Mm-hmm. Allemaal net niet klopte.
3: Ja.
2: En ik kende Jordi al heel lang. En ik wist eigenlijk al dat hij gewoon een hele goede partij zou zijn voor ons. Alleen in het begin had hij het nog even te druk met andere dingen.
3: Ja,
2: dus ik had hem al gevraagd. Toen was er niet echt wat uitgekomen. Mm-hmm. Toen had ik een tijd niet gesproken. Kwam ik hem weer tegen. Ik zeg, hey, maar kom op nou. En, ja. Nou, toen kwam hij en toen was het eigenlijk wel meteen dat het wel duidelijk was.
3: Dus, ja. En hij kan dat goed combineren ook met een andere band, Onkt?
2: Ja.
3: Geen probleem.
1: Blijkbaar wel.
2: Ja, blijkbaar wel. Ja.
3: Dat is helemaal goed.
2: We hebben nu nog niks klaar.
3: Nou, gelukkig maar. Hou eens op. All right, nou, nog even
2: Onkt terug. Moet gewoon niet te succesvol worden. Dan
3: nee, nou, maar dat draag ik nu wel een beetje aan bij. Door het als headliner te zetten op mijn festival. Dus wie weet.
2: Kap er nou. Ja, precies, sorry.
3: En dan komen we nu automatisch bij de volgende vraag. Het begin natuurlijk. Hoe is Luster uiteindelijk ontstaan?
1: Nou ja, dat heb ik natuurlijk al
3: een paar dingen verteld.
1: Dat eigenlijk Luc het soort gestart is. Mm-hmm. Toen like-minded mensen het bij heeft gezocht.
3: Yeah.
1: Ja, en helemaal in het begin toen... ik ben daar ook bij, van het begin als laatste bijgekomen.
3: Zeg
1: maar.
3: Yeah.
1: Maar, toch eigenlijk wel helemaal in het begin.
3: Praat over welk jaar?
1: 2016 heb ik hier opgeschreven. Want ik heb het zelf nog eventjes in kaart gebracht.
3: Ja, oké, heel goed.
1: Maar ik speelde zelf in een ander bandje, Wraak, een thrash metal band.
3: Mm-hmm.
1: Maar ik wilde eigenlijk zelf ook altijd een beetje wat Steven net ook al, die had het een paar jaar later had. Van, ja. Ik wilde eigenlijk ook iets sfeervol, een beetje doomy.
3: Anders dat je met Wraak deed, zeg maar. Ja.
1: Juist. Nou, en toen Joas, onze drummer, die was bij Illustre toegetreden, zeg maar.
3: Ja.
1: Die zei, we zoeken ook nog een bassist.
3: Ja.
1: Dus toen heb ik contact gehad met Luc. Die heeft mij Onyx gestuurd van de eerste plaat. Mm-hmm. Dat was toen nog een demo natuurlijk, de eerste demo. Maar toen was ik meteen enthousiast en zodoende.
2: Hoop muzikanten zijn gegaan en gekomen. Ik bedoel, Geraldine is begonnen op gitaar.
1: Gitaar, ja. Ja, helemaal in het begin waren we met z'n zessen.
3: Ja.
1: Gitarist, toetseniste. En zij deed ook zang. En dan Geraldine op de gitaar, Luc op gitaar. En Joas en ik.
3: Mm-hmm.
1: En toen, Kim, die deed eerst de toetsen en zang.
3: Ja.
1: Die stopte er toen mee. Toen is Geraldine, heeft die taak overgenomen. Toen waren we met 5 een hele tijd. Totdat we eigenlijk onze eerste EP gingen opnemen.
3: Ja.
1: Toen stopte de gitarist erbij. Op de dag van de opname. Dus dat was,
3: goed.
2: Ja. We weten waar je woont.
1: Ja. Maar we hebben doorgezet en is er gekomen.
3: Gelukkig maar.
1: Dus,
3: Oké. Okay. Wat jullie. Hoe zijn jullie zelf trouwens in de metal terechtgekomen voor Illustre?
1: Voor Illustre?
3: Ja.
2: Je bedoelt hoe de smaak.
3: De stijl zelf en.
1: Dat is heel lang geleden.
2: Ja. Ja, toen ik into metal raakte, was het eigenlijk al meteen dat ik de bands het interessantst vond. Die inderdaad een heavy inslag en een melodieuze inslag. Een beetje van die gekke tussenin bands.
3: Mm-hmm.
2: De meeste mensen luisterden de Cannibal Corpse, maar dan had ik liever Amorphis. Want die hadden nog een melodietje en een keyboardje. Ja. Of Anathema en Paradise Lost.
3: Nou,
2: En dus ik
3: jullie waren meer van de
2: Catatonia,
3: van de muziek. Ja.
1: Ik was vroeger wel heel erg, ook heel veel in thrash en zo.
3: Uh-huh.
1: En, thrash, death metal, maar en aan de andere kant luisterde ik eigenlijk heel veel doom, Paradise Lost, Anathema, maar Dying Bride, dat soort
3: bands. Inderdaad. Ja.
1: Dus dat is eigenlijk al heel sfeervol en melodieus ook.
3: Ja.
1: En, die melancholie of zo, weet je.
3: Uh-huh.
2: Ja, precies. Ja. Maar angsty pubers en we wilden muziek met elfentranen.
3: Ja. Echt. Al die invloeden dus, die ik al eerder besproken had, die komen dus samen in jullie eigen muziek. We gaan zo tot slot luisteren naar Illustre met Iridescent, de titeltrack van jullie debuut EP uit 2019. Hoe is dit nummer destijds ontstaan?
2: Ik was er nog niet bij.
3: Jij was er nog niet bij. Dus
2: ik trek mijn handen hiervan af.
3: Precies.
2: Wel vet nummer hoor, daar gaat niet om.
1: Dat is een goede vraag. Daar was ik geluk voor nodig, denk ik.
3: Ja.
1: Die had hem eigenlijk al geschreven.
3: Oké.
1: Dus dat,
3: ik weet er niet veel over te vertellen verder.
2: Nee. Het is wel echt het nummer dat ik weet nog dat live, dat was het nummer dat ik keek en dacht... Dat ik wil in deze band.
3: Deze band, wel. Dat was ook oké. Zodoende ben je het ook bijgerold dus. En was dit ook representatief voor jullie sound in de beginperiode?
1: Ja, zeker.
3: Ja,
1: okay. Ja, dat denk ik wel. Ja.
2: Ik denk van alle nummers van de oude EP... dat die nog het beste aansluit met het nieuwe werk.
3: Oké.
1: Ja, zeker.
3: En wordt die ook nog steeds opgenomen in de live sets?
2: Mits de live set lang genoeg is.
3: Ja, precies. Dat hangt ook altijd weer vanaf natuurlijk.
1: Het was eigenlijk altijd de opener meteen.
3: Ja, precies. Daar begon hier altijd de set mee. Ja. Oké. Hoe verliep het schrijfproces voor jullie eerste EP eigenlijk?
1: Of het eerste heb ik ook net eigenlijk al een beetje... Luc had eigenlijk die nummers al vrij ver uitgewerkt. Ja. En eigenlijk hebben we eigenlijk voornamelijk tijdens het trekken zeg maar, van de gitaren en bas... dat we toen eigenlijk nog hebben getweakt en nog laagjes hebben toegevoegd. En dus eigenlijk de hele basis stond al. En daar hebben we eigenlijk steeds mee gerepeteerd.
3: Ja.
1: En eigenlijk pas toen we echt gingen opnemen... hebben we echt nog dingetjes toegevoegd. Of, weet je wel, lijntjes veranderd. En zo is dat uiteindelijk het eindresultaat gekomen. En eigenlijk hebben we dat nu met de nieuwe plaat ook iets anders gedaan.
3: Ja.
1: Omdat je dan dat je het al eerder, zeg maar... Ja, soort afmaakt. Zoals dan tijdens het opnemen.
3: Oké. Maar hebben ze het thuis ook opgenomen of in de studio?
1: Thuis, gitaar en bas, allemaal eigenlijk thuis. Ja. En dan gere-amped in de studio. Okay. En de drums in de studio.
2: Heb je het nu over de eerste EP?
3: Eerste EP. Jullie hebben je eigen studio of zijn jullie echt...
1: Nee, gewoon thuis. Op je
3: thuis studio.
1: Ja, met je externe geluidskaart.
3: Ja, precies. Ja. Tegenwoordig kan alles thuis... gedaan worden.
1: Veel wel, ja. Maar goed, uiteindelijk wel in de studio gere-amped. Dus uiteindelijk neem je alsnog in de studio het echt op.
3: Ja, precies. Ja. In welke studio?
1: De eerste plaat hebben we in Weesp opgenomen. Okay. Hoe heet die? E-Sound. E-Sound.
3: Ja. Ja. Ken ik wel van naam, ja.
1: Met Thomas Cochrane.
3: Oké. En als je nu hierop terugkijkt, hè, op de eerste EP, wat hoor je dat je vandaag anders zou doen?
1: Daar hebben we het al heel vaak met elkaar over gehad. Uiteindelijk hadden we toen iets meer aandacht moeten besteden aan de drum sound. Daar waren we achteraf niet helemaal tevreden mee.
3: Okay.
1: En ik denk ook de gitaar en de bas, de mix. De bas was te... lag te veel in de gitaar, zeg maar. Weet je dat? Hoe noem je dat? Dat streed een beetje met elkaar, wel. Waardoor het minder gedefinieerd was dan we uiteindelijk
3: wilden.
1: Ja, wilden. Of ik denk of dat het ook hadden. Een beetje is van de eerste plaat en je moet het moet leren zoeken hoe je
3: wat het doet.
2: Thomas heeft ook, omdat hij zit veel meer in een black metal hoek.
3: Ja.
2: Dus hij heeft ook een meer altijd een benadering om de drums vrij rauw te houden en alles echt vrij gritty.
3: Ja.
2: En vandaar dat we ook wel echt zoiets van voor deze nieuwe plaat willen we juist helderheid en alles gewoon echt direct vet.
3: Oké. Dankjewel, de tijd zit er bijna op. We gaan hem instarten. Het maakt het dus eigenlijk extra interessant om zo naar jullie nieuwe werk te gaan luisteren. Want er zit daar natuurlijk ook een ontwikkeling in. Dat en meer na het nieuws van 10 uur. Nu eerst de titeltrack Iridescent van Illustre. Tot straks, blijf luisteren.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud.

0: Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
1: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zal iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
0: De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
3: Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.
4: U luistert naar Play It Loud, het hardrock en heavy metal programma op ZFM Zandvoort. Elke maandagavond van 9 uur 's avonds wordt u 2 uur lang de lekkerste, hardste, nieuwste, maar ook de beste oldschool metal muziek ooit gemaakt. Wekelijks wisselende thema's. En dankzij maandelijkse concertagenda's en nieuwste releases blijf je altijd op de hoogte wat er speelt in de metalwereld. Het metalpodium wordt vanavond voor jouw beentje verzorgd, want dit is Play It Loud live.

0: Welkom terug bij het tweede uur van Play It Loud Live met mijn speciale gasten van vanavond. De bassist Wouter en drummer Steven van de post-metal band Illuster uit Haarlem. In het eerste uur hebben we gekeken naar de invloeden van Illuster, van Cult of Luna tot Alcest, en gehoord hoe die elementen samenkomen in hun eigen sound. En we sloten het uur af met Iridescent, een track die echt de basis legt voor waar de band vandaan komt. Maar inmiddels zijn we een aantal jaren verder en op 1 mei is hun nieuwe EP verschenen, From Azure to Dust. En daarin hoor je niet alleen waar ze vandaan komen, maar vooral waar ze nu staan. Heren, nogmaals, welkom bij Play It Loud vanavond. Heb je het naar je zin tot nog toe?
1: Zeker.
0: Ja, zeker. Mooi zo, fijn om te horen. Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met de release. Hoe voelt het om weer nieuw werk uit te hebben?
1: Ja, leuk.
2: Ja. Ja,
1: heel leuk. Ja,
0: ja, zeker.
1: Het was een lange weg.
2: Maar ja, we hebben er heel lang aan gewerkt. Ja? En kijk, ik weet dat de vorige EP kwam uit 2019.
0: Ja.
2: Nou, release je een EP, toen zat ik er nog niet bij. Maar dan wil je wat. En dan krijg je corona. En dan kan je niks.
0: Dan kan je niks,
2: en tegen die tijd, als de corona dan voorbij is, dan heb je een release die oud is. En dan kan je er weinig mee.
0: Ja, ja.
2: Dus op zoek naar de juiste mensen heeft een tijd geduurd.
0: Mm-hmm.
2: De nummers kneden heeft een tijd geduurd. Alles, de opnames hebben een tijd geduurd. En uiteindelijk dan is hij er.
0: Ja.
2: En nou kunnen we.
0: Ja.
2: Nou mogen we.
0: Ja. En wanneer begon het idee voor de EP echt vorm te krijgen?
1: Ja, het idee.
0: Was het al voor de corona?
2: Nou, ik denk, ik ben erbij gekomen in coronatijd.
0: Ja.
2: Dat zal waarschijnlijk 22, 23 zou je zijn geweest.
1: Ja, volgens mij hadden we die show in Haarlem,
0: mm-hmm.
1: in het Patronaat. Volgens mij was dat in 21, toen was, in oktober. Toen was net heel even,
0: ja,
1: dat waren de regels weer even wat vrijer. Toen mocht er wat georganiseerd worden. Toen hadden we dat showtje. En volgens mij was jij daar toen.
2: Ja.
1: Dus ik denk, ja, eind 21.
2: 21 ben ik bijgekomen.
0: Ja.
2: En toen heb ik natuurlijk eerst even de oude liedjes moeten leren.
0: Ja, precies.
2: En toen was het al vrij snel dat we op dat moment begonnen met het schrijven. Aan het eerste nummer dat ook hierop is gekomen, Losing Sight.
0: Ja.
2: Dus ja, het hele proces heeft wel echt aardig wat jaartjes in beslag genomen.
0: Geduurd. Maar door de corona misschien ook wel weer gunstig geweest dat jullie extra lang konden werken om het te maken zoals het nu is geworden.
2: Ik denk het wel.
0: Ja.
2: Ik denk dat het resultaat mag er zijn, vind ik.
0: Dat zeker.
1: En we hebben denk ik ook best wel lang nagedacht over met wie we dan nu gingen werken, weet je, welke sound we dan precies wilden neerzetten.
0: Ja. Mm-hmm.
1: En welke personen daar het beste voor waren om mee samen te werken, zeg maar.
0: Ja.
2: Er zijn ook best wel een aantal nummers geweest die we gewoon geschreven hebben, die de EP niet gehaald hebben.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Nou, dat klopt.
2: Je dan toch weer dingen schrijft, dat je denkt, nou, het past er niet helemaal bij, of het is wel tof op zich, maar.
1: Mm-hmm. Ja, goed. Het idee was eerst om een heel album te maken, maar toen hadden we een heel set songs.
0: En moesten jullie een selectie of hebben jullie een selectie gemaakt?
1: Ja, hebben we eigenlijk een selectie gemaakt van de beste. Van ja, oké, dan maken we een EP en dat wordt dan echt een soort weer wat we weer terugkomen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, echt een showcase. Een
1: showcase. Illuster, er zit eigenlijk alles waar we het in het eerste uur over hadden.
0: Ja.
1: Al die invloeden zitten een beetje in die songs. Het zijn heel verschillende songs eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar met alles wat Illuster is erin.
0: Ja. En de nummers die je niet hebben gehaald, spelen die nog wel eens live of helemaal niet?
2: Ik ben ze al lang weer vergeten.
0: Ze zijn allemaal gewoon verbannen uit de band, zeg maar.
2: Ik zou ze niet meer kunnen terughalen.
0: Okay.
2: We hebben vast ergens een of andere oude opname en dan denk ik,
0: zo'n klonkie. Nee, willen niet meer.
1: Nee, we zijn ondertussen alweer met het nieuwe
0: materiaal.
1: Dat zijn een soort gepasseerd stationen dan alweer door.
0: Ja, precies. Ja. En verder. En nog even terugkomend op het idee voor de EP. Was het een bewuste nieuwe richting of een natuurlijke ontwikkeling van jullie sound gebleken?
2: Ik denk voornamelijk een logische ontwikkeling.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja. We hebben sommige nummers die zijn ook meer in de oefenruimte geschreven.
0: Mm-hmm.
2: En andere nummers die zijn meer echt. Het laatste nummer was echt een nummer. Daar kwam Luc mee binnen. Die zegt, jongens, ik heb een nummer.
0: Ja.
2: Nou, oké, dit is hem. Iedereen, die is vet. Ja. Die gaan we doen. En dan, weet je, dan ben je ook gewoon klaar.
0: Ja,
2: dan weinig discussie. Maar zelfs toen hebben we nog allemaal kleine detailtjes, gewoon kleine smaakmakertjes toegevoegd en zo. Dus, maar zoals ik zeg, Losing Sight is een nummer dat het eerste nummer waarmee we slag
1: gingen. Volgens mij begon het met één riff. Met die main riff, zeg maar.
2: Ja.
1: En van daaruit
2: Echt met z'n allen in de ruimte geschreven. En ja, zelfs als je dan daarna weer gewoon zelf nummer schrijft, dan neem je al die informatie weer mee. En dan dus ik denk dat het wel goed is dat we al die tijd hebben gehad om echt naar elkaar toe te groeien, ja, muzikaal. Precies.
0: Ja, dan deden dat ook vooral veel op afstand, neem ik aan. Hè? Want jullie mochten natuurlijk niet bij elkaar komen tijdens de coronatijd.
2: Nou, we hadden een oefenruimte.
0: Ja.
2: Niet in een oefenruimtecentrum, maar gewoon zo'n...
1: De Waardepolder zaten toen.
2: Rare opslagloodsachtig ding wat omgebouwd was. Ja. Dus daar konden we gewoon wel samenkomen zonder dat we controles kregen.
0: Ja, en
2: dergelijke.
0: Ja.
2: Dus, we hebben wel redelijk kunnen spelen.
0: Toch wel.
2: Zoals ik zeg, ik kwam erbij in zeg maar 21, 22.
0: Dat dus was de herfst ook wel weer voorbij, inderdaad. Precies. Dus konden we alweer wat meer. We hoorden dus jullie nieuwe richting van de sound terug in de muziek. Hè. We hebben zojuist geluisterd naar de eerste track van de EP, dus met de titel Azure Embrace. Dat is de opening van deze plaat, waarin je meteen wordt meegenomen in de herkenbare sfeer en opbouw. En je hoort echt dat jullie sound gegroeid is. Waar zit voor jullie persoonlijk de grootste ontwikkeling in deze track? Is dat meer technisch, muzikaal of juist emotioneel?
1: Ik denk dat de eerste.
0: Eerste, ja. Technisch.
1: Ik denk dat het wel...
0: technisch.
1: Muzikaal gezien zijn we wat... echt wel ontwikkeld.
0: Uh-huh. En technisch
1: gewoon
0: ook.
1: In de songwriting en de structuur van de song. En, ja.
2: Ja, en er zit inderdaad wat meer technisch vernuft in.
0: Ja, zeker.
2: En ook, ik denk, de opbouw van de song is... Er zit vrij veel in.
0: Ja.
2: Niet zoveel als in het derde nummer van de EP.
0: Nee, okay.
2: Daar zit echt heel veel in.
0: Daar.
2: Maar dit is wel een nummer die... we willen hem echt als eerste erop, omdat het wel meteen...
0: Ja.
2: Je komt even heftig binnen.
0: Ja,
2: wel
0: precies.
2: Verplichte intro.
0: De reden dat hij als eerste op de plaats is gekomen. Dat was mijn volgende vraag ook. Ja.
1: Zeker?
2: Precies.
0: Okay.
2: Boom knallen en dan, weet je... De coupletten die zijn ook een beetje oneven maatsoortjes en zo. Dus er zitten wel een hoop...
0: Afwisselende stukken.
2: Niet zeg maar dat je een hogere wiskunde voor moet doen, maar er zit vrij veel in.
0: Ja, dat is mooi. En wat moet deze track voor jullie neerzetten als begin van de EP?
2: Ja, gewoon inderdaad, met een redelijk gestrekt been erin. En het is een nummer waar vrijwel alle elementen van wat Illustre maakt... in meerdere of mindere mate wel in langskomen.
0: Ja.
2: Dus je wil eigenlijk met het eerste nummer meteen... zeggen van, nou, dit zijn wij.
0: Ja, en er zit ook meteen de kern van het geluid van de EP in, volgens jullie?
2: Ik denk het wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Okay. En bij de muziek die zo atmosferisch en gelaagd is... speelt beeld vaak ook een grote rol, hè? Denk je bij het schrijven van muziek ook al na over de sfeer of beeld? Of alsof er een soort van visuele wereld achter zit?
2: Bij mij, de radertjes die draaien altijd
0: ja,
2: wel.
0: Op volle toeren, ja.
2: En zeker toen we... nadat de teksten erbij kwamen en we zagen de link tussen de teksten... en dat er een duidelijk verhaal van From Azure to Dust kwam... Ja, dan tegen die tijd dat je echt aan de bak gaat... dan weet je eigenlijk al wat je ongeveer wil doen.
0: Ja.
1: Ik denk dat je in dit nummer wel een beetje ook die referenties... die metaforen van wat je ook op de cover ook ziet...
0: Ja.
1: Wat Steven al eerder aanhaalde, dat is From Azure to Dust.
0: Mm-hmm.
1: Dat je eigenlijk met je begint in die... diepte van de zee, zo in bedrukt. En het gaat ook eigenlijk een beetje over als je een beetje depressief voelt. Of, daar begint het eigenlijk mee.
0: Begint het
1: en dan
0: mee,
1: op een gegeven moment, weet je wel.
2: Het is radio, dus mensen zien het niet. Maar het is als maar een afbeelding van een soort van oceaanoppervlakte... met daaronder een aantal tentakels. Die een soort van, voor de mensen
0: voor degene
2: thuis...
0: die meekijken...
2: Zoom in.
0: Ik zoom even in op het beeld.
2: de tentakels die je, zal maar zeggen, naar de diepte terug willen trekken. Mm-hmm. Het verstikkende.
0: Ja.
2: En daarboven de sterrenhemel met de maan. De grote maan is een soort van astral bevrijding.
0: Ja, een lichtpunt, zeg maar.
2: Ja, precies. Ja.
0: En waar deze track misschien wat meer opbouwt en sfeer neerzet... hoor je dus in Losing Sight juist weer wat meer dynamiek en contrast terug. Wat maakt Losing Sight anders dan de openingstrack voor jullie? Je had al wat gezegd net.
2: Ja, het is de meest softe track die erop staat. Het is de kortste track. Het is degene die...
0: Toch nog ruim 6 minuten.
2: Alles is relatief, behalve confituren.
0: Ja.
2: Dat is jam.
0: Ja, precies.
2: Maar het is ook de ondanks de 6 minuten is het de song met het meest traditionele songstructuur van ja. Zeg maar, coupletje, refreintje, ja. Brugje, refreintje.
3: Okay.
1: Het is ook een iets lichtere song, denk ik, gewoon ook qua thematiek.
3: Ja.
1: Het gaat eigenlijk een beetje meer over ja, nostalgische gevoelens of zo, weet je wel, dat je terugdenkt aan... Mm-hmm. Iets moois wat iets je hebt meegemaakt.
3: Ja, precies.
1: En dat zit denk ik ook, ook wel in die muziek.
3: Okay.
2: Vroeger was alles beter.
3: Ja.
2: Behalve illuster.
0: Ja. En als je het hebt over spanning en sfeer... als jullie muziek een visueel beeld zou zijn... hoe zou Losing Sight er dan uitzien?
1: Nou ja, kijk de video.
0: Ja.
2: We hebben de lyric video.
0: Ja. Dus nou, ja, kijken.
1: Het is een beetje die video... zo krijg ik ingeprobeerd om die... Dat nostalgische beeld.
3: Dat nostalgisch
1: in, ja. Een mooie vakantie gehad of zo in Frankrijk.
2: Luc heeft inderdaad op vakantie in Frankrijk... op een vrij nostalgische plek die voor hem veel betekent heeft. Mm-hmm. Een hoop mooie natuuropnames, strandopnames gemaakt en zo.
3: Okay.
2: En, je voelt wel dat hij niet naar huis wilde.
3: Nee, oké. Okay. Nou, we gaan hem even checken. Ja, dat vind ik inderdaad mooi omschreven, zeker. En is het ook een track die goed laat horen waar Luster nu staat als band?
2: Nou ja, het is waar inderdaad Azure Embraced echt alles pakt van wat we zijn. Mm-hmm. Dit is één uiteinde van. Dit is het meest atmosferische, rustige, de kalme kant van, van ons.
3: Okay.
1: Dus als je nog een tip voor zo'n sfeervolle band wil...
3: Mm-hmm.
1: Waar we hieruit de inspiratie hebben gehaald, dat is Landloos. Heet dat? Een Duitse band.
3: Landloos.
1: Die je wel eens gehoord hebt,
3: maar... Nee, dat zegt mij helemaal niks.
1: Ja. Nou, daar hebben we het eigenlijk de inspiratie zeg maar, vandaan gehaald.
2: En, en ook moderne Deftones.
1: Ja,
3: moderne Deftones ook zelfs. Ja. Oké, ben benieuwd.
0: Nou, wederom bedankt voor deze toelichting, heren. We gaan er lekker naar luisteren. En zijn daarna uiteraard weer bij jullie terug.

0: Heerlijk einde. Losing Sight hoorden jullie zojuist de tweede track van post-metal band Illustre uit Haarlem, die hier vanavond te gast zijn om over hun onlangs op 1 mei verschenen nieuwe EP From Azure to Dust te praten. De EP laat een duidelijk verschil tussen sfeer en impact horen en de volgende track op From Azure to Dust die we zo gaan horen heet Solid Hands en voelt meteen ook een stuk zwaarder en directer aan. Klopt het dat deze track wat meer de hardere kant van jullie laat horen ook?
1: Ja, zeker. Ja. Het is, ja? Dit is een track die, die Wouter in de kern heeft aangedragen.
0: Okay. Ja.
1: En waar we daarna flink met de bottenbijl doorheen zijn gegaan om er heel wat anders van te maken. Maar de kern is wel echt wel gebleven. Ja.
2: Ja? Ja, vooral het eerste stuk is denk ik het meest aangepast. Ja, ik had hem eigenlijk geschreven met vanaf het begin gelijk blasten. Mm-hmm. Blastbeat erin en knallen.
0: Ja.
2: Dat hebben we eigenlijk ook wel echt een stuk interessanter gemaakt, denk ik, door juist wat trager te beginnen.
0: Ja.
2: En dan op een gegeven moment, dat gaan we zo horen natuurlijk.
0: Ja.
2: Dan ineens dan klapt die open, zeg maar. Ja. En dat was ook wel een beetje het wat ik met die song wilde, zeg maar. Mm-hmm. Dat je op een gegeven moment, dat zat er al wel in, een punt waar die ineens een soort openbreekt en losgaat en dan een trein tot het eind. Okay. En dan dat hij het op het eind nog rustig
0: afsluit.
2: Ja.
1: En waar inderdaad Losing Sight, wat ik net al zei, mm-hmm. het klassieke songstructuurtje heeft, is deze echt meer een soms soort van kleine liedjes binnen het liedje.
0: Yeah.
1: Maar het is eigenlijk gewoon één verhaal wat je van het een tot het ander leidt.
2: Dat was inderdaad precies ook mijn insteek, zeg maar. Dat je niet een standaard refrein-couplet, maar meer één. Een lang verhaal.
0: Inderdaad.
2: Ja, die op een gegeven moment open knalt.
0: Ja, precies. En hoe zoeken jullie de balans dan binnen zo'n nummer tussen agressie en sfeer?
2: Nou, ik denk dat die balans er dus eerst in het originele demo die ik had wat minder in zat.
0: Okay.
2: Dat we die er eigenlijk samen ingebracht hebben.
0: Yeah.
2: Ja. Door meer, het begint bijna een beetje doomy als het ware.
0: Oké. Okay. Yeah.
2: Wat trager.
0: Ja. Yeah.
2: En dat daardoor dat er een grotere dynamiek is ontstaan.
0: Yeah.
2: Waardoor die nog meer knalt.
0: Meer knalt,
2: als die gaat knallen.
1: En het is ook een kwestie van, weet je, je schrijft een nummer en dan is hij nog misschien vrij kaal.
0: Ja.
1: En gewoon je basic riff.
0: Ja.
1: En een beetje een soort van beat bij. En daarna door allerlei lagen toe te voegen, dan kan je ook dingen weer een stuk groter maken. Of juist beslissen om het wat kleiner te maken. Je hoort zeker in het begin zijn er twee stukken die elkaar een paar keer afwisselen.
0: Ja.
1: Waarbij de ene, zeg maar, traag is, maar met heel veel synths en reverbs. En dan galmt alles door.
0: Mm-hmm.
1: En dan het stuk daarna, dan woep, dan gaat alles weer naar kleiner worden. De gitaren worden gedempt gespeeld. De drums gaat de hi-hat dicht. Dus het wordt allemaal veel meer staccato worden. Dus dan maak je hem weer kleiner. En dan gaat hij weer terug en dan gaat hij weer open.
0: Oké. Okay. Thanks. Nou, helemaal duidelijk. En nog een andere vraag erover. Ontstaat zo'n track anders dan de meer atmosferische nummers? Of?
1: Nou ja, zou ik zeggen, bij deze EP zijn er verschillende processen geweest.
0: Mm-hmm.
1: Sommige dingen, daar kwam Luc en dat was gewoon klaar, zoals het laatste nummer.
0: Ja,
1: dit heeft Wouter aangedragen. Losing Sight hebben we echt met z'n allen gedaan. En Azure to Dust is een beetje van alles, van basis van Luc. Wel interessant aan dit nummer was ook dat we guest vocals erbij hebben gehad. Mm-hmm.
0: Ja, daar wil ik ook nog wat over vragen.
1: Ja. R. Schmidt van Wezenwille. Wij waren, dat was eigenlijk ook niet zozeer gepland. We hadden wel
2: op het eind.
1: We hadden ooit het idee, misschien is het tof om een guest vocal erbij te halen. We wisten nog niet wie of wat. Maar we dachten van, dit is zeker ook een nummer. Daar is daar ruimte voor, omdat er al zoveel gebeurt.
0: Mm-hmm.
1: En toen in de studio was Luc die black metal vocal aan het doen. En het klonk best tof wat hij deed. Maar hij was duidelijk naar iets aan het zoeken wat niet helemaal natuurlijk hebben aan kon waaien. En toen was het, maar we hadden toch dat idee voor die backing vocal. En toen was het eigenlijk, jongens van Wezenwille zijn goede vrienden van ons. Dus de vocals werden opgenomen met de gitarist van Wezenwille.
0: Okay.
1: Dus toen was het eigenlijk zo gefixt. Van, nou ja, weet je, we moeten hem hebben.
0: Ja,
1: en hij was zo meteen enthousiast.
0: Ja.
1: En die nam het gewoon even twee tekjes op. En dat was dan 100% wat Luc toch al in zijn gedachten in zijn hoofd had. Dus dan soms moet je dat ook gewoon lekker uit handen geven.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat bewijst maar weer wat het nu geworden is dus. Ja. Thanks wederom. We gaan er dus lekker van genieten. Sunlight Hands. En natuurlijk van de hand van mijn gasten Wouter en Steven van Illustre. Tot zo!

0: En welkom terug voor de laatste keer deze avond. Ik draaide zojuist de derde track van de EP, Sunlight Hands, en van post-metal band Illustre uit het mooie Haarlem, die op 1 mei hun nieuwe 4-track EP From Azure to Dust hebben gereleased op alle bekende streamingskanalen. En ook fysiek, geloof ik, hè?
1: Zeker.
0: Ja, want ik had hem hier bij me. Ja. Je hoorde de EP, dus vanavond is er heel voorbij komen. We komen zo direct bij de afsluiten van de EP aan. Back to Dust, we hadden het al een beetje gehad over de track. Maar eerst wil ik nog even hebben over jullie artwork en visuele stijl. Dat heel consistent en sfeervol voelt. Hoe belangrijk is dat voor Illustre? Je had het ook al een beetje aangegeven. Voor jou is dat heel belangrijk.
1: Ja, ik vind het in alle aspecten heel belangrijk. Ja. Voor Illustre vond ik het ook wel een challenge. Want ik bedoel, er is al een EP, er is al een logo, er ligt al een stijl. Mm-hmm. En natuurlijk wil ik natuurlijk mijn eigen twist eraan geven. Ook mijn eigen stijl er weer een beetje aan toevoegen. Maar ik kan niet vanaf... Ik ga niet ineens heel wat anders doen en zo.
0: Nee,
1: dus logo, tikje aangepast, maar gewoon wel behouden en zo. En de papierstructuren in de fysieke cd's, die heb ik behouden. Mm-hmm. Zo. Dus kijk of je een soort van mooie lijn. En het is wel, zeker omdat het muziek is die zo breed interpreteerbaar is en die zoveel persoonlijke diverse ladingen heeft, vind ik het wel, ik vind het tricky.
0: Ja.
1: Omdat je snel iets doet wat te heftig is qua artwork, te aanwezig.
0: Ja.
1: Ik bedoel, het is geen thrash metal band waarmee je gewoon met schedels en atoomexplosies kan smijten en dat allemaal niet uitmaakt. Nee. Het
0: moet passend zijn bij de stijl muziek die jullie maken natuurlijk ook.
1: Precies. Ja. Omdat mijn stijl is, denk ik, visueel wat meer uitgesproken. Mm-hmm. Dus dan moet ik kijken hoe ik dat kan twisten, dat een kloppend geheel wordt. Maar ik ben er wel blij mee.
0: Het is een mooie artwork geworden.
1: Dank je.
0: Yes. We hadden het nog niet gehad over wat je deed. Want jij bent dus degene die artwork heeft gemaakt. Hè? Maar volgens mij heb je dat nog niet verteld net. Of wel? Dat weet ik eigenlijk niet meer.
1: Ik had het al gevraagd in de eerste uur.
0: Je hebt het wel gezegd inderdaad. Maar ik wist niet zeker of ik daar dieper was op ingegaan. Maar...
1: Mensen, luisteren terug.
0: En, dat kan ook.
1: Plaats het in de comments.
0: Ja, precies. Dan zal ik het wel gevraagd hebben, inderdaad. En denken jullie ook bewust na over hoe de muziek visueel vertaald wordt?
1: Ja, ik probeer erover na te denken. En, wat ik net al zei, het is soms best tricky om alles te vangen.
0: Ja.
1: Maar ook, bijvoorbeeld... Iridescent, de eerste EP. Mm-hmm. Ja, daar is nagenoeg niks aan te zien. Dat zit ook in de naam natuurlijk.
2: Je moet voor die plaat moet je echt een fysieke
1: artwork
2: hebben.
0: Ja.
2: Want daar is het logo is Iridescent, zeg maar. Die is
1: een beetje paalmoerig
2: erin.
1: Ja, en voor de rest is die plaat helemaal blanco.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Dus als je dan vervolgens een t-shirt wil gaan drukken, dan kan je er niet heel veel mee. Dus, ik probeer ook te bedenken, niet alleen wat is tof op een plaat, maar wat gaat ook vertalen naar merchandise en andere...
0: Of live uitingen. In het geval.
1: Ja. Nou ja, ik heb nog inderdaad de avond voor de show nog best wel een paar uurtjes gestoken in een paar diverse projectie-backdrops te maken.
0: Ja, precies.
1: Waarvan we nog echt ter plekke hebben getest van welke komt het beste uit op de achtergrond.
0: Ja, dat is... Allemaal onderdeel inderdaad van jouw werk natuurlijk. Wat voor een backdrop had je gemaakt trouwens? Van hetzelfde hoes van de album?
1: Ja, alle cover-elementen.
0: Alle cover-elementen.
1: En de ene keer wat meer. Weet je, de ene keer alleen het logo met bijvoorbeeld die blauwe splash eronder. En de andere, uiteindelijk waar we voor zijn gegaan was... Eigenlijk gewoon het kader met zowel de oceaan als de maan. Zeg maar eigenlijk de hele soort de artwork als het ware. Met het logo er wat groter overheen. Mm-hmm. Dat bleek uiteindelijk het beste te werken. Het was ook heel mooi dat op 1 mei toen we hem releasden, was het volle maan.
0: Oh kijk, dat is helemaal
1: en dan heb je die backdrop met die grote maan erboven. Ja, dat voelde echt wel heel fit.
0: Ja,
1: en heel
0: zeker tof. Stoer. Breng me eigenlijk ook op iets anders. Hoe vertaal je dus die sfeer naar een live setting? Je hebt die artwork gemaakt, maar hebben jullie er ook lichteffecten bij? Of geluid, dat je dat mooi tot z'n recht laat komen?
1: Ik zou dat graag willen uitwerken verder. Maar voorlopig...
2: Volgens mij
1: heb je een team van mensen nodig om dat uit te werken.
2: Volgens mij geven we altijd wel een soort rijder aan... aan de zaal, maar
1: ja, er staat wel een plan in met kleuren die we het liefste hebben, die aansluiten bij wat we de mooie sferen vinden,
0: ja, precies,
1: per nummer. maar je bent altijd maar weer afhankelijk van wat de lokale lichtguide ervan maakt natuurlijk.
0: Ja, precies. Dat is
1: als we op een gegeven moment inderdaad echt een heel team eromheen kunnen verzamelen, dan kan je echt iemand hebben die echt een lichtshow gaat maken per nummer. Dat zou wel echt
2: heel vet zijn.
0: Ja. Dat ligt wel in ieder geval in jullie...
2: Dat zou bij de muziek wel echt iets toevoegen.
0: Ja, precies.
2: Zeker.
0: Misschien voor de toekomst. Wie zal het zeggen? Ja. Hoe moeten de mensen jullie live ervaren? Is dat meer intens of juist atmosferisch voor jullie? Of beide? Kan natuurlijk ook.
1: Ik zou denken dat we neigen naar de atmosfeer.
0: Ja.
1: Ik bedoel, het live hebben we wel...
2: Maar ook
1: energiek.
2: Intense atmosfeer.
1: Intense
0: atmosfeer, precies. Ja.
1: Als gewurgd worden door een warm deken.
0: Ja, ja. Is het ook lastig om die gelaagde sound live over te brengen aan het publiek?
1: Dat zou je aan ons geluidsman moeten vragen.
2: Ja, dat is inderdaad echt afhankelijk. Kijk, met onze release show hadden we een eigen geluidsman.
0: Mm-hmm.
2: Dat is natuurlijk perfect.
1: Ja.
2: Maar als jij de meeste zalen ben je natuurlijk gewoon afhankelijk van wie daar staat.
0: Van hun eigen geluidsman, ja, precies.
1: Precies. Maar gelukkig hadden we... Jeroen Vogel, mijn goede vriend van me, die ook mijn andere band mixt. Ja. Hij mixt ook bijvoorbeeld Sinister. Nou ja, dat is weer even een heel andere koek. Maar dat is ook een jongen die weet gewoon echt goed wat hij doet. En heeft ook van tevoren goed de EP geluisterd, zodat hij wist wat er gaat komen. En kijk, het is niet... Weet je, als je een trashbandje bent, dan is het gewoon redelijk plug-and-play. Je hebt twee gitaren, precies. Klaar.
0: Ja.
1: Maar ja, we vragen wel een stuk meer van de geluidsinstallatie om dat allemaal gewoon hoorbaar te hebben.
0: Ja.
2: En in het verleden zelfs nog... speelden we steeds met drie gitaristen zelfs live. Plus toetsen. Toetsen, bas, drie gitaren, drum.
0: Ja,
2: om daar een goede gebalanceerde mix natuurlijk te maken.
0: Dat is
2: best een uitdaging.
0: Best een uitdaging inderdaad, ja zeker. Oké, als je dit dus allemaal samenvoegt, komen we dus nu uit bij de laatste track, Back to Dust, die ook zeker bijdraagt aan het complete plaatje wat illuster is, want dit nummer voelt ook echt als een afronding. En was het vanaf het begin af duidelijk dat dit afsluiten moest worden? Ja, technisch gezien.
1: Luc kwam binnen, hij speelde het nummer, wel allemaal zoiets aan, deze is gewoon te gek. Hij is een stuk... stuk directer, een stuk meer in your face dan de andere nummers. Maar dat met name het eindstuk, dat lange uitgesponnen ding. Dat kan bijna alleen maar op het einde.
0: Dat kan alleen maar op het einde, inderdaad. En waar gaat Back to Dust precies over?
2: Dat staat een beetje meer los van de rest, zeg maar. Sorry, Dance en Azure bijvoorbeeld, die we al hadden benoemd.
0: Mm-hmm.
2: Deze in Back to Dust komt eigenlijk een beetje die cyclus terug... waar we het al meerdere keer over gehad hebben.
0: Ja.
2: Maar het gaat eigenlijk vooral over dat je... Ja, als je in de grootheid van het universum, de wereld, het heelal... dan kom je ook eigenlijk weer bij die ocean dingen weer terug. Ja. maar dat het uiteindelijk komt het erop neer. We komen eigenlijk van hetzelfde vandaan. En we gaan ook weer naar hetzelfde
0: terug.
2: Iedereen.
0: Precies.
2: Dat is eigenlijk een beetje de cycle, zeg maar.
0: De levenscyclus, inderdaad. Zit hier voor jullie ook een bepaalde betekenis of afsluiting in? Voor jullie zelf persoonlijk?
2: Ik denk meer dat gewoon het besef of zo. Van, je leeft in dat je eigenlijk maar klein bent.
0: Ja, precies. Hoe nietig we zijn, zeg maar. Ja. Oké, nou dan hebben we de EP qua songs dus helemaal behandeld. Hè? Maar nu wil ik het nog even hebben over de EP als geheel. Hoe is het opnameproces verlopen?
1: Ja, was te gek. We hebben op heel veel verschillende plekken opgenomen.
0: Ja. Ja.
1: Dat willen we misschien in de toekomst misschien iets meer centraal maken. Als
2: elke plaat leer je weer wat.
0: Ja, precies.
1: Maar we hebben wel echt gezocht naar... wat is de handigste manier om het te doen? En wat zijn de beste plekken?
0: Ja.
1: We hebben de drums opgenomen bij Daan Nieboer van Cornerstone Audio.
0: Mm-hmm.
1: Die ook zanger is bij Swan Slaughter. En die heeft wel echt vrij veel producties gecheckt. En die had altijd een hele dikke drumsound.
0: Ja.
1: Dus die
2: we waren ook heel bewust zoiets van... we moeten de drumsound, dat is eigenlijk al de basis waarmee je begint. Die moet al gewoon vet en dik zijn.
0: Ja.
2: En dan leg je daar de rest
0: bovenop.
1: Precies, dus we wilden echt zo groot en zo dik mogelijk drumsound neerzetten.
0: Ja.
1: Er is ook aan de snare drum bijvoorbeeld helemaal niks gesound replaced of zo. Zij heeft nog best wel zo'n soort van lange, boom, lange klonky sound als het ware. Maar dat is wel echt de sound van de snare drum die we hebben opgenomen. Dat vind ik wel te gek. Ik vind dat heel veel drums tegenwoordig heel erg hetzelfde klinken bij heel veel producties. Juist omdat er zoveel geluiden worden vervangen of gelaagd of zo.
0: Ja.
1: Dus,
2: ja, het klinkt heel vet, maar nog steeds natuurlijk.
0: Ja. En dat was een beetje het doel wat jullie wilden bereiken op deze EP.
1: Uiteindelijk de mix. Daarvoor zijn we naar Tim de Gieter gegaan. Ja. De oude bassist van Amara. En dat was ook iemand die, ja, al zijn producties die klonken gewoon als wat we wilden.
0: Ja.
1: En gelukkig had hij er ook zin in om met ons te werken.
0: Ja.
1: Dus ja,
2: dat was ook een heel leuk proces eigenlijk met hem.
0: Ja?
2: Hij was zelf ook enthousiast. Je ziet dat hij er zelf ook echt lol in had, weet je wel. En dat heeft hij ook meerdere keren wel laten weten.
0: Oké. Okay.
2: Dus
0: in de toekomst wellicht een nieuwe samenwerking.
2: Ja, was wel een goede ervaring, zeker. Nice. Ja.
0: Mooi.
1: En ook iemand die gewoon echt wel een visie heeft over sound. Dus bij de reamping. Je kan met je eigen ideeën komen. Maar nee. Dit. En dan komt hij met iets. En denk ik, oké, klaar. Ja,
0: precies. Maar het is altijd wel goed om...
2: We kwamen wel met een aantal sound ideeën, zeg maar. Mm-hmm. Dat hij zei van, misschien moet je het zo doen.
0: Ja.
2: Dan komt het straks nog beter uit de mix. Daar zijn we op vertrouwd.
0: Ja.
2: Dat is helemaal goed gekomen.
0: Dat is zeker goed gekomen. Dat hebben we allemaal gehoord vanavond. En super geluid is helemaal top. Mooi om alles zo te horen. En als je alles bij elkaar pakt, van de invloeden tot de nieuwe EP, dan krijg je echt een compleet beeld van waar Illustre dus nu staat als band. Dan wil ik langzaam richting de afsluiting gaan, maar nog even vooruitkijken naar wat er nog allemaal gaat komen. Want wat kunnen we de komende tijd van Illustre verwachten?
1: Ja, nu moet het voor ons echt gaan beginnen. We konden hiervoor heel lang eigenlijk geen gigs gaan regelen, want je had geen nieuw materiaal.
0: Nee.
1: Nu hebben we nieuw materiaal, maar nog steeds weinig gigs staan. Ja. Dus, nu pas kunnen we een beetje rondgaan. Dus ja, iedereen die het hoort, die denkt van dit vind ik leuk.
0: Ja.
1: Val je lokale podium lastig en zeg, die jongens die willen we hebben.
0: Ja.
1: Want op dit moment, weet je, ondanks dat de band al een tijd bestaat, voor all intents and purposes staan we eigenlijk nog aan het begin van ons verhaal. En moeten we echt nog opstijgen.
0: Ja.
1: Dus alle hulp is overal altijd welkom.
0: Altijd welkom. Nou, mocht het je horen, dan boeken deze gasten. En wellicht ben ik daar ook een van. Of mijn festivals, je weet het niet. Zijn er inmiddels alweer ideeën of plannen voor nieuw materiaal?
1: Nou, we hebben al één track helemaal af. Die hebben we ook op onze EP-presentatie al gespeeld.
0: Ja.
1: Misschien een ongebruikelijke keuze om nieuwer materiaal dan je EP op je presentatie te
0: krijgen.
1: Maar we hadden op een gegeven moment de keuze. Doen we er nog een oud nummer bij? Of doen we deze nieuwe, waar we echt heel enthousiast over zijn, doen we die erbij? En uiteindelijk won gewoon ons gevoel van, we willen gewoon onze vetste shit spelen.
0: Precies, daar gaat het om.
1: Dus dat is in ieder geval echt een klapper. En als we die lijn kunnen doorzetten, dan hebben we nog een tijdje niet meer over deze EP.
2: Er ligt al een stapeltje waaraan gewerkt wordt, wat heel vet wordt.
0: We zijn benieuwd. Tot slot, waar kunnen de mensen die jullie muziek vonden of tof vonden vanavond jullie precies volgen en supporten? We hebben heel korte tijd, dus heel veel.
2: Uiteraard, we hebben onze eigen Linktree. Linktree, het /Illustreband.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Eigenlijk is het altijd alles /Illustreband.
2: Juist, okay. Dus Facebook, Instagram,
0: alles.
2: Bandcamp.
0: Alright.
1: Ja. /Illustreband.
0: Dank jullie wel, man. We gaan hem instarten. Volg deze band, dus als je ze wilt supporten, luister en koop hun muziek, merchandise en ga naar een van hun shows als zij optreden. Ik dank jullie allemaal voor jullie verhaal. En komst naar de studio natuurlijk en de muziek van vanavond. En wens jullie heel veel succes met alles wat gaat komen. Groetjes aan Jordi en de rest van de band.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Fijn dat we mochten zijn.
0: Ik zat hier vanavond met de Haarlemse post-metal band Illustre in de studio. Ik had het over met Steven en Wouter over hun nieuwe EP From Azure to Dust. Absoluut de moeite waard om even helemaal in te duiken als je houdt van sfeer, emotie en zware soundscapes. wil iedereen die geluisterd heeft vanavond bedanken. En hopelijk tot volgende week. Dan heb ik weer een band in de studio. Namelijk de alternatieve rock en metal band Gagsfire. Luister dus. En voor nu ga ik eruit met hun afsluitende track Back to Dust. En mijn vaste laatste woorden. Horns up and stay metal. Mazzel.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie één Nederlander. Ook een arts en twee epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had een van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd.

0: verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baan schaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen bij ZFM.
1: Don't close your

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse

0: is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van, van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten wilden een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016, waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.